0: Een hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 2 uur krijg je van Thijs Benema.
1: Goedenacht.
2: In Heerde is een brand uitgebroken bij een boerderij, meldt Omroep Gelderland. Op het terrein stonden ook paarden. Die waren geschrokken, maar zijn naar een veilige plek gebracht. De brandweer had het vuur snel geblust en de paarden staan weer veilig in een stal. Venezuela zou erover nadenken uit het oliekartel OPEC te stappen. OPEC maakt afspraken hoeveel olie elk land mag oppompen en probeert de prijs ervan te controleren. Venezuela was zelf een van de oprichters, maar de laatste jaren produceert het land een stuk minder olie. Daardoor is de betekenis van Venezuela in het kartel afgenomen. Een dodelijk vliegtuigongeluk in New York kwam doordat 2 luchtverkeersleiders te vroeg naar huis gingen, schrijven Amerikaanse kranten. Daardoor was de verkeerstoren onderbezet, botste een vliegtuig en een brandweerwagen op elkaar en dreigt nu ontslag voor ze. Bij het ongeluk kwamen 2 piloten om het leven. Gamers kijken al jaren uit naar het nieuwe GTA-spel. Maar op Wall Street wordt niet heel enthousiast gereageerd nadat de eerste beelden zijn getoond. Het spel moet in november uitkomen. Dat wordt geen fysiek schijfje meer, maar is alleen te downloaden. De vorige versie was een van de best verkochte spellen ooit. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht trekt er onweer over ons land en dat zorgt voor lokaal veel regen. Vrijdag schijnt overdag af en toe de zon, maar ontstaan ook opnieuw buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dan de situatie op de weg. Q-verkeer van Flitsmeister. Op dit moment geen vertragingen. Wel een aantal flitsers. Oppas bij de A2 Weert richting Echt bij het Zonne 2.1. Dan de A16 Dordrecht richting Breda bij 49.8. Ook de A28 Zwolle richting Meppel staan ze te flitsen bij 99.7. De A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 209.0. En de laatste de A58 Berg op Zoom richting Goes bij 140.6. Hey, ik vertelde net dat ik 13 landen had verzameld tijdens mijn zoektocht naar Q-luisteraars die vanaf het buitenland luisteren. En ik zei 13 landen en ik heb verzameld onder andere Egypte, Japan, bla bla bla, Spanje en toen Mallorca. Dus ik krijg het appjes, ja, Spanje, Mallorca is Spanje. Ja, daar heb je helemaal gelijk in. Dus in principe is het zo dat ik inderdaad 12 landen denk ik heb verzameld. Ik heb even 14. Nou, inderdaad, 13 landen heb verzameld. Eigenlijk zijn het 14. Klopt. Maar ik had een dubbeling. En ik dacht, ik doe het zo. Eén iemand was in Mallorca en één iemand zei, ik ben in Spanje. Dus ik dacht op die manier. Nou, misschien is het duidelijk. Ik hoop het wel. Ik snap het. Je denkt, blond meid, snapt het allemaal niet. Ik begrijp het. Maar even hier mijn rectificatie. Ja, zometeen muziek van onder de Damiano David, The First Time. Maar eerst nog Avicii met The Nights.

Echt stormschijf, Damia DeVito en The First Time. Weet je nog het eerste moment dat je een mobiel kreeg? Ik was volgens mij iets van een jaar of 13. Ik zat in groep 8. Nou, misschien was ik 12. Ja, groep 8. Dat was echt zo'n Barbie-telefoon, weet je wel. Uitschuifbaar, lekker in het roze. En ik kreeg net genoeg beltgoed om te kunnen bellen als er wat aan de hand was. Nou, inmiddels zit mijn telefoon aan mijn hand geplakt. En bij mij niet alleen, want ook Zara Larsson kan er wat van. Haar schermtijd is namelijk zo'n 16 uur per dag. Ja, sorry, maar slaapt zij überhaupt nog wel? En wat doet ze dan vooral op haar telefoon? Nou, vooral TikTokken. En dan komt vooral filmpjes tegen van haarzelf, van haar fans, die haar dan filmen tijdens bijvoorbeeld een concert. En die liked ze dan en daar reageert ze dan ook weer op. Eigenlijk is ze indirect een soort fanmail aan het beantwoorden. Ja, ik hoop eigenlijk wel dat ze niet te veel in haar telefoon zit en dat ze wel gewoon nog meer muziek kan gaan maken. Lekkere hits, precies zoals deze. Zara Larsson, Midnight Sun, bij Q Music.

Summer of 69. Hij is gewoon nog lekker aan het optreden. Dat op 66-jarige leeftijd. Vind ik knap. You're the Bryan Adams bij Q. Hey, vandaag keek ik op mijn rekening. Salaris was weer gestort. Nou, dat vind ik toch altijd wel een lekker gevoel. Ja, niks lekkerder dan je salaris die gestort is. Weet je hoe vaak ik dan denk? Ja, ik doe het nooit hoor. Maar toch denk ik er wel eens aan. Van, nou, zou ik dan nu even lekker naar het casino gaan? En dit hele bedrag lekker zwart of op rood zetten. En als ik win, dan heb ik eigenlijk gewoon het dubbele. Of meedoen aan het dubbele salaris. Maar dat, ja, dat mag natuurlijk helaas niet. Nou, nu ben ik heel lang niet in het casino geweest. Deed ik wel vaak, jaren geleden. Zelfs zo'n, weet je, op een gegeven moment kreeg je dan zo'n kaart. En dan kon je gewoon zelfs gratis drinken aan en zo. Omdat je dan zo vaak komt. Ja, niet, ik was helemaal niet verslaafd hoor. Ik ben echt zo iemand, als ik naar het casino ga, dan heb ik bijvoorbeeld €50 mee. En dan mag ik alleen dat opmaken. En als ik dan niks meer heb, ja, dan is het gewoon klaar. En als je dan winst hebt, dan is het natuurlijk altijd wel lekker. Maar goed, op was op. Wie ook vaak te vinden was in het casino, dat was Bruno Mars. Ja, hij is echt iemand die houdt van poker. Hield ervan en kon het ook goed ook. Want van zijn winst betaalde hij dus eigenlijk gewoon zijn huur. Ja, verloor hij dan nooit, vraag je misschien af. Zeker wel, maar overwegend won hij dus gewoon. Nou, dat is wel lekker. Gewoon je huur betalen van een spelletje. Nu doet hij het overigens wel anders. Hij betaalt het nu door middel van zijn stembanden. Dit is Bruno Mars bij Q en Risk It All.

0: miles on it. Marshmallow Kim Brown en Miles on it. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of net klaar is met werken, stuur even werk met een berichtje in de Q-Music app. Ik herhaal. Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of net klaar is met werken, stuur even werk met een berichtje in de Q-Music app.
1: Hoe, wat, waar, wie? Om 2:30.
0: Het is bijna 2:30. Dat betekent dat ik weer beroepen ga raden. Een van mijn favoriete momenten van de nacht. Ben je aan het werk of net klaar of moet je nog beginnen? Stuur even werk deze kant op, want ik ga zo meteen een timer zetten van een minuut. Ga ik allemaal vragen aan je stellen over je werk. En na een minuut tijd ga ik dus een poging wagen om te raden wat jouw beroep is. En ik ga heel eerlijk met je zijn, ik heb er weer zin in. Het enige waar ik nu nog op zit te wachten is eigenlijk iemand die dus werk stuurt. En ik ben wel in voor een uitdaging. Dus kom maar op. Jij daar, stuur maar gewoon werk deze kant op. Bel ik je zo meteen terug, gaan we het spelletje spelen. Ondertussen, de belangrijkste track van deze week.
1: De Q-Music Alarmschijf.
2: Roxy Dekker. Yeah.

0: is net 2:30 geweest. Betekent dat ik weer beroepen ga raden. En deze nacht is dat het beroep van Noah. Goedenacht.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Hey Noah, jij bent, hoe lang ben je al aan het werk? Zonder te veel te verklappen natuurlijk. Hoeveel uurtjes al?
1: Ongeveer 3 uurtjes, 3,5 uurtje.
0: Oké, 3,5 uurtje. Oké. Heb je vaker nachtdiensten?
1: Ja.
0: Oké. Dus je bent wel een beetje gewend aan het tijdstip?
1: Jazeker.
0: Oké. Hey Noah, ik heb geen idee wat jouw beroep is, maar dat ga ik proberen te raden. Ik start zo meteen een timer van 60 seconden. Ga ik allemaal vragen even stellen over jouw werk. En na een minuut tijd dan ga ik een poging doen om te raden wat jouw beroep is. Doe ik niet alleen trouwens, doe ik ook met behulp van iedereen die nu luistert. Dus luister je en heb je een idee wat Noah voor werk doet? Of heb je vragen aan Noah? Stuur ze lekker in met een berichtje in de Q-app, want ik zie alles hier binnenkomen. Oké, Noah, even de vragen eerst aan jou. Denk je dat het mij gaat lukken?
1: Ik denk het niet.
0: Oeh, je denkt het niet. Oké, nou, dan ga ik maar eens proberen het tegendeel te bewijzen. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Komt-ie aan. Ben je onderweg voor je werk?
1: Onderweg? Nee.
0: Oké. Werk je met collega's?
1: Deels.
0: Deels, oké. Werk je nog met andere mensen behalve je collega's? Dus klanten of zoiets, zeg maar?
1: Nee, klanten niet.
0: Nee, oké. Maar wel andere soort mensen? Of is het echt alleen, je werkt alleen en af en toe met een collega?
1: Ja, soms alleen en af en toe met een collega.
0: Oké. En hoe ziet jouw werkomgeving eruit?
1: Meerdere gebouwen. Een bepaald gebied maar.
0: Oh, dus je bent wel onderweg? Als in, je moet jezelf verplaatsen?
1: Ja, af en toe wel, ja.
0: Oké. Moet je heel alert zijn voor je werk?
1: Ja.
0: Oké, heb jij spullen bij je?
1: Ja.
0: Heb je een uniform aan?
1: Ja.
0: Oké. Heb je een zaklamp bij je?
1: Ja.
0: Oké. De tijd is alweer om. Ja, Noah. Ik zit even goed na te denken. Wat kan het zijn? Ja, ik moet toch aan één ding denken. Maar omdat jij zei het gaat niet lukken, denk ik, ja, dan is dat denk ik misschien net niet wat het is. Maar heel veel mensen zeggen het ook in de Q-app. Stefania, Jeroen zegt het. Nick zegt het. Gerda zegt het. Ja, ik ga toch maar zeggen, ook al denk ik misschien dat het toch fout is. Ik denk dat jij beveiliger bent.
1: Nee, ik ben een militaire hondengeleider.
0: Dat meen je niet?
1: Ja.
0: Zo, die zag ik niet aankomen inderdaad. Wow, oké, maar hoe ziet jouw nacht er dan uit? Ik ben dan even benieuwd.
1: Bij ons is het voornamelijk, we hebben bepaalde gebouwen die wij wel controleren of ze afgesloten zijn. Mm-hmm. Maar naast dat zitten wij voornamelijk te oefenen met onze diensthonden, te trainen.
0: Oh.
1: Als er op een gegeven moment een ongeval gebeurt.
0: Kijk, dus zijn honden bij jou nu? Of één? Of hoe?
1: Ik heb momenteel mijn eigen diensthond achter in de auto.
0: Oh ja, wauw. Oké. Hey, maar die leidt je ook helemaal op dan?
1: Ja.
0: Oké. En hoe werkt dat dan? Qua opleiden, hoe gaat dat in zijn werking? Is denk ik anders dan een normale hond? Of hoe gaat dat?
1: Ja, sowieso, de honden worden pas ingekocht meestal wanneer ze 2 zijn. Mm-hmm. Dus bepaalde dingen krijgen ze al aangeleerd vanuit de burger. Okay. En wij pakken dat verder op met de alertheid van de hond. Bijvoorbeeld ook speuren van de hond.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk bouw je het vanuit daar verderop.
0: Wauw, bizar hoor. Ik vind het echt wel, ik vind het heel interessant dit. Want je hebt dus nu 1 diensthond bij je. En je gaat er naar verschillende locaties toe. En dan haal je de hond eruit. En dan laat je hem zijn gang gaan. Of hoe, ik heb geen idee. Dus neem even mee.
1: Meestal ga je dan naar 1 locatie toe. Je haalt je hond eruit. Je let vooral op je hond of hij iets ruikt. En zelf controleren wij het gebouw zelf om te kijken of iemand binnen zit of niet.
0: Ah, ja.
1: En dus zo werk jij samen met je hond.
0: Kijk, en soms ben je dus ook met een collega?
1: Ja, voornamelijk met heel slecht weer of als het veel te warm is.
0: Ja.
1: Is het niet verantwoordelijk om de honden te gebruiken, dus dan doe je met een collega samen.
0: Oké, begrijp ik. Oké. En is er wel eens een keer wat gebeurd dat de hond aanging op iets en dat er iets aan de hand was?
1: Met mij is dat nog niet overkomen.
0: Oké. Nee, want als dat zo is, dan is het gelijk niet goed. Alarmbellen gaan af.
1: Ja.
0: Precies. En hoe lang is zo'n dienst? Van hoe laat tot hoe laat meestal?
1: Meestal van 11:30 tot 7:30 ochtends.
0: Oké. Wat zijn nou 11:30 tot?
1: 7:30 ochtends.
0: Oh, 7:30. Oké. En je hebt altijd de nachten?
1: Nee, we werken in een ploegendienst. Dus soms heb je nachten, soms heb je dag.
0: Ja. Heb je zelf trouwens een hond?
1: Ja,
0: Ah, en dat, maar die leer je niet dezelfde trucjes en dingen? Of heb je daar toch gelijkenissen in?
1: Ja, ik heb toch wel gelijkenissen in ongeveer.
0: Ja? Oh ja, je weet natuurlijk helemaal hoe je zo'n hond moet trainen natuurlijk.
1: Ja.
0: Wauw, interessant hoor. Heb je een tip voor mij? Want ik heb ook een hond. Niet dat mijne nou zo... mijne is net zo groot als een cavia ongeveer. Die zegt 2 kilo. Maar toch, misschien heb je nog een tip voor mij. Dat je denkt, nou, dat is misschien wel goed om een keer te leren aan je hond.
1: Dat is iets heel anders dan wat wij honden moeten aanleren.
0: Ja.
1: Dus dat is een moeilijke tip.
0: Ja, dat snap ik wel. Dat snap ik. Dacht, misschien kan je nog iets weggeven. Maar ik snap dat dat heel anders werkt. Nou, ik vond het waanzinnig om je te spreken, Noah. Ik heb het inderdaad niet geraden. Het was inderdaad vrij ingewikkeld. Maar wel leuk om even van je te horen hoe dat nou in zijn werking gaat. Dus thanks daarvoor.
1: Geen probleem.
0: En ik wens je verder nog een hele fijne nacht.
1: Ja, fijne avond.
0: Dankjewel, jou ook. Doei.
1: Doei.
0: Ja, zometeen is Somber Homework komt eraan. Na Cyril Mary Jo, dit is Still Into You bij Q.

0: Q-Music, Sarah en Head Held High. Heb je hem al geluisterd? De tweede aflevering van de podcast van Mattie en Marieke. Ja, na 8 jaar komt er volgende week een einde aan hun ochtendshow samen. Daarom nemen Mattie en Marieke je in hun podcastreeks mee in de verhalen achter de show. En ook verhalen die ze nog nooit eerder hebben verteld. Ja, aflevering 2 staat nu online. Ik moet je zeggen, echt een tip. Ik heb hem even gekeken op YouTube tijdens het eten. Ik dacht, nou, weet je, ik scroll even doorheen. Maar vanaf moment 1 ben je gewoon hooked. Ik heb de hele aflevering lekker zitten kijken. Je blijft namelijk gewoon luisteren naar ze. En niet alleen naar Mattie en Marieke, want aflevering 2, daar sloot Annemarie ook bij aan. En echt alles wordt besproken. En met alles, dan bedoel ik ook echt alles.
1: Omdat we elkaar natuurlijk zoveel hebben gezien, zie je elkaars veranderingen ook. Als ik nu terugkijk, Annemarie, naar hoe jij begin van de show zat, gewoon een andere vrouw.
2: Dat
1: gewoon een andere vrouw. Vrouw.
2: Nee, ja, maar dat leek
1: nee, maar Annie, kun jij nog... Kijk, nu heb je haar los.
3: Nee, maar oud-tante, dat heb je ook een keer gezegd.
1: Nu heb je haar los, ja. Toen had je haar altijd in een knot. Ja. En daarna in een staart.
3: En ik had nog een bril, ook wel eens.
1: Nou, en de luiken zijn natuurlijk gelift.
3: Ja, de luiken zijn gelift.
2: Maar dat heeft echt een ongelofelijke verandering.
3: Ja.
2: Met de ogen. Ik zie wel eens de hoogtepunten van voor de lift.
3: Ja.
2: Je lijkt er wel 10 jaar ouder.
3: Ja, dat klopt. Ja, ik heb de luik laten liften omdat ik maar de helft zag van deze wereld. Dus
0: ik vind Annemarie toch zo top. Ja, aflevering 2 en overigens aflevering 1 kan je overal luisteren. Kan in de Q-Music app, Q-Music.nl of je favoriete podcast app. En dus ook kan je het kijken op YouTube. Dit is Jonas Blue, Edge of Desire. I'm

Goedenacht. Makelaars spelen vieze spelletjes, schrijft de Telegraaf. Afgelopen maanden kwamen 1000 klachten binnen. Ze worden beschuldigd van schimmige praktijken, zoals na de deadline nog een bieder toelaten. Vereniging Eigen Huis is hierover al vaker met de brancheorganisatie gaan praten, maar er is nog niks veranderd. Rusland blijft gevaarlijk op zee, dat zegt de hoogste Duitse marineofficier. Volgens hem zijn de Russen agressief en maken ze gebruik van intimidatie, sabotage en drones. Wel zijn Duitsland en zijn bondgenoten volgens hem een stuk beter geworden in verdachte dingen op zee ontdekken. Daar is nu maar een uur voor nodig. Venezuela zou erover nadenken uit het oliekartel OPEC te stappen. Dat kartel zorgt ervoor dat de prijs van olie in evenwicht is. Door economische crisis en Amerikaanse sancties produceert Venezuela de laatste jaren een stuk minder olie. Ze hebben daardoor ook minder invloed binnen OPEC. Europa heeft een nieuwe satelliet de ruimte ingeschoten. Die kan elke 2,5 minuut heel Europa en het noorden van Afrika in kaart brengen. Op die manier kan er sneller gewaarschuwd worden als er gevaarlijk weeropkomst is. Ook is er een camera aan boord die verschillende soorten bliksem kan vastleggen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht onweert het op veel plekken en daar kan ook veel regen bij vallen. Overdag af en toe zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Wiskamp.

Goedemorgen. Het nieuwe schooljaar is voor veel kinderen begonnen, maar middelbare scholen hebben nog niet al hun schoolboeken ontvangen, schrijft de Telegraaf. In regio Noord zijn de scholen al 2 weken bezig, toch heeft bijna 1 op de 5 nog geen compleet boekenpakket. In het deel van Nederland dat volgende week begint, is dat bijna 1 op de 3. Immigratiedienst ICE koopt 6000 paar handschoenen waarmee agenten elektrische schokken kunnen uitdelen. Mensenrechtenorganisaties maken zich zorgen over de handschoenen. Je zou daarmee onopvallend veel pijn kunnen doen. De Amerikaanse overheid zegt dat de handschoenen juist bedoeld zijn voor de-escalatie en afleiding. De hoogste Duitse marineofficier waarschuwt voor de Russische dreiging op de Oostzee. Volgens hem is de Russische marine agressief op zee en gebruiken ze intimidatie, sabotage en drones. Duitsland kan volgens hem wel sneller verdachte activiteit ontdekken. Vroeger duurde dat nog 17 uur, maar dat kan nu in 1 uur. Lake Ontario, dat tussen de VS en Canada in ligt, heet vanaf nu Lake America. Tenminste, als het aan president Trump ligt. Hij tekende een wet voor de naamsverandering. De landen zitten al een paar dagen in een handelsoorlog. De president van Canada is het niet eens met de nieuwe naam. Voor hem blijft het gewoon Lake Ontario. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht onweert het op veel plekken en daar kan ook veel regen bij vallen. Overdag af en toe zon, maar ook buien en kans op onweer. Het wordt maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Topic en Becky G. Sorry, papi, no me
0: puse guapa, papi. En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.
0: En dit is nieuw.

Goedemorgen. Farmaceuten kiezen steeds minder vaak voor Nederland om medicijnen te testen, schrijft de Telegraaf. Vooral China is een steeds grotere concurrent. Internationaal heeft Nederland best een goede naam, maar dat komt vooral door een sterke kennisbasis. Als het gaat om onderzoek en ontwikkeling van producten lopen we steeds meer achter. Zuid-Korea houdt volgende maand samen met de Verenigde Staten en Japan een militaire oefening. Die richt zich op de nucleaire dreiging vanuit Noord-Korea. Eerder deze maand liet Trump juist een oefening van de VS en Zuid-Korea inkorten, omdat die beledigend zou zijn voor Kim Jong-un. Trump wil graag weer met hem in gesprek. De Amerikaanse immigratiedienst ICE gaat speciale handschoenen kopen waarmee ze elektrische schokken kunnen uitdelen. Mensenrechtenorganisaties maakten zich al langer zorgen over dit plan, maar ICE heeft het contract nu toch afgesloten. Met de handschoenen kunnen ze met pijnlijke schokken mensen snel en onopvallend onder controle krijgen. Uit een museum in Wenen is een kostbare diamanten halsketting gestolen. Twee mannen sloegen terwijl het museum open was een vitrine stuk, namen de ketting mee en vluchtten. De politie heeft foto's van de mannen online gezet. De ketting was ooit van een Egyptische koningin en is ruim 3,5 miljoen euro waard. En dan nu het weer van Weer Online? Er trekt onweer over het land en dat zorgt op sommige plekken voor veel regen. Overdag schijnt af en toe de zon, maar ook opnieuw buien met kans op onweer. Het wordt hooguit een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Wiskamp.

0: al wakker worden. We zijn weer onderweg met de bakwagen.
1: Hey.
0: Het is alweer vrijdag, dus ik voor iedereen zou ik zeggen... Happy Friday! Woo.
1: Happy Friday, Jurgen!
2: Morgen.
1: Morgen!
2: Happy Friday! Fijne weekend!
1: Jij ook, Arnold. Happy Friday!
3: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Net zoals Danny. Danny, goedemorgen.
4: Lucje, ouwe Brett Vlek. Hoe gaat het met je? Ja? Toppetje. Ja.
1: Goed hoor.
4: Hey, het is natuurlijk Happy Pew Friday!
1: Pew.
4: Lekker wel, goed weekend.
1: Dankjewel, vriend. Dankjewel. Quinty, hallo.
5: Goedemorgen, Lucky. Het is weer vrijdag.
1: Ja.
5: Dus dan zeggen we...
1: Happy Friday.
5: Happy, happy Friday. Happy, happy Friday.
1: Yes.
5: Met een pieuw en een knal en een ticket in.
1: Ja, ja, ja.
5: Uitzending
1: joejoe. Joejoe, ja, de pieuw.
5: Pieuw.
1: De pieuw. Het gaat echt nooit meer weg uit mijn leven, de pieuw. Happy Friday als je deze ochtend weer lekker onderweg bent richting de laatste werkdag van de week. Of misschien begint juist wel je werkweekend. In ieder geval, of je nou nog moet werken of niet. Happy, happy Friday. Ik moet nog zelf even de slaap uit mijn ogen wrijven. Heeft alles te maken met een van mijn grote liefdes. Een van mijn grote liefdes hield mij vannacht weer wakker. Nee, het heeft niks te maken met...
5: Pieuw!
1: Nee, het is voetbal. Het is gewoon weer voetbal. Ajax moest spelen gisteravond in de laatste voorrondes van de Conference League. Ik had sowieso met mezelf afgesproken, oké, als ware een puber, een tiener, mag je sowieso de eerste helft van jezelf kijken. Want ik weet niet wat het is, maar de hele week lig ik eigenlijk al iets te laat op bed. Elke keer denk ik, vanavond ga ik iets eerder naar bed. Nou, einde van de dag denk ik toch weer, nee, ik blijf nog heel even wakker. Gisteravond was niet anders. En toen, na de eerste helft, waarin Ajax doelpunten scoorde... maar waar ook weer in de tegenstander doelpunten scoorde... het ging echt van hot naar her. 5 doelpunten in de eerste helft, dacht ik... nou, ik heb het wel gehad, ik heb het wel gezien. Ik ga lekker slapen. Maar ik zit in een groepsapp met onder andere Roel van de redactie. Want wij zijn allebei voor dezelfde voetbalclub, namelijk voor Ajax. En ik zat een beetje te appen in die groepsapp. Wow, wat een doelpunt, wat een aanval, wat een combinatie, wat een ambiance, wat een sfeer. Nou, je kent het, de superlatieven komen soms tekort. en toen ineens stuurde Roel rond 10 over 9 stuurde hij... Wat een goal! Ja... Ik stuurde terug, shit, ik ben net gaan liggen, ik lees het nu. Oh ja, ik kan toch niet slapen op deze manier. Ik ben nu net... En hij zegt, joh, kom uit je bed, je moet het kijken. Ga kijken, ben jij nou Luc van de sportredactie? Het regent doelpunten. Nou, ik heb er uiteindelijk voor gekozen om mezelf toch nog 3 keer om te draaien. En te blijven liggen in bed. En ik ben zo richting het einde van de wedstrijd volgens mij toch in slaap gevallen. Ik had net zo goed de hele wedstrijd kunnen kijken. Ajax gewonnen, ik zou zeggen, pieuw. Door in de Conference League. Een hele goede morgen. Dit is Niall Horan op Q Music, Slow Hands.

0: Sarah Larsen, Midnight Sun op Q Music. Ik zou zeggen, een hele goede morgen. Welkom bij Mattie en Marieke, de pre-party. Happy, happy Friday. Het zou zomaar een hele erge happy Friday kunnen worden als jij 2.500 euro weet te winnen. Want die kans op 2.500 euro, die heb je elke dag in de ochtendshow van Q Music. 4 op een rij, het meest simpele spel denk ik om met 2.500 euro mee te kunnen winnen. Het is heel simpel, je krijgt van ons 4 woorden. En hebben Mattie, Marieke, Annemarie of vandaag in dit geval Bram de 4zelfde associaties als jij. Nou, dan win je 2.500 euro. Gisteren hebben we dat spel ook gespeeld. Toen speelden we met Fraukje. En zij speelde samen met Mattie. Dus zij kreeg 4 woorden. Mattie stond tegelijkertijd op de gang, die hoorde die woorden niet. Hij kwam terug de studio in en kreeg toen de 4zelfde woorden. En nou ja, als dan die associaties 4 op een rij zijn, allebei gelijk, dan wint Fraukje 2.500 euro. Haar woorden waren, en luister en speel vooral mee, zus, eten, politie en winkel. Nu is mijn vraag aan jou. Had jij 2.500 euro kunnen winnen met Mattie? Had jij 4 op een rij gehad?
1: Het eerste woord, Mattie, dat ik heb gegeven aan Fraukje is zus.
2: Broer.
1: Eten.
2: Drinken.
1: Politie.
2: Brandweer.
1: Ook die is goed.
2: Zo, ik zat nog te twijfelen.
1: Hey, Fraukje en Ties.
3: Ja?
1: Ga je de 2.500 euro gebruiken om iets leuks met Ties te gaan doen, of gaat het volledig in eigen zak?
3: Nou, het liefst volledig in eigen zak. Ja, maar natuurlijk. Ik denk dat ik niet onderuit kan.
2: Natuurlijk, Fraukje. En wat ga je er dan mee doen?
3: Wat ik met mezelf. Dan ga ik te shoppen natuurlijk. Maar met Ties zou ik even met de kids weggaan.
2: Oh.
3: Even een dagje weg.
1: Oké, okay. Nou ja, je kan altijd nog besluiten het een beetje te verdelen. Alright, 2.500 euro is voor jou. Als het laatste woord goed is, wat is jouw associatie, Mattie, bij winkel?
2: Boodschap.
1: Heb je nog iets anders in de tas dan winkel?
2: Ja, supermarkt.
1: Ja?
3: Oh, nee!
2: Oh, mijn hemel.
3: Oh, wat jammer.
2: Oh, wat erg.
3: Ja, dat is ja,
2: ik wil het. Ik had
3: nou,
2: dat
3: nu,
2: echt...
3: moet het uit jouw zak, Mattie.
4: Elke ochtend bij Mattie en Marieke.
5: 4 op een rij.
2: Je wint 2.500 euro.
4: De volgende
5: Mattie en Marieke's
4: 4 op een rij.
5: Elke ochtend om 8:30.

0: DMC met Show Me Love op Q Music.
1: Mattie en Marieke.
2: De dieptepunten.
0: Vanmiddag om 4 uur komen de hoogtepunten van deze week, Mattie en Marieke, weer online. Maar om hen toch een beetje met beide benen op de grond te houden, hoor je hier iedere vrijdag de dieptepunten van de afgelopen week. Dolly Parton is overleden. Dat is inmiddels geen nieuws meer. Maar Mattie werd gevraagd om daar iets over te zeggen in shownieuws. Daar heeft hij nee tegen gezegd. En dat is maar beter ook, denken wij.
3: 20 jaar geleden zijn haar ouders overleden. Maar dat is maar 20 jaar geleden. En zij is 80 geworden. Dus haar ouders hebben haar gekregen toen ze 20 waren. Die ouders... Ja. Dat is maar 20 jaar geleden.
4: Nee, dat is, ze hoeft dan niet geboren te zijn toen die ouders 20 waren, toch? Dat is volgens mij een verkeerde berekening.
3: Oh, sorry.
4: Maar dat geeft niet... Nou ja, dat is gewoon uit een gezin van 12. Dus er zijn heel veel kinderen geboren.
3: En zie je dat het goed is dat ik nee heb gezet op shownieuws?
4: Ja.
3: Dat denk ik loop helemaal vast.
4: Want volgens mij gaat deze berekening gaat mank.
5: We duiken er nog even.
4: Maar die ouders zijn wel 20 jaar. Toen was zij 60.
5: Goed.
4: Nou, tot zover deze berekening.
5: Nou, de shownieuws zal niet meer bellen, denk ik.
0: Marieke die is hard aan het trainen voor de ALS City Swim. En daarom gaat ze af en toe het open water trainen. Dat vertelde ze gewoon aan ons een beetje backstage hier, terwijl jij muziek hoorde op de radio. En toen noemde ik haar per ongeluk Dick. Terwijl ik eigenlijk een opmerking wilde maken over haar boezem. Het werd eigenlijk allemaal heel erg ongemakkelijk.
4: Ik dacht, ik moet wel weer echt even gaan zwemmen nu. Ik heb het weer gedaan na de zomer.
0: Wat leuk.
4: Ja, het is leuk hoor. Ik zwem ook best. Ik zwem af en toe even op mijn rug.
0: Was het koud?
4: Nee, ik voel wel mee. Toen ik erin ging, dacht ik
0: wel... Dan denk ik, dat gaat een eiland. Huh? Nee, niks. Sorry.
4: Op je rug zwemmen voelt toch een eiland?
0: Ja, dat is lullig. Nou ja, lullig? Hoezo? Je hebt het zelf altijd over de...
4: Oh, deze? Ja, twee eilanden. Oh, zo. Ik dacht het hele lijf. Nee,
0: het hele lijf. Ik noem je niet klopt. Dik. Je ziet er hartstikke goed uit, joh.
4: Ben je calling me vet?
0: No.
4: Op tv nog 5 kilo dikker.
0: Niet waar je bij bent. En ineens uit het niets was daar een mopje van Mattie. Misschien wordt dat wel een nieuw onderdeel van de ochtendshow van Mattie. Mattie's mopjes. Want bij Marieke willen die mopjes nou ja, nog niet echt lukken.
3: Er zitten dus 3 mannen zitten op een motor. De voorste heet Dennis, die zit voorop. De achterste heet Thijs, die zit achterop. Hoe heet de middelste?
4: Oh, ik ken dit inderdaad. Nog 1 keer.
3: Er zitten 3 mannen op een motor. Zit er 1 voorop. Dat is Dennis. Zit er 1 achterop. Dat is Thijs. Hoe heet de persoon in het midden?
4: Dennis.
3: Nee.
4: Zit er 1 voorop.
3: Ja.
4: Of is het dan juist Thijs?
3: Nee.
4: Huh? Rob.
3: Rob!
0: Nou, dit waren met recht de dieptepunten met een hoofdletter D. Gelukkig ging er ook meer dan genoeg goed. En daarom vind je de hoogtepunten van deze week vanmiddag op ons YouTube-kanaal. Het is Q-Music NL. En ik ben heel benieuwd wat voor hoogtepunten Bram Krikke daar deze ochtend nog aan toe gaat voegen. Blijf luisteren naar Q-Music. Zing

0: Goedemorgen, 1 voor 6, het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. In een tuin in het Brabantse Bokstel heeft de politie gisteravond een dode vrouw gevonden. Ze gaan ervan uit dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zich bijna een uur nadat de vrouw was gevonden zelf op het politiebureau. China en Nepal waarschuwen voor nieuwe overstromingen na de modderstroom van eergisteren. Achter het puin is een meer ontstaan en dat dreigt nu door te breken en sommige gebieden opnieuw te overspoelen. Doordat het regent wordt het risico alleen maar groter. Het dodental door de overstromingen staat nu op ruim 450. De ramp ontstond door een gletsjer die was ingestort. En er is op dit moment een gedeeltelijke maansverduistering te zien. Die begon rond 3:30 vannacht en over dik 10 minuten bereikt hij zijn hoogtepunt. Wat er precies te zien is, hoor je van Weerplaza.
2: Ja, de maan raakt verduisterd en er treedt een gedeeltelijke maansverduistering op dit moment. En dat is eigenlijk een natuurkundig verschijnsel waarbij de aarde precies tussen de zon en de maan in komt te staan. En hierdoor kan de aarde het zonlicht op de maan blokkeren.
1: Ja, waardoor de maan nog maar voor een klein stukje te zien is. Of je er iets van meekrijgt, ja, is de vraag, want er hangt ook veel bewolking. De volgende grote maansverduistering is over 2 jaar. Nou, voetbal, FC Twente en Ajax die hebben zich geplaatst voor de Conference League. Beide clubs wonnen gisteravond hun wedstrijd in de laatste voorronde. Twente won na verlenging met 4-1 van Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax was met 5-3 te sterk voor het Zwitserse Sion. Ajax-aanvoerder Davy Klaas is opgelucht dat de club aan een Europees toernooi meedoet.
3: Je wil niet 1 keer per week voetballen, je wil zoveel mogelijk wedstrijden. Voor het aanzien van de club is het belangrijk. Voor de financiële man van de club zal het belangrijk zijn. Dus wij zijn allemaal heel blij.
1: Hoorde je bij Ziggo. Vanmiddag is om 1 uur de loting voor de Conference League. Er wordt dan ook geloot voor de Europa League. Daar doet NEC aan mee. Het weer nog vanochtend op de meeste plekken droog. Vanmiddag kan het weer flink gaan regenen. Ook kans op onweer. Tussendoor af en toe een zonnetje bij max 23 graden.
0: Music. Mattie en Marieke. Het rommelt een beetje in het huis van Bram Krikke. Het gaat daar niet goed. Hoe dat zit hoor je zo meteen na Nate Smith op Q-Music.

0: Nate Smith en Fix What You Didn't Break op Q-Music. Een hele goede morgen, Luc van de redactie hier. De ochtend die is begonnen op Q-Music. Langzaam maar zeker druppelt de gehele redactie vol. Ik zie ook dat Bram Krikker er vandaag weer bij is. Hopelijk gaat alles goed thuis bij Bram. Want het rommelt soms een beetje in huizen Krikken. Laten we ons even verplaatsen.
1: Jongens, verplaats ons even naar huizen Krikken.
0: Ja, huizen Krikken.
1: Huizen Krikken, altijd vredig. Met een prachtige achtertuin. Twee prachtige hondjes die daar vrolijk in het rond dartelen. Een prachtige vrouw, Robin. En natuurlijk Bram Krikken zelf.
2: Ja.
1: Wat speelt er op dit moment?
2: Nou, het leven lacht ons toe, inderdaad. Maar er is nu wel... we zijn toch een soort Addams Family geworden. Er hangt een donderwolk boven huizen Krikken.
1: Oei, oei.
2: Eens in de zoveel tijd laait er weer een discussie op rond een schilderij.
1: Ja.
2: Een schilderij om die wel of niet op te hangen. Nou, in het geval, Robin heeft mij een keer een schilderij cadeau gedaan voor mijn verjaardag. Een fantastisch werk van Andy Warhol.
1: Wauw.
2: Het schilderij heeft in het huis van Jan de Bouvry gehangen. Dus het heeft ook nog een bijzonder verhaal.
1: Nou, die heeft geen rommel opgehangen, Jan de Bouvry.
2: Nee, zeker niet. Het is echt prachtig. Er is alleen één klein probleempje.
1: Ja.
2: En dat is het onderwerp van het schilderij. Zeg maar, de persoon die... Nou, nog net geen 2x2 is afgebeeld in het midden.
1: Want het is echt een groot werk en die persoon staat echt pontificaal op. Het is echt een portret, hè?
2: Ja, echt een portret, die loert je aan.
1: Ja.
2: Die loert je waar je ook staat, loert hij je aan.
1: Ja.
2: En toen ik het cadeau kreeg, toen dacht ik allereerst, hé, wat vet. En ten tweede dacht ik, ik ben benieuwd of Robin deze persoon überhaupt echt wel goed kent. Dus ik vroeg ook, weet jij wie dit is?
1: Aha.
2: Nou, dat antwoord bleef een beetje uit.
1: Ja.
2: En toen moest ik toch concluderen, lieve Robin, jij hebt mij een werkcadeau gedaan. En die Warhol, Jan de Bouvry, helemaal fantastisch.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Maar de hoofdpersoon op dit schilderij is Mao Zedong.
1: Vertel ons even iets over deze persoon.
2: Mao Zedong, nou, dat was de absolute leider van China. Die wilde eigenlijk van de landbouw naar industrie gaan. En dat heeft hij met de harde hand gedaan, kunnen we wel concluderen. Nou ja, dat heeft pak een beet, nou, ongeveer 70 miljoen mensen het leven gekost. Een controversieel figuur, kan je wel zeggen.
1: Ja.
2: En die staat dus op dat schilderij. Waarvan ik nog steeds zeg, ja, dit is een geweldig werk. Die moet opgehangen worden. Maar Robin zegt, ja, ik ga niet een of andere massamoordenaar aan mijn muur hangen.
1: Ja, dit is zo'n interessante discussie. Want, ja, kijk, zij doen het natuurlijk jouw cadeau. Ze schiet volledig in de roos. Want je vindt het een prachtig werk.
2: Super vet.
1: Nu wil je het ophangen.
2: Ja.
1: Maar wil zij niet meer?
2: Dat mag dus niet meer. Nee, en ook mensen die bij ons thuis komen. Ja, zeg maar, kunstliefhebbers zeggen allemaal: oh, wat fantastisch, wat leuk.
1: Ja.
2: En mensen die er niet zoveel mee hebben, ja, die zeggen: wat doet dat hier?
3: En, vanwege de specifieke stijl van Warhol. Dat maakt het zo bijzonder.
2: Dat maakt het zo vet.
1: Ja. Ja, die hangt natuurlijk wel een massamoordenaar dan in je huis.
2: Ja, dus zeg maar, op het moment dat Robin dus even aan het werk is en ze is er niet, dan zet ik dat schilderij dus, die hang ik dan aan de muur of die zet ik neer.
1: Want ze is nog wel eens weg voor werk.
2: Ze is nog wel eens weg en dan komt ze terug. Ja, en dan gaat dat werk dus weer naar de kelder. En daar is er weer discussie over.
1: Ja, maar goed. Het is zo interessant. Zou je dit ophangen, Annemarie?
3: Ik zou het niet ophangen.
1: Nee?
3: Nee, ik vind het controversieel om zo'n massamoordenaar aan de muur te hebben. Ja, ik denk dat heel veel mensen overigens wel mensen aan de muur hebben hangen waarvan ze niet precies weten wie het zijn, hoor. Dat snap ik ook best wel. Maar ja, ik vind het wel een dingetje, hoor.
1: Ik zou dit wel ophangen.
2: Toch?
1: Ja, ik zou dit ophangen.
2: Kijk.
1: Ja, ik bedoel, je zet toch niet je handtekening onder met ik was het met hem eens. Ik bedoel...
3: Nee, maar je geeft iemand wel een podium in je huis. Ik bedoel, je hangt geen mensen op waar je niks mee hebt, toch?
1: Nee, dat klopt. Maar het gaat natuurlijk... Het is een werk van Andy Warhol. Het gaat om de geschiedenis van het werk, weet je wel.
2: Exact.
3: Ja, nou
2: jij snapt hem.
0: Kortom, het rommelt een beetje in huizen Krikken over het schilderij. Maar nu heb ik van horen zeggen van een heel klein vogeltje. Die heeft mij weten te vertellen dat er nog meer dingen in het huis staan. Waar de vrouw van Bram minder blij mee is. Daar hoor je vandaag later meer over. Zometeen even inbreken op de redactievergadering. Wat wordt daar nu besproken? Na Baby Rexha, New Religion op Q Music.

0: Toto op Q-Music, Stop Loving You. Een hele goede morgen. De ochtend is begonnen op Q-Music. Luc van de redactie hier. Even kijken, over de redactie gesproken. Daar wordt nu druk vergaderd. Kiek.
1: Ja.
0: Hey. Goedemorgen. Kiek hier op de redactie. We hebben het over deze ochtend. Waar gaat het over?
1: We hebben het over... Bram vertelt net dat hij een klusje in huis moet doen. Maar dat kan hij dus niet zelf. Daar belt hij de klusjesman voor.
2: Oh. Ja, ik schaam me ook een beetje eigenlijk.
0: Oh.
2: Ja, het zijn echt van die klusjes dat je denkt van ja... Dit kan je prima zelf, maar ik durf het niet zelf. En dan stel je het uit totdat je het niet meer uit kan stellen. En dan denk je toch, ja, ik moet toch iemand laten komen.
3: Maar Bram, je bent hier in een veilige omgeving. Ik zal het nooit veroordelen, want ik heb exact hetzelfde. Ik kan ook thuis echt helemaal niks. Maar ik dacht wel, toen ik hoorde waar dit over ging... Nou, kom op.
2: Nou, hou ze op.
0: Maar wat dan? Wat kun je niet?
2: Nou, er was iets vreselijks aan de hand bij mij thuis. De lamp was stuk.
0: De lamp.
2: En die moest vervangen worden. Maar ik ben bang dat ik dan helemaal onder stroom kom te staan.
0: Nou,
2: jij belt ook je broer als de lamp stuk is. Eerlijk is eerlijk.
3: Ja, ik kan ook echt helemaal niks.
0: Ja, maar dan zit je toch gewoon de stroom eraf. En dan...
2: Nou, hoe?
0: Via de schakelaar en de meterkast.
2: Ja, nee, maar dat durf ik dus. Dan weet ik niet of er nog reststroom op zit of zo. Ik vind dat doodeng.
3: En waar is het lampje? Waar hangt het? Staat het?
2: Nee, het is een spotje. Een spotje bij de badkamer.
3: Okay.
2: Dus moet je er al uittrekken. Ja, dan weet ik het al niet meer. En dan ben ik ook nog bang dat ik een optater krijg.
1: Maar Bram, jij hebt toch ook in een bouwmarkt gewerkt vroeger?
2: Ja.
1: Maar dan weet je toch wel een beetje wat van bouwdingen en zo?
2: Ik weet wel wat van bouwdingen en zo, ja. Maar niet van elektra. Dat is heel wat anders, elektra. En het is ook nog eens levensgevaarlijk.
3: We willen even op zoek naar de dingen. Als je nu zit te luisteren en je denkt, dit zou Bram moeten kunnen... Welke klussen in en rond het huis zou je nog meer echt zelf moeten kunnen? Dus we beginnen met een lampje vervangen. Maar ik zou de lijst graag wat langer willen maken. Dus bijvoorbeeld motorolie vervangen. De cv-ketel ontluchten.
2: Ja, een band plakken.
3: Een band plakken. Zeg maar de
1: je
3: meest...
1: bedoelt de verwarming ontluchten. De cv-ketel bijvullen, denk ik.
0: Ja. Dit gaat nu al helemaal mis. Mensen, stop met het luchten van de cv-ketel.
3: Zie je wel hoe weinig verstand ik ervan heb. Nou goed, allemaal van de easy stuff zijn we naar op zoek. Die je eigenlijk zelf zou moeten kunnen. Laat het even weten via de Q-app. Waarvan vind jij echt in de categorie lamp vervangen... dat zou een Nederlander thuis echt moeten kunnen?
0: Oké. Ja. Ik zie Bram heel moeilijk kijken.
2: Ja, al die voorbeelden die je gaf,
3: die ken je ook allemaal niet.
2: Nee, dat kan ik niet.
0: Maar hangt het lampje inmiddels ook?
2: Ja, die hangt. Dat is een hele kundige vent. Die trok hem eruit en die draaide hem erin.
3: Maar die heeft de beste klus van zijn leven gehad. Want die rekent voorrijkosten. Die rekent minimaal 1 uur. Die neemt waarschijnlijk zelf een lampje mee. Daar zit 15% op de koopprijs van het lampje. Die heeft de klus van zijn leven gehad in huizen krikken.
2: Ja. Ja. Ja, en toen hij het deed, toen dacht ik... ja, op zich zou ik dit ook wel zelf kunnen
3: precies,
2: doen.
3: Ja, exact, ja.
2: Maar je moet het net even zien. Je moet het even meemaken.
0: Ja, dus vanaf nu ben jij de handyman in huis. Ja,
2: zijn er nog spotjes hier?
3: Ja.
4: De Q-Music Alarmschijf.
5: Roxy Dekker.
1: Nee! Q-Music Alarmschijf, wat chill.

0: Goedemorgen, je luistert naar Q Music. Annemarie zometeen met het laatste nieuws. En Mr. Know-it-all. Van Teddy Swims hoor je binnen nu in enkele minuten.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren. Nu, bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken. 1 plus 1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood. Even sparren.
3: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
4: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
5: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
4: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
6: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
8: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
9: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
12: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: alleenbakker.nl.
1: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
9: Het is een lekkere van Albert Heijn.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies uit ruim 4000 auto's op voorraad.
4: Goedemorgen, 6:30. Dit is Q-Music. Eén vertraging op de A12 Utrecht-Den Haag. Tussen Harmelen en Woerden is een ongeluk gebeurd. Zorgt voor een file van 5 kilometer en 20 minuten vertraging. Het is nu nog droog op de meeste plekken. Vanmiddag kan het flink gaan regenen. Er is ook kans op onweer. Tussendoor wat zon. Het wordt maximaal 23 graden vandaag. Annemarie heeft het laatste nieuws.
2: Goedemorgen. Er komen veel klachten binnen over makelaars. Dat schrijft de Telegraaf. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar maanden tijd bijna 1000 meldingen binnen over allerlei schimmige zaken bij makelaars. Zoals vriendjespolitiek, het opdrijven van de prijs en het toelaten van bieders na de deadline. Het probleem zou al jaren bekend zijn, maar er wordt niks tegen gedaan. Opmerkelijk incident gisteravond op Eindhoven Airport. Daar is een naakte vrouw met haar auto het vliegveld opgereden. Ze reed door een hek heen op de parkeerplaats, meldt Omroep Brabant. Ze kwam daarna tot stilstand tussen de geparkeerde vliegtuigen. De marechaussee was er snel bij en heeft de naakte vrouw meegenomen. Volgens de marechaussee was ze in de war en ze krijgt daarom zorg. En Lake Ontario, dat op de grens ligt van de VS en Canada, heet vanaf nu Lake America. Tenminste, als het aan president Trump ligt. Hij tekende een wet voor de naamsverandering. De landen zitten al een paar dagen in een flinke handelsoorlog. De president van Canada is het niet eens met die nieuwe naam. Voor hem blijft het Lake Ontario. Bij het begin van zijn termijn deed Trump iets soortgelijks. Hij tekende toen een decreet om de Golf van Mexico om te dopen naar Golf van Amerika. En dan nog hockey. De Nederlandse vrouwen staan in de finale van het WK. Oranje speelde gisteravond in Amstelveen de halve finale tegen België. En na een spannende wedstrijd werd het 1-0 voor Nederland. Hockeyster Frederik Matla maakte het enige doelpunt. Volgens haar was het een heerlijke wedstrijd.
5: Maar dit is een wedstrijd. Het is gewoon, ja, je gaat door of je gaat niet door. En ik denk dat dat heel mooi was vandaag. Dat voel je aan het publiek, dat voel je aan de speelsters, aan de staf. En dat is echt heel vet. En dan is het heel mooi dat er van alles gebeurt. Je moet alleen zorgen dat jouw kant op gaat vallen.
2: Hoorde je bij de NOS. De finale van het hockey is morgen om 4:00 middags. Oranje speelt dan tegen Argentinië. De hockeymannen spelen vandaag de halve finale tegen Spanje.

0: 99. Ik vind het gewoon zonde.
1: Lieve schat, als jij het nu aansteekt, die poen van je, fikt het met kerst nog. Wat maakt die 4 euro nou toch uit?
0: En topless beachballen?
1: Dat is mijn favoriete film.
2: Ik heb het huis.
3: Mattie.
4: En Marieke.
1: Vrijdag de 28e van augustus. Je luistert naar show 1689, seizoen 9 van Mattie en Marieke met Bram Krikke. Ja,
5: goedemorgen.
1: Goedemorgen Annemarie.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen op de redactie.
6: Goedemorgen.
1: Bram.
5: Mattie Valk.
1: Hebben wij gisteravond om 9 uur hetzelfde gedaan?
5: Zeker. En ja. Ik heb er ook een beetje spijt van, want ik moest eigenlijk natuurlijk al het mandje in.
1: Ja, we kunnen elkaar echt een hand geven.
5: Ja, zullen we dat dan ook even schoon doen?
1: Ja, we geven elkaar even een hand.
5: Oh,
1: happy GTA 6.
5: Happy GTA 6. Oh, wat was het vet, hè?
1: Ja.
5: Oh, de eerste beelden. Ja, ze staan op Netflix. Nou, ik heb gekeken. Ik zag dat het een half uur duurde. Het was mijn eerste reactie. Een half uur? Ik dacht, je gaat even 2 minuten wat highlights zien. Maar het was een gameplay, hè? Een half uur gameplay.
1: We moeten dit even uitleggen, want ja. Annemarie die kijkt ons aan alsof ze water ziet branden.
0: Dat klopt.
1: Gisteren was de grote release van GTA 6. En GTA 6 is, denk ik, op gamegebied. En dat is echt een natuurlijk, ja, dat is een hele scene. Bram, ik denk dat we in ons leven geen grotere release gaan meemaken van een spel als van GTA. Zeg
5: nee,
1: goed?
5: Dat klopt. Ja, de vorige die zo groot was, was GTA 5. En nu is het dus GTA 6. Ja, er zijn miljarden tegen aangeslingerd.
1: 2 miljard.
5: De knapste koppen van de game-industrie hebben dat zitten bouwen de afgelopen, nou wat was het, 15 jaar geloof ik, 16 jaar.
1: Klopt.
5: En nu staat het eindelijk, na heel veel uitstel, staat het te gebeuren. En we hebben dus de eerste beelden. En Matt, het is zo geweldig.
1: Is zo mooi.
5: Oh.
1: Zo ongelooflijk mooi.
0: Wat doe je in dat spel?
1: In dat spel heb je eigenlijk een open wereld. Dus het hangt een beetje tussen New York en Miami in.
5: Ja, het is wel meer Miami, hoor.
1: Ja, het is meer Miami. En wat je daar kan doen is, ja, je kan met verschillende opdrachten kun je het spel door. Dus het is niet zo dat je van level naar level gaat. Maar nee. Je kan verschillende dingen doen. En alles heeft een beetje een raar randje. Dus jij had net in het nieuws dat bericht over die vrouw die naakt een vliegveld was opgereden. Nou, dat kan bijvoorbeeld in GTA 6.
5: Ja, het is eigenlijk een soort overdrijving van de echte wereld.
1: Ja, dus er wordt geschoten. Ja. Er is altijd wel wat aan de hand.
5: Je kan een auto jatten, je ziet een mooie Ferrari. Dan denk je, dat is een mooie Ferrari, ik pak hem. En dan pak je die en dan krijg je de politie achter je aan.
1: Eigenlijk een hele grote Amsterdam Belmer. Dat is het eigenlijk.
0: Oké.
5: Ja.
0: En je bent een persoon eigenlijk, en je gaat die nieuwe wereld in.
5: Nou, dat hebben we dus.
0: En je doet wat je wil.
5: We hebben dus gezien in de release, het lijkt een soort Bonnie en Clyde te worden.
1: Ja, dat klopt.
5: Je kan zowel een vrouw spelen als een man, een stelletje. En dan kan je dus wisselen tussen die twee. Dus wil je liever met die vrouw spelen, speel je lekker met die vrouw. Wil je liever met die man spelen, speel je met die man.
1: En gisteren was dus op Netflix de release. Dus daar zag je de gameplay beelden van hoe die wereld eruit komt te zien. En dan in november is het echte spel verkrijgbaar.
0: Oh, dan pas. Dus je kunt nog niet spelen.
5: Nee. Even lekker gemaakt.
0: Ik ben te laat naar bed gegaan om alleen maar een snippet te zien.
1: Ja, maar
5: op die snippet, wat jij een beetje oneerbiedig zegt, heb ik gewoon wel 16 jaar gewacht.
1: Ja,
5: Annie.
1: Ik ook.
0: 16 jaar.
1: Ja,
5: zat ik nog in de luiers.
1: Ja. Ja, ik moet overigens zeggen, naast mij lag iemand in bed en die zei, ik vind de poppen niet mooi. Nou, dat brak mijn hart natuurlijk.
5: De poppen niet mooi.
1: Sowieso de terminologie, de poppen. Als je het hebt over 16 jaar werk en 2 miljard dollar... om dan te zeggen, ik vind de poppen niet mooi. Ja, daar begreep ik gewoon helemaal niks van.
7: Nee, precies. 16 jaar werk en 2 miljard, daar vind ik dat toch tegenvallen.
1: Nou, de poppen, zegt
7: 2 miljard, hè. Dat zijn maar van die poppetjes, die bewegen niet echt als echte mensen. Ze lopen veel trager.
1: Je bedoelt de characters. Poppetjes.
5: De poppen. Ja, ik weet niet wat ik hoor. Nee. Heb jij wel gekeken?
7: Ja, ik vond ook echt. Ik lag om 9 uur in bed, een beetje moe. Ook heel veel herrie aan mijn kop. Weet je, al dat geluid van die video. Ik vond maar niks.
1: Ja, nou, sorry. Ja, ik kan hier echt niet bij.
5: Jij bent klaar, Kiek. Buitenspel.
1: Even kijken. Een appje van André. Die is denk ik ook heel enthousiast.
8: Ah, joh, flikker op bij je Happy GTA 6. Waar is de Happy Friday?
1: Oh ja, dat is waar, jongens. Happy

0: Billie Eilish bij Q-Music. En Birds of a Feather, vrijdag 28 augustus, Happy Friday. Wat zijn de weekendplannen voor Bram Krikke?
1: Ja, een beetje Eredivisie kijken. Q-Music natuurlijk doen met Tom.
0: Oh ja, natuurlijk.
1: Oh nee, Tom is er niet. Nee, met Stefan Bouwman.
0: Oké.
1: En verder heb ik nog de verjaardag van mijn schoonoma.
0: Je schoonoma?
1: Mijn schoonoma.
0: Hoe oud wordt ze?
1: 85 is ze geworden.
0: Oké.
1: Ja.
0: En waar wordt het gevierd?
1: In Hendrik Ido Ambacht.
0: In Hendrik Ido Ambacht?
1: Zeker.
0: Oh, wat leuk zeg.
1: Groot feest. Dus ja, lekker met taart. Jij, wat ga jij dit weekend doen?
0: Nou, de vrouw is van huis. Zometeen heel even een kiekje vragen waar ze nou precies naartoe gaat. Want dat is me niet helemaal duidelijk. Dus ik heb het ongelooflijk rustig. Dus ik ga denk ik nog een keer naar de release van GTA 6 kijken.
1: Ja, oh ja, dat ga ik ook even doen. Ja,
0: en,
1: leuk.
0: Verder heb ik eigenlijk geen reet te doen. Annemarie, bij jou staat het ook bol van de schoonfamilie volgens
2: ja,
0: mij.
2: Ja, ik heb het verder wel rustig. Maar zondag haal ik mijn schoonouders op van Schiphol samen met Laura en onze zoon Jules. Want die komen weer even naar Nederland. Die wonen op Bonaire de rest van het jaar eigenlijk. Lekker warm daar natuurlijk. En die zijn weer even hier, dus dat is leuk.
0: Ongelooflijke regen komen zij in terecht, zeg.
2: Ja,
0: even schakelen voor die mensen. Ze komen uit Bonaire, ze hier 19 graden met regen.
2: Ja, ze hebben ook altijd een dikke jas aan als het hier 25 graden is. Ja, dat is echt waar, dan vinden ze het koud.
0: Ja, maar dat kan ik me goed voorstellen, ja. Moet je niet even met ze naar de zonnebank of zo? Ik denk dat die mensen...
2: De zonnebank.
0: Die moet je toch goed houden hier?
1: Naar een vlindertuin of zo. Neem ze mee.
2: Ja. Goeie.
0: Luc, wat ga je doen dit weekend?
3: Ik ga morgen naar het Nest. Dat is een technofestival in het Gofferpark in Nijmegen.
0: Doe je dan ook drugs?
3: Ja.
1: Echt waar?
3: Ja.
1: Wat dan?
3: Beetje ecstasy.
1: Oh.
2: Oh.
3: Ja. Een klein beetje.
0: Klein beetje. En dan is dat een klein beetje? Heet dat dan een kwartje? Ja, ik heb geen verstand van drugs.
3: Ah ja, je begint met een kwartje.
0: Oké, okay, je begint met een kwartje.
3: Je begint met een kwartje. Dan kijk je even hoe je erin zit. En of je wat meer wil of niet.
1: Oké. Okay. En hoe smokkel je dat mee, dat terrein op?
3: Nou, op een plekje waar de zon nooit schijnt, Bram.
0: Oh, oké. Okay.
2: In een zakje.
3: In een zakje, in een zakje.
0: Echt zo? Is dat echt waar?
3: Ja, zeker.
0: Oké. Okay.
2: Ja. Nou.
0: Nou goed. Dinsdag hebben we niks aan hem.
2: Nee.
1: Nee.
3: Ben ik heel
0: chagrijnig. Heel even, want Kiki, jij gaat ook naar een festival, toch?
4: Ja.
0: Ik ben dit hele weekend kwijt, ik had het moeten weten. Maar waar ga je nou precies naartoe? Want ik heb dat dan helemaal niet gevraagd.
4: Ja, ook naar een technofestival. Dat heet Onder de Radar. En dat is op...
0: Nou, daar is het dit.
1: Jee, wat
4: grimmig. Ja, het is op Vliegbasis Twente.
0: Op de Vliegbasis Twente?
4: Ja.
1: Wat grimmig, Kiek.
4: Ja, ik ben ook benieuwd. Ik ga met al mijn vriendinnen, dus het zal wel leuk zijn.
0: Hey, maar ik vind het wel gaaf op de vliegbasis van Twente. Het is wel een heel erg vette locatie, toch?
1: Nee, het is een enorme vette locatie. En zit jij dan ook aan de snuisterijen?
4: Nee.
2: Heel goed.
1: Met deze muziek niet. Ongelooflijk zeg. Is dit echt originele audio van wat jij te horen
4: ja,
1: gaat krijgen?
4: Ja, dit zijn de artiesten die daar staan. Ik heb ook geen idee. Ik ken alle namen ook niet. Ik verheug mezelf het meest op Kate Ryan. Die staat er namelijk een kwartiertje ergens tussendoor. Tussen alle techno-artiesten staat Kate Ryan van 6:15 tot 7:30. Dus dan sta ik vooraan.
0: Maar even Kate Ryan uit het Foute Uur met Deze Enchanté. Die Kate Ryan.
4: Ja.
0: Die staat hier tussen. Ja, maar die is toch verdwaald in de line-up dan? Ja. Dat is toch heel merkwaardig?
4: Ja, ik ben ook benieuwd wat haar act dan wordt. Of het heel techno wordt. Want het is echt een technofestival, dus misschien gaat ze techno doen.
1: Maar die schrikt zich er ook dood. Die schrikt allereerst al dat ze naar Vliegbasis Twente moet.
2: Die is echt verkeerd geboekt, hoor.
0: Die is echt verkeerd geboekt. Ja, ja.
1: De gangmaker op het verkeerde feest.
4: Ja, ze komt ook maar een kwartier.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja. Hé, ik heb nu wel zin in, Kate. Nash.

0: Alex Warren, Back Your Music, Passenger. Ja, ik weet, elke ochtend spelen we natuurlijk pas om 7:45, ja of nee. Maar ik wil er toch alvast eentje zometeen heel even opgooien, Bram, na 7:00.
1: Ja, dat is goed.
0: Het is toch iets wat me bezighoudt. En ik zie het nu vandaag weer in de krant staan. Baargoud. 3, 2, 1. Ja.
2: Nee. Of je nou je hele vakantie naar Spaanse radio hebt moeten luisteren. Yo me levanté, guapo, lindo como siempre. Naar Franse radio. Je troft goed, belle, je troft goed, sexy, oh my baby. Of naar Italiaanse radio. De hits klinken nergens zo lekker als thuis. Vanmiddag ben ik er weer met een nieuwe Nederlandse top 40. Vanaf 2:00, hier op Kio Music. Hey, en welkom thuis.
3: Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
9: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
10: NHA.nl.
8: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Nu bij Kruidvat, alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in

0: Fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: De kippeling, kipballetjes of satépan. Wat is jouw favoriet?
2: Kippie.
3: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
4: Want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
5: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
9: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting.

0: yoghurt. Probeer nu.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie van...

0: Goedemorgen, het is 1 voor 7. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
1: Goedemorgen. Het aantal doden door de grote overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar dik 470. Er zijn ook nog zo'n 1400 vermisten. Ondertussen waarschuwen China en Nepal voor nieuwe overstromingen in het rampgebied door de enorme regenval, wat het zoeken ook nog lastiger maakt. Er zijn nog veel vragen rondom de vondst van een dode vrouw in een tuin gisteravond in Bokstel, Brabant. De politie weet niet hoe ze om het leven kwam, maar gaat ervan uit dat het om een misdrijf gaat. De bewoner van het huis waar de tuin bij hoort, die meldde zich nog geen uur later op het politiebureau. Daar is hij aangehouden. Ja, bijna het hele land is het nieuwe schooljaar begonnen, maar nog niet alle leerlingen hebben hun boeken. In de regio Zuid zit een derde van de kinderen al bijna een week zonder boek in de klas. De Telegraaf schrijft erover. In het midden van het land hebben ook nog niet alle middelbare scholieren hun boeken, maar daar beginnen ze maandag pas. En de laatste jaren is er vaker gedoe met schoolboeken. Komt doordat scholen minder lang met die boeken doen. Nieuwe bestellingen zorgen dan voor meer vertraging ook. Dan nog voetbal. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de Conference League. Beide clubs wonnen gisteravond hun wedstrijd in de laatste voorronde. Ajax was met 5-3 te sterk voor het Zwitserse Sion. Twente won na verlenging met 4-1 van Karabach uit Azerbeidzjan. En spits Wout Weghorst maakte een van de goals. Hij wilde achteraf vooral één iemand bedanken.
2: Maar dat is God. De kracht en de energie die hij mij heeft gegeven, nu hij mij heeft interviewd, dat wil ik graag even kenbaar maken. En daar ben ik hem heel dankbaar voor.
1: Als we horen bij ESPN, vanmiddag om 1 uur is de loting voor de Conference League. Dan is ook de loting van de Europa League. Daar doet NEC aan mee. Het weer nog, vanochtend op de meeste plekken droog. Vanmiddag kan het weer flink gaan regenen. Ook kans op onweer, heel tussendoor of heel af en toe nog een zonnetje. Bij max 23 graden.
0: Twee vertragingen. A12 Utrecht-Den Haag tussen Harmelen en Woerden. Daar is een ongeluk gebeurd. Het zorgt voor een file van 6 kilometer. Hier vertraging is dan meer dan een half uur. En dan de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Schavendeel. 4 kilometer. Hier vertraging is daar ook dik een half uur.
3: Mattie en Marieke.
0: Ja, met iemand anders op de stoel van Marieke.
2: Maar dat is God.
0: Nee, het is Bram Krikke. Dat is Bram Krikke, heb je verkeerd gezien. Hij lijkt er wel op, ja.

0: Pink met Your Music en Cover Me in Sunshine. Goedemorgen, 4 over 7, vrijdag de 28e van augustus. Je luistert show 1689, seizoen 9 van Mattie en Marieke met Bram Krikke.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Annemarie.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: En happy Friday. Happy Friday. Ja, toch nog heel even, mocht je het net gemist hebben. We nemen even een voorproefje op ja of nee, zometeen om 7:15. Namelijk baargoud. 3, 2, 1. Ja, nee. Er zijn steeds meer vrouwen die net bevallen zijn en dan van hun partner baargoud krijgen. Nou, is een hele trend bezig. Op Google wordt er dan ook 3 keer zoveel gezocht in vergelijking met een jaar geleden. TikTok en Insta staat helemaal vol met video's van vrouwen. Die krijgen dan een cadeautje. Ook wel een push present genoemd. Omdat ze een kind op de wereld hebben gezet. Ja, het idee erachter is dan natuurlijk, dat staat in het artikel, ze moeten beloond worden na de bevalling. En het liefst dan met een dure tas. Of bijvoorbeeld een sieraad.
2: Ja.
0: Ja, juweliers die zijn er echt super blij mee. Want de baargoudjuwelen die vliegen over de toonbank. Ik mag heel even kijken. Ik heb geen kinderen. Mij doet het heel middeleeuws aan. Baargoud.
1: Middeleeuws?
0: Ja. Ik vind het echt iets van vroeger. Ik vind het zo
1: vreemd. Vind je het niet iets leuks?
0: Nou, ik vind het natuurlijk leuk om een cadeautje te geven. Ik zeg er ook meteen bij. Ik vind het jammer dat ik het nooit kan krijgen. Dus is het ook jaloezie. Maar waarom zeg maar? Oké, dus dan heb je een kind gedragen. Maar het is niet een sportieve prestatie of zo.
1: Nou, kijk ook meteen even Annie aan.
0: Annie, je bent de enige hier in de studio die een kind heeft.
1: Annie, het is geen sportieve prestatie. Je hoort het hem zeggen.
2: Nou, ik ben 9 maanden erg drachtig geweest, kan je vertellen. En daarna de bevalling. Dat is de grootste fysieke prestatie die ik ooit in mijn leven heb geleverd en ga leveren. Dat kan ik jou wel vertellen. Dat is echt ongekend wat je als vrouw daar voor elkaar krijgt. Dat moet ik wel echt zeggen, hoor.
0: Maar ben je dan pro-baargoud?
2: Absoluut. Kijk, de laatste jaren is natuurlijk dat hele het zwanger zijn, bevallen, wel erg uit de kluiten gewassen. Als je kijkt naar grote baby showers en baby moons en gender reveals, vind ik grootse onzin.
0: Ja.
2: Maar baargoud, het is wel een beetje iets ouderwets uit de wat rijkere families. Ik vind dat een aandenken aan wat jij hebt gepresteerd. Het kind dat jij voor de ander hebt gedragen. Nou, dat vind ik eigenlijk niet meer dan terecht. En ik zeg niet dat je met een armband van €1000 aan moet komen zetten. Het kan ook iets kleiners zijn natuurlijk. Maar ja, een cadeau wat je daar doet aan herinneren. Ik heb het ook gekregen. Nou, ik vind het meer dan verdiend. Maar, echt waar, kan ik anders zeggen.
0: Maar mag ik kijken, dan zeg ik op mijn beurt ook. Het is natuurlijk prachtig, inderdaad, als een vrouw een kind mag dragen. Maar het is niet zo, in mijn geval, alsof ik de keuze had. Ik kan niet zeggen op een dag tegen Kiki, laat mij het maar doen.
1: Nee.
0: Het is ook gewoon de natuur.
1: En ik denk dat je daar zeer blij mee bent, hoor. Dat je dat niet zelf hoeft te doen. Kijk, als man sta je natuurlijk een beetje als Piet Snot langs de zijlijn. En dan is het toch hartstikke een leuk en mooi gebaar dat je dan, nou, inderdaad een herinnering kan geven in de vorm van een leuke armband, ketting, een tas, een goudstaaf.
2: Nou, mag ik wel wat zeggen? Ik vind bijvoorbeeld een tas geven, ja, dan wil je gewoon een dure tas. Ik vind juist dat een beetje dat iets wat je bij je lichaam draagt, zeg maar, zoals je ook je kind hebt gedragen in jouw lichaam. Dus een armband. Ik heb een ketting gekregen met die J van Jules. Dat vind ik iets heel moois en symbolisch. Kijk, en het feit dat jij het niet kan, dat is gewoon een gegeven natuurlijk. Kan ik niks aan doen.
0: Nee, maar mag ik dan zeggen, maar een tas draag je toch ook? Kijk, dit is een beetje, dit is een beetje mijn, zeg maar, waar het een beetje bij mij op zit. Op een gegeven moment werd Valentijnsdag werd een hype natuurlijk. Maar daar ging het oprechte gevoel ging daar uit. En mocht de dag ooit komen dat Kiki een kind van mij draagt, vind ik dat prachtig. Zou ik ongelooflijk blij mee zijn. Maar dat uit ik niet door middel van kan ik ook wel een klokje geven of een tas. Of zou je baargoud willen, Kiek?
4: Nee, ik hoef dat niet.
1: Ach, hou nou toch eens op, Kiek. Dit was de kans.
4: Nee. Ik vind het heel mooi als ik tussendoor een cadeautje krijg. Maar ik vind niet dat daar. Ik vind het als vrouw ook heel mooi dat je het kindje mag dragen. Dat je dat mag doen. Ik vind niet dat daar een beloning bij hoeft. Dat mag best wel een keer tussendoor, maar dat vind ik veel leuker. Dat hoeft voor mij niet voor een kind.
2: Zij stond natuurlijk ook niet met die ketting te zwaaien toen het kind er op een gegeven moment uit was. Van nou, het is je geluk, alsjeblieft. Maar het is natuurlijk, het is de symboliek erachter, zeg maar.
4: Ja, maar dat mag ook als het kindje 1 is. Dat hoeft voor mij niet, omdat je een bevalling hebt gedaan. Ik vind het wel mooi dat er iets moois is dat je krijgt voor het kindje, wat een mooie herinnering heeft. Maar dat hoeft bij mij niet, omdat je een bevalling hebt gedaan.
0: Wat heb je gekregen, Annemarie?
2: Dus die ketting, met de J. En daar ben ik ongelooflijk blij mee. En dat echt een symbolische waarde. Draag ik met heel veel, veel liefde.
0: Wat zou jij Robin geven,
1: ja,
0: Bram?
1: Dat zou ik eigenlijk nog niet weten. Maar ja, kijk, ik vind wel als... kijk, zij offert haar hele lichaam op. Ze zit 9 maanden te puffen en te steunen. nou, dan heb je dus zo'n leuke, mooie traditie, een mooi gebaar. Nou, ja, dan kan ik daar toch wel in meegaan. Dat vind ik hartstikke leuk. Dus ja, het zal misschien een ketting zijn. Nou ja, volgens mij wil ze niet per se een tas. Of nou, ik weet het eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Ik zal het eens vragen.
0: Ja, maar jij gaat natuurlijk all out. Waarschijnlijk.
1: Ik ga dan natuurlijk wel all out.
0: Ja.
1: En daarom vind ik het ook jammer dat Kiek meteen zegt... ik hoef dat niet. Want hier zit echt een kans, hè, met Mattie Valk. Die kan echt wel een mooi stukje Irving Gold kan die regelen. En jij zegt meteen, nee, dat hoeft niet, Kiek.
0: Nee, laat het dan bij jou dan.
1: Je had hypotheekvrij kunnen leven. Zonde.
0: Dat gaan we niet doen, meneer Krikker. Dit is Jeroen Wijk Music, Jamaica.

0: Milieu, Back to Music en Feels Part 2. Ja, dat baargat maakt toch een hoop los, Bram. Aaron.
1: Goedemorgen.
0: Wat vind jij van baargoud?
1: Ja, ik had er een sterke mening over. Ja, ik vind bij mannen krijgen dat ook geen zaadgoud.
0: Mannen krijgen ook geen zaadgoud, zeg jij.
2: Ik kijk ook even Annemarie aan. Nou. Die krijgt een wegtrekker.
3: Even de eye roll, sorry hoor.
0: Even de eye roll hier in de studio. Ja. Maar Aaron, je vindt het echt onzin dus.
1: Ja, nou kijk, begrijp me niet verkeerd. Hè. Ik vind het natuurlijk het is een hele prestatie dat die vrouw 9 maanden jullie kind draagt. Maar ja, je kiest er toch samen voor om een kind te doen. En je doet het echt als een team samen. Ook daarna, je doet het kind opvoeden ook samen. Ja, dan vind ik niet dat daar per se een prestatie of een presentje tegenover staat.
0: Ja.
1: En dat, ja, dat is mijn mening. En ja, het kan een sterke mening zijn. Maar zoals jij ook al zegt, Mattie, ja, we hebben niet echt de keus.
3: Nee. Maar ja, dat denk ik ook, weet je, zo kun je alles wel wegredeneren. Ja, je bent weer een jaartje ouder geworden en je krijgt iets voor je verjaardag. Ik bedoel, hier heb je een kind op de wereld gezet, weet je wel. Iets wat de rest van jullie leven verandert. En wat zo ongelooflijk mooi is. Daar wil je toch iets. Ja, daar wil je een mooi aandenken toch misschien aan hebben. Het hoeft ook niet duur, hè? Maar het gaat om.
1: Ja, nee, dat snap ik. Maar ja, daar heb je eigenlijk al je antwoord toch al wat je zegt. Daar hebben jullie dus samen. Waarom verdien jij dan een presentje en wij niet?
3: Nou, omdat het fysieke gedeelte ligt toch wel iets meer bij de vrouwen nu.
0: Nee, dat onderschrijf ik. Maar Aaron, even. Ja, dit is misschien. Het klinkt misschien een beetje stom wat ik nu ga zeggen.
2: Oh,
0: maar Aaron. Ja. Nee.
2: Nou, kan het nog stommer, zou ik bijna willen zeggen. Maar goed.
0: Nee, als wij de keuze zouden hebben om het kind te dragen. Ja, maar er zit ook niks anders op.
2: Hou dat toch eens op, Mat.
3: Nee, maar uit te maken.
0: Oké, maar dat is dus punt 1. Punt 2 vind ik ook. Kijk, ik vind inderdaad, Annemarie, wat je zegt. 9 maanden een kind dragen, ik vind dat een wonder der natuur. Ik vind het ongelooflijk prachtig. Ik vind dat een cadeau aan het einde van de rit daar afbreuk aan doet. Zo voel ik dat. Want een juweel zou dan wel kunnen. Een PlayStation weer niet. Een tas ook weer niet. Dus dan gaan we daar ook weer een soort. Er is een categorie cadeaus die kunnen. En een categorie cadeaus die niet kunnen. Ik vind dat tegen Valentijnsdag aanhangen. Sorry.
2: Jij vindt het te commercieel, vind jij het?
0: Ja, eigenlijk, ik vind het een beetje iets overgewaaid. Ja, een push present. Het zit al in de titel. Ja, ik vind het gewoon niet zo.
3: Oh, nee, maar ik denk niet dat het moet gaan dat ik van tevoren ga bedenken van, oh ja, ik zou dit en dit nog graag willen hebben. Nee, het gaat echt om de symboliek dat je iets bijdraagt wat je doet herinneren aan het krijgen van je kind. Het keerpunt, zeg maar, in je leven. Mm-hmm. En misschien dat je de man ook wel een presentje kan geven. Hè, dat het iets voor jullie beiden is. Maar ik zeg toch wel, ja, ik vind echt een kind op de wereld, zeg het fysieke, het is gewoon Olympische prestatie.
0: Ja, dat gouden is het ook zeker.
3: Een ander
1: dat
3: verhaal.
1: Is
2: ja, dat is maar als man houdt het ook gauw op, hè. Ik bedoel, ja, we zijn dan betrokken bij het verwekken, zullen we maar zeggen.
0: En dan
2: trekken we 9 maanden onze handen er vanaf. En alle fysieke ongemakken en alle ellende, die hebben wij natuurlijk niet.
0: Nee,
2: als je dan natuurlijk je partner, die ga je natuurlijk steunen. Maar ik vind het wel heel erg sympathiek en een heel leuk gebaar om dan iets met birthing gold te doen.
0: Birthing gold.
2: En of het dan ook echt gold is.
0: Ja, man.
2: Gewoon even een leuk presentje.
0: Aaron.
1: Ja.
0: Dankjewel, jongen.
1: Ja, jullie ook bedankt.
0: Fijne dag, hoi. Appen allemaal mensen, wie is er zwanger in de studio? Nou, helemaal niemand. Tenminste, naar mijn weten niet.
2: Nee.
0: Nee, toch?
2: Nee.
0: Er zit geen baargeld aan te komen. Nee, nog even één. Niemand zwanger?
4: Nee.
0: Oké, goed zo. Hier is Armin.

0: een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asmbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASM Bank, nu al zin in morgen.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
4: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden.

0: topjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf 19 euro.
1: Ter stal. Maak elk moment mooi.
2: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: Oh, het riool is verstopt.
4: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
6: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei, Hanson zwaarmetalen opbergrek, 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
8: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola en Fanta, 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.

0: en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Let's go!
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
5: Hit it!
0: Voor die

0: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
1: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
2: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies uit ruim 4000 auto's op voorraad.
4: Goedemorgen, 1:08. Dit is Q Music met verkeersinformatie van Flitsmeister. 1 vertraging, A12 Utrecht-Den Haag tussen Harmelen en Woerden is een ongeluk gebeurd. Zorgt voor 6 kilometer file en dik 35 minuten vertraging. Vanochtend is het op de meeste plekken droog, wel kan het nog mistig zijn. Vanmiddag kan het dan flink gaan regenen, is ook kans op onweer. Tussendoor af en toe een zonnetje, het wordt maximaal 23 graden vandaag. Annemarie heeft het laatste nieuws.
1: Goedemorgen, gaat over makelaars. Er komen veel klachten over binnen. Bij vereniging Eigen Huis zijn binnen een paar maanden tijd bijna 1000 meldingen binnengekomen over makelaars en schimmige zaken. Zo voelen kopers zich onder druk gezet door makelaars om een hoger bod uit te brengen voor een huis, terwijl dat achteraf helemaal niet nodig bleek. Ook het toelaten van een bieder na de deadline zorgt voor een hoop klachten. Het probleem zou al jaren bekend zijn, maar er wordt niks tegen gedaan. Er zijn nog veel vragen rondom de vondst van een dode vrouw in een tuin in Bokstel gisteravond. De politie weet niet hoe ze om het leven kwam, maar gaat ervan uit dat het om een misdrijf gaat. De bewoner van het huis is opgepakt. Hij had zichzelf gemeld bij de politie. Dan nog hockey. De Nederlandse vrouwen staan in de finale van het WK. Oranje speelde gisteravond in Amstelveen de halve finale tegen België. Na een spannende wedstrijd werd het uiteindelijk 1-0 voor Nederland. Hockeyster Frederik Matla maakte het enige doelpunt. Volgens haar was het een heerlijke wedstrijd.
5: Maar dit is een wedstrijd, het is gewoon, ja, je gaat door of je gaat niet door. En ik denk dat dat heel mooi was vandaag. Dat voel je aan het publiek, dat voel je aan de speelsters, aan de staf. En dat is echt heel vet. En dan is het heel mooi dat er van alles gebeurt. Je moet alleen zorgen dat jouw kant op gaat vallen.
1: Als we horen bij de NOS, de finale is morgen om 4:00 middags. Oranje speelt dan tegen Argentinië. De hockeymannen die spelen vandaag de halve finale tegen Spanje.
4: Ik heb die wedstrijd zitten kijken gisteravond. Ik ben een groot fan van het Nederlands hockey. Luc, jij kan dit altijd beter dan ik. Er is veel te doen over deze wedstrijd. Wat is er gebeurd gisteravond?
6: Nederland stond een hele lange tijd 1-0 voor. In de laatste 5 minuten wist België 1-1 te maken.
4: Juist.
6: Die waren door Dolle heen. Denken, ja, we trekken toch onze kant op. Toen ging de videoscheidsrechter kijken en die keurde de goal af.
4: Van België?
6: Van België, de gelijkmaker. Omdat er, en dat is een regel bij hockey, de bal moet altijd bespeelbaar zijn voor alle speelsters. Dus je mag niet de bal blokkeren met je eigen lichaam, maar je mag ook andere speelsters niet wegduwen, afschermen, hoe je het ook wil zien.
4: Ja.
6: Dat gebeurde nu wel. Weliswaar heel licht, maar het gebeurde wel. De speelster van België schoot de bal op goal en een Nederlandse speelster kon die bal nooit proberen te blokkeren, omdat er een Belgische medespeelster tussen stond en haar de weg versperde.
4: Ja.
6: Dat zag de scheidsrechter terug in het terugkijken van de beelden en dus werd de goal afgekeurd. Het was heel licht, het ging allemaal heel snel, maar het was wel zo.
4: Maar het meest frappant is ook nog dat België, of tenminste de scheidsrechter, heeft naar die beelden gekeken en eerst ging het verhaal, werd er met de bolle kant van de stick gespeeld en dat mag niet. En
6: klopt.
4: Uiteindelijk kwamen ze hierop uit.
6: Ja, klopt.
4: Wat het nog lastiger te verteren maakt voor België. En nu zie ik ook op Instagram, ja, al die frustraties van die Belgische hockeyfans, die worden nu allemaal weer gebotvierd op die speelsters van het Nederlands elftal, of van onze Nederlands ploeg. Ja, jongens, die hebben gewoon een wedstrijd gespeeld. En die scheidsrechter neemt een beslissing waar jij je niet in kan vinden. Maar om dan al die frustratie weer over het hek te mieteren bij die speelsters, vind ik dan zo raar.
7: Tuurlijk, dat is vervelend. Maar ik snap die Belgen ook, hoor. Ik heb 3 herhalingen gezien. Kijk, van de VAR bij voetbal snap ik al heel vaak niks. Dat ik denk van, wat is dit voor een domme beslissing. Maar met dat hockey snapte ik er echt helemaal niks van. Ik zag werkelijk niks gebeuren.
4: Nee.
7: En er werd gezegd, ja, nee, inderdaad. Ja, die is terecht afgekeurd.
4: Maar Bram, dat is geen legitimatie om die speelsters nu op Instagram zo door de
7: trek te trekken. Nee, maar dat staat er los van. Daar heb ik sowieso, kijk, dat je mensen gaat zitten haten om een
4: kent. Ja.
7: Dat vind ik een ander verhaal. Maar ik snap wel dat er een soort van nationale woede is bij die Belgen. Ondanks dat ik natuurlijk hartstikke blij ben dat Nederland in die finale staat, mensen. Hallo.
4: Want wij...
6: worden wereldkampioen.
4: Precies.
1: En veel mensen die hebben vanochtend extra vroeg de wekker gezet om de maansverduistering te kunnen zien. Die begon rond 4:30 en was om 6:10 op zijn hoogste punt. Het was nog even de vraag of er wel iets te zien zou zijn vanwege de bewolking. Maar toch hadden veel mensen een hoop geluk, onder wie deze vrouw.
8: Ja, hij is heel mooi. Het is een, echt nog een heel klein randje met ja, het licht. En dat is ja, in het landschap heel mooi.
1: Ja, dus je zag eigenlijk een deel van de maan niet meer. Een beetje te vergelijken met de eerdere zonsverduistering natuurlijk. De andere grote maansverduistering, of de volgende moet ik zeggen, is over 2 jaar.
4: Ik weet niet zo goed. Het voelt op de een of andere manier toch een beetje als een slechte afterparty van die zonsverduistering. Heb je dat ook?
7: Ja.
4: We hebben het hoogtepunt wel gehaald.
1: Ja, je hoeft ook geen brilletje op.
4: Nee.
7: Nee. Nee. Ja, en over 2 jaar dus weer. Dat is dat is wel ook een stuk sneller dan bij die zonsverduistering.
1: Ja, want dat halen we.
7: Dat was 60 jaar of zo, ja, toch?
4: Dit halen we nog wel. Zo meteen.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de eerste?
1: Vin Diesel.
2: 3, 2, 1.
0: Nee. Ja. Oh nee?
1: Nee.
0: Vin Diesel uit Fast and Furious, hè? Die met die vleespet.
1: Ja.
0: Waarom zeg je nee?
3: Nou, en omdat ik nog nooit een film met hem heb gezien. Terwijl ik hou echt van films.
0: Fast and Furious nooit gezien, hoor.
3: Nee, nooit gezien. Het interesseert me ook niet. En ik moet toch altijd ook een beetje denken aan J.J. Boske.
0: De Nederlandse Vin Diesel.
3: Juist.
0: Ja, dat is een influencer.
3: Ja, en dat is een hele aardige vent trouwens, ja. JJ. Maar ik kan het niet unzien. Dan zie ik toch JJ Boske.
1: Hoe kun je nou... Er zijn 36 Fast and the Furious films. En je hebt ze allemaal weten te ontlopen in je leven.
0: Dat verbaast mij ook, hoor, Bram.
3: Ja, auto's boeien mij niet zoveel. Nou, dan houdt het op.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ja.
3: Maar jij zegt volmondig ja met Vin Diesel.
0: Ja, omdat het Fast and Furious. Om de 2-3 jaar ga je wel naar een Fast and Furious film. En dat was toch een van mijn eerste actiehelden op het grote witte doek, denk ik. Zover gaat dat wel terug. Ik vind wel een stoere gast. Ik vind dat hij wel charisma heeft op beeld. Ook in interviews komt hij altijd... hij is een beetje rauw. Ik vind hem wel echt. Ik vind hem wel een goede gast of zo.
3: Ja. Stel, Kiki, die komt terug van een avondje stappen. En die zegt, ja, sorry Matt, ik heb gezoend met Vin Diesel.
0: Helemaal oké. Okay.
3: Vind je oké?
0: Okay? Ja, absoluut.
3: Nou, dat wou ik even testen.
0: Ja, dan zou ik zeggen, heb je zijn nummer nodig om uit voor een bak koffie?
1: Een barbecue. Ik vind Vin Diesel nodig uit voor een barbecue. Weet je, voor een bak koffie komt hij niet. Voor een bak koffie en een Tom Poes. God, we vinden Diesel over de vloer. Zit je de koffie, schat? Nee. Ja. Dan steek je de barbecue aan. De speklap en de spareribs haal je uit de kelder.
3: En anders kan ik kan ook gewoon JJ Boske regelen.
0: Oh ja, nee, daar geldt het dus niet voor.
3: Oké. Okay.
0: Luc, volgende.
1: Een robotstofzuiger. 3, 2, 1.
0: Nee. Heb ik niet thuis. Ik weet eigenlijk niet zo goed waarom niet. Want die dingen werken volgens mij wel goed.
3: Ja, ze kunnen ook dweilen, hè, tegenwoordig. Het is stofzuigen en dweilen.
0: Oh ja.
3: Alleen, ja, ik zie dan toch heel veel hindernissen die hij moet in mijn huis. Tafeltjes, stoeltjes, die moet hij allemaal nemen.
0: Ja, maar die kan hij dus aanleren. Zo van, ik weet nu dat daar de tafeltjes staan.
3: Echt, waar kunnen ze dat al?
0: Ja, volgens mij laat je hem eerst overal tegenaan rijden. En dan denkt dat ding, hier moet ik niet meer zijn. Heb jij een robotstofzuiger, Annemarie?
4: Nee, die had ik. Maar die is toen meegenomen met wie ik... Degene met wie ik toen de laatste...
0: Oh, CD van jou, CD van mij.
4: Ja, dat was... Maar ik hoef hem ook niet. Nee, ik vind het een onhandig ding. En die zoog ook allemaal dingen. Het liep altijd vast. En nee hoor, vreselijk. Doe maar gewoon ouderwetse stofzuigen.
3: Ik moet altijd denken aan... ik heb één keer een filmpje gezien dat er een hond... een grote boodschap deed in de woonkamer. Dat die robotstofzuiger daar overheen reed. En vervolgens kreeg dat hele huis heeft zitten besmeuren. Ja, en sindsdien dacht ik ga geen robotstofzuiger.
4: Maar hoe doe jij het dan? Of doe je...
3: Nou, ik doe het meestal in het toilet. Ja.
0: Laatste, Luc.
1: Modeltreintjes.
0: 3, 2, 1. Ja, modeltreintjes. Ja, ik heb er de ruimte niet voor, thuis. Maar ik zou het best wel leuk vinden om... Ik snap die mensen wel, die zeg maar naar zolder gaan... en daar 6 uur lang, zeg maar, in hun eigen wereld, miniatuurwereld... daar stationnetjes staan aan te leggen. Ja, ik vind dat best wel leuk. En dat alles het doet en dat die slagboompjes dichtgaan.
4: Heb je nou ook een fluitje bij en wil je zo'n conducteurspet op? Want zo zit je er vaak bij, hè?
0: Nee, maar die worden altijd een beetje zo gek weggezegd. Terwijl, ja, hoezo, weet je wel? Die hebben gewoon een hobby.
3: Zeker, en het ziet er hartstikke mooi uit. En het is ook heel veel werk. Ik ben ook een van de weinigen die altijd in de Efteling naar de diorama gaat.
0: Ja.
3: Magisch, zeg. En dan gaat het op een gegeven moment omweren. En dan zie je die treintjes met omweren. Nou, je weet niet wat je ziet.
0: Nou, even, want de diorama, niemand staat er in de rij. Iedereen staat altijd bij de Python in de rij. Wat is het te zien bij de diorama?
3: Nou, dat is dus een plek waar je en naar de wc kan. En je kan zitten. En je hebt dus allemaal modelbouwtreintjes. Met bergen en beekjes en huisjes. En het is super. En dan wordt het nacht. En dan wordt het dag. Ja, dat is superleuk.
0: Echt indrukwekkend, hoor.
3: En ga er een keer heen.
0: Wordt druk dit weekend, denk ik, daar. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. Vanaf hier nog 2 uur wachttijd om de diorama in te komen. Dankzij Bram Krikke. Hij heeft geïnfluenced. Hier is Bruno Mars.

0: Blueback Music en Fast Car. Gênante momenten in huizen krikken.
1: Nou, zeg dat wel, ja.
0: Ja,
1: ja, ik woon nu 2 jaar in ons huis. En dat was helemaal spik en span. Weet je, alles deed het, alles was mooi. Nou, naarmate je er langer woont, gaan dingen natuurlijk kapot.
0: Ja.
1: En zo ook zag ik wat ontstaan in de badkamer toen bepaalde spotjes toch wat minder gingen branden en uiteindelijk zelfs helemaal uitgingen. En toen dacht ik, oei, oei, oei, dat betekent die moet ik gaan vervangen.
0: Ja.
1: Maar joh, we hebben nog 1 spotje van de 3, weet je, kom wel goed. Nou, vrouwlief zei op een gegeven moment, hey, moeten die spotjes niet vervangen worden? Dus ik, ja, ga ik wel even doen. Nou, een maand later nog steeds niet gedaan. Later weer niet gedaan. En op een gegeven moment kon ik er niet omheen. Dat ze ook zei, kom op, die spotjes moeten even vervangen worden.
0: Die staat zich op te maken in het donker. Zeker met haar beroep, dat kan niet.
1: Dat kan niet. Ja, en toen kwam ik toch tot de conclusie, ik kan dat niet. Ik kan dat niet en ik durf dat niet. Ik durf niet een spotje zo eruit te trekken. Wie weet krijg ik een optater.
0: Ja.
1: Ben ik morsdood? Lig ik in mijn eigen badkamer? Ja, Bram Krikke overleden door het vervangen van een spotje. Ik zag het al helemaal gebeuren. Dus nou ja, je gaat dat ook niet vragen aan de buurman. Dat is ook gênant. Dus nou ja, ik heb toen toch maar een klusjesman die de hele zolder had gerenoveerd bij ons thuis, had ik toch maar een bericht gestuurd van, joh, zou jij misschien eens kunnen kijken om bepaalde klusjes te doen in huis?
0: Ja.
1: En zei hij, nou, wat dan? Ja, een lamp vervangen. Nou, toen was het heel lang stil. Hij dacht waarschijnlijk ook dat ik hem
0: prankte. Een maling genomen.
1: Ja. Maar nee, hij kwam toch opdraven en hij heeft toen 2 spotjes vervangen. Waarvan ik de factuur nog moet ontvangen met voorrijkosten en weet ik wat allemaal.
0: Dit is echt de klus van het jaar geweest voor die man. Hij rekent voorrijkosten, hij rekent minimaal 1 uur tijd voor een spotje te vervangen. Hij moet natuurlijk het spotje nog kopen, daar gaat ook 10% bij. Hij heeft het belletje van zijn leven gehad. Dit was het gouden belletje, want Bram Krikke kan geen spotje vervangen. Ja, lieve vriend, ja kijk, ik ben de laatste die het zal veroordelen. Want ik kan het ook niet. Wij zijn allebei niet de persoon die een klauwhamer erbij pakt. Laat
1: ik
0: eerlijk zijn.
1: Nee, zeker niet.
0: Maar ik snap wel dat je over een drempel heen moest.
1: Ja, want,
0: een klusjesman te bellen. Het bijt ook aan je mannelijkheid.
1: Enorm. Enorm. Want iedereen doet er ook heel makkelijk over. Weet je wel, joh, vervang even. Ja, vervang even.
0: Ja.
1: Het zit helemaal in het plafond. Hoe krijg ik dat eruit? Kan ik een schok krijgen op het moment dat ik dat eruit draai? Krijg ik een schok als ik het er weer indraai?
0: En heb je erover gedacht om gewoon de stroom eraf te halen?
1: Ja, natuurlijk. Maar dan kan er ook natuurlijk reststroom zijn. Of er staat nog spanning op.
0: Reststroom?
1: Ja, ik dacht echt, dit wordt mijn dood, dus ik durf het niet. Nou, vervolgens heb ik die klusjesman, ik stond ernaast toen het werd vervangen. Toen dacht ik achteraf wel, joh, dit had ik misschien ook wel zelf kunnen doen.
0: En scheelde je nou op geld?
1: Ja, maar het is inderdaad een drempel. Maar ik ben wel blij dat ik het heb gedaan. En nu brandt het als nooit tevoren.
0: Ja, fantastisch. En ook fijn voor je vrouw, Bram, dat alles weer brandt. Ik wil je toch even troosten. Zometeen na 8 uur gaan we even uitzoeken hoe het zit onder onze klussende luisteraars. Want ik kan me niet voorstellen dat er geen mensen zijn die ook zo weinig kunnen als Bram Krikke.
1: Nou, zeggen. Ja, ik ben geen debieltje.
0: Maar gewoon om je gewoon heel even gerust te stellen, snap je? Om als een soort pleister op de wond. Dat jij niet de enige bent die niet zo heel veel kan. Maar ik heb daar iets voor bedacht. Dat hoor je zo meteen na 8 uur.
2: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: De kippieplank. Gevarieerde hapjes in een handomdraai op tafel.

0: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
3: vakantie.
2: ANWB en gaan.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Ons CW-fotoboek is er.
8: Spannend.
7: Wat is hij mooi geworden.
8: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Het voelt alsof we er weer zijn.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6-3 kiwi gold. 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram, maar 1,25. Aldi.
9: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Vier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
11: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je een miljoen, dan krijg je een miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
12: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
13: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel.

0: studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
4: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Goedemorgen, het is 1 over 8. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
6: Goedemorgen. Er zijn veel klachten over makelaars. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar maanden tijd bijna 1000 meldingen binnen over allerlei schimmige zaken. Deze expert geeft bij de NOS een paar voorbeelden.
7: Kopers hebben vaak het idee dat ze of wel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
6: Het probleem zou al jaren bekend zijn, maar er wordt niks tegen gedaan. Het aantal doden door de grote overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar bijna 500. En dat aantal loopt waarschijnlijk verder op, want er zijn ook nog 1400 vermisten. In Bussum was gisteravond een bijeenkomst voor mensen uit Nepal. Zij zitten met veel vragen nog, hoor bij de NOS.
8: Hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land? Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
6: Ondertussen waarschuwen China en Nepal voor nieuwe overstromingen in het rampgebied door de enorme regenval, wat het zoeken ook nog lastiger maakt. Veel vragen nog zijn er over de vondst van een dode vrouw in een tuin in het Brabantse Bokstel gisteravond. Politie weet niet hoe ze om het leven kwam, maar gaat ervan uit dat het om een misdrijf gaat. De bewoner van het huis is wel opgepakt. Hij had zichzelf gemeld bij de politie. En het was een lekkere avond voor het Nederlands voetbal. FC Twente en Ajax hebben zich geplaatst voor de Conference League. Beide clubs wonnen gisteravond hun wedstrijd in de laatste voorronde. Ajax-aanvoerder Davy Klaas is opgelucht dat de club aan een Europees toernooi meedoet.
9: Je wil niet één keer per week voetballen, je wil zoveel mogelijk wedstrijden. Voor het aanzien van de club is het belangrijk. Voor de financiële man van de club zal het belangrijk zijn. Dus wij zijn allemaal heel blij.
6: Storen bij Ziggo. Vanmiddag is de loting voor de Conference League en de Europa League. Daar doet NEC dan weer aan mee. Het weer vanochtend op de meeste plekken droog. Het kan nog wat mistig zijn. Vanmiddag flinke regen, ook kans op onweer. Tussendoor een zonnetje bij max 23 graden.
5: En dan verkeersinformatie van Flitsmeister. Eén opvallende vertraging. A12 Utrecht-Den Haag tussen Harmelen en Woerden is een ongeluk gebeurd. Zorgt voor een file van 6 kilometer en een half uur vertraging.
10: Mattie en Marieke.
5: Samen met onze luisteraars een lijst gemaakt van alledaagse klusjes die je zou moeten kunnen. Zometeen

0: Meteor, Hanna May, Back Your Music, wat wil je van mij? Goedemorgen, 7 over 8, vrijdag de 28e van augustus. Je luistert show 1689, seizoen 9 van Mattie en Marieke met Bram Krikke. Ja,
1: goedemorgen.
0: Annemarie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: En happy Friday. Yes, happy Friday. Bram, jij vertelde net, eerlijk en kwetsbaar, dat jij de klusjesman hebt gebeld voor een klusje waarvan je eigenlijk dacht, dit had ik zelf moeten kunnen.
1: Ja, wat me in mijn mannelijkheid heeft aangetast. Ja. Het vervangen van een lamp. 2 spotjes in het plafond. Ja, kijk, een lamp, het was niet een staallamp naast de bank, weet je, waar je peertje even. Nee, het waren echt van die spotjes.
0: Ja.
1: En die moet je er dan uithalen, schijnt. En dan, nou, helemaal gedoe. En levensgevaarlijk op een ladder. En je kan natuurlijk schokken krijgen.
0: Reststroom.
1: Reststroom. Ik had wel dood kunnen zijn. Dus juist, ik dacht, ik bel een klusjesman.
0: Nou, die man had het lot uit de loterij te pakken. Wil je een lampje komen vervangen? Natuurlijk voor de volle pond. Hartstikke leuk. Het enige wat schokkend was, was de factuur. Ja, we vragen ons af, welke klusjes zou je eigenlijk zelf moeten kunnen? We hebben aan jou gevraagd, wat moet er op dat lijstje van alledaagse klusjes die je zou moeten kunnen? We hebben 5 klusjes op een lijstje gezet. Nu is het zo, en tel even voor jezelf mee, als je nu zit te luisteren, voor ieder klusje dat jij kan, op het moment dat het zou moeten, krijg je 1 punt.
1: Oké.
0: Daar gaan we.
1: Ja.
0: 1. Een lampje vervangen. À la Bram Krikke. Zou je dat kunnen, dan heb je bij deze 1 punt.
1: Ja, nou, dus ik vul hier dus niks in.
0: Jij vult daar niks in. 2. Een schilderijtje ophangen. Gewoon aan de muur een schilderijtje ophangen.
1: Maar inclusief uitlijnen en dat soort dingen. Dat die gelijk hangt met de deurpost.
2: Boren.
1: En boren en zo.
0: Ja, dan moet wel een beetje waterpas hangen, ja.
1: Oké.
0: Vul je wat in?
1: Nee. Nee, ik vul niks in. Maar Matt, ik heb jou toen dat cadeau gegeven, dat Friends script.
0: Ja.
1: Script ingelijst. Die hangt ook, want ik kreeg een foto. Heb jij dat zelf opgehangen?
0: Nee, daar hing al een ander schilderij. Dus ik heb dat Friends script op de plek gehangen van een ander schilderij. Het andere schilderij staat nu op de grond.
1: En wie heeft die opgehangen, vraag ik me dan af.
0: Mijn broer. 3. Een fietsband plakken. Bram Krikke, krijg je daar een punt voor? Zou je het kunnen?
1: Ja, nee. Nee, ja, nee.
0: Oké. Okay. Punt 4. De olieverversen van de auto.
1: Ja, dat kan ik toevallig wel.
0: Oké. Okay. Ja, zeker weten?
1: Ja, mijn Poolse buurman heeft me dat toen geleerd. Dat heb ik toen succesvol gedaan. Alleen toen ben ik vergeten het dopje er weer op te draaien.
0: Ja.
1: Waardoor me alle olie zeg maar eruit klotste en mijn auto ging roken. En toen moest het hele motorblok schoongemaakt.
0: Sorry, daar vind ik geen punt, Krikke. Dat krijg je geen punt voor.
1: Ja, maar
0: is dat niet gelukt?
1: Nu kan ik het.
0: Oké, nou, we smokkelen een puntje erbij. En 5. Vindt ook dat Nederland vindt dat jij zou moeten kunnen, het verpotten van een plant.
1: ik kan wel even rommelen, maar ik denk niet dat het.
2: Even rommelen.
0: Even rommelen.
1: Nou, oké, ik vul wel niks in dan.
0: Niks in. Oké, dus hoeveel punten hebben we nu voor jou dan?
1: Ja, 1 punt.
0: We hebben 1 punt. Ik heb ook 1 punt. Ik heb ook maar 1 punt.
1: Welke?
0: Alleen de olieverversen van de auto. Verder kan ik niks. Ik kan geen lampje vervangen. Ik kan geen schilderij ophangen. Een fietsband plakken. Ik zou niet weten waar ik moet beginnen. Ik vul wel een emmer. Daarna weet ik niet wat ik moet doen. En het verpotten van een plant echt nog nooit gedaan. Nee.
2: Oh.
0: Nee. Annemarie, hoeveel punten heb jij dan?
2: Ja, ik heb er 2.
0: Welke heb je dan?
2: Zo niet veel. Nou, een plant kan ik wel verpotten. En ik kan een fietsband plakken.
0: Oké. Luc, hoeveel punten heb jij?
4: Ik heb er 3.
0: Welke heb je dan?
4: Ik heb het lampje vervangen, de schilderij ophangen en het verpotten van een plant.
0: Ah, oké.
4: Ja.
0: Verpotten van een plant?
4: Ja, ik ben een beetje dingetjes aan het doen in mijn nieuwe huisje. Dus ook plantjes in potjes en de hele bende. En die lampen gingen ook supergoed. Gewoon met een tutorial en een YouTube-filmpje en een beetje met chat. Dan kun je heel veel. En dan gaat het licht branden in huis en je voelt je god op aarde. Je denkt, ik heb iets gecreëerd hier. Ik ben waanzinnig. Bruce Almighty is er niks bij.
0: Ik ben heel even benieuwd. Hoeveel punten scoor jij als je nu zit te luisteren van dit lijstje? Een lampje vervangen, een schilderij ophangen, een fietsband plakken, olie verversen en het verpotten.

0: Milk Inkback Music en Walk on Water. Nou, eens even kijken. We hebben net een lijst opgenoemd van zaken. Alledaagse klusjes die je zou moeten kunnen. Kun je nou iets van het lijstje? Dan krijg je 1 punt. Punt 1, een lampje vervangen. Kun je dat? Dan mag je een punt voor jezelf opschrijven. Punt nummer 2.
1: Een schilderij ophangen. Ook dat is weer een punt.
0: 3 is een fietsband plakken.
1: 4 is olie verversen van de auto. Ja, of bijvullen.
0: Bijvullen. Bijvullen. En de 5e, het verpotten van een plant. Bram, je hebt 1 punt?
1: Ik heb 1 punt. En dat is de olie bijvullen van de auto.
0: Ik heb 1 punt. Dat is inderdaad de olie bijvullen van de auto. Verder kunnen we helemaal niks. Maar ik weet zeker, wij zijn niet de enige die
1: het laatste natuurlijk, horen. Natuurlijk.
0: Eens even kijken. Goedemorgen, Elibart.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hoeveel punten heb jij?
2: Ik heb 5 punten.
0: Jij hebt er 5. Ja, jij hebt er 5. Maar oké.
1: Okay. Elibart, hoe oud ben je? Want jij bent waarschijnlijk een hele ervaren klusser.
0: Precies.
2: Nou, ik ben chauffeur, dus ik ben 19. En regelmatig, dan gebeurt er wel eens wat, ja.
0: Ja, ja.
1: 19 jaar, dus je hebt de boeken zeg maar nog net gekaft. En jij hebt 5 punten en Mattie en ik, wij hebben er 1.
2: Ja.
0: Oké. Okay. Geef niks. Gefeliciteerd met je 5 punten, Elibart. Hartstikke goed bedankt. Op je 19e. Nee, super. Maar Ronald!
3: Hey, goedemorgen.
0: Hoeveel punten scoor jij dan bijvoorbeeld?
3: 10 van 10, zei ik net. Want ja, dit soort dingetjes zijn toch de meest simpele.
1: waar 5 punten te verdienen zijn, scoor jij er 10?
3: Ja.
0: Maar je hebt...
3: Met mijn ogen dicht, 2 vingers in mijn neus. Echt niet over nadenken, zo simpel.
0: Ja, maar dat... Hoe oud ben jij dan? Maar ik heb ook het idee, Ronald... Het moet ook een beetje je natuurlijke interesse zijn, toch? Want hoe heb je dat allemaal geleerd dan?
3: Nou ja, ik ben opgevoed met het principe... Je moet het gewoon doen... Want van falen kan je leren. Ja, dan weet je in ieder geval hoe het niet moet.
0: Nee, en dat heb ik dus ook nooit gehad, zeg ik meteen.
3: Nou ja.
0: Nee.
3: Ja, goed, ik ben 47. Ik ben zelf van een opgegroeid, tenminste, geleerd timmerman.
0: Ja.
3: Ja, elk klusje wat ik zie, denk ik van... Nou, ga het gewoon proberen. Of ik kijk even een filmpje. Precies. Gewoon proberen.
1: Ja, maar dan kan je dus zo een schok krijgen van de reststroom.
3: Ja, maar reststroom, als je zei, dat bestaat niet eens. Als je de stok eruit haalt of je zet hem uit, is het veilig. Kan je niks meer gebeuren.
1: Okay,
3: en op het moment dat je klaar bent, dat je alles hebt aangesloten, zet je het schakelaartje weer om. En weet je, oh, hij brandt, ik heb het goed gedaan. Voel je ook gelijk goed.
0: Okay, Ronald, dankjewel. Nou, nee.
2: Ja.
0: Hoeveel punten scoor jij?
2: Ja, 10.
0: Ook 10.
1: Hey, maar wat is dit voor vervelend? Er zijn toch wel mensen...
0: Nou? Hebben wij nou als enige 1 punt in heel Nederland? Ja. Mattie Valk en Bram Krikker, dat kan toch niet?
1: 5. Ja. Ja.
0: Hoe kom jij dan zo handig, René?
2: Ja, gewoon doen.
0: Ja, ja.
1: Ook gewoon doen. Maar neem je altijd het risico? Bijvoorbeeld, ik wil niet het risico dat ik verkeerd boor in de muur voor een schilderij. Dat er misschien een leiding achter zit. Of dat die scheef komt te hangen. Of weet ik wat.
2: Ja, af en toe moet je een beetje risico nemen in je leven, toch?
0: Ja, oké. Okay, ja, daar hou ik. Op dit vlak hou ik daar volgens mij niet zo van. Hoor.
1: Nee, ik denk het ook niet.
0: Om een gat in een muur te boren en dan een beetje risico. Wie weet raak je wel een leiding, weet je wel.
1: Ja, ach ja. Ja. René,
2: shit happens.
1: Ik zie ook het bericht dat je erbij stuurde. Dit wordt alleen maar erger, Mat. René stuurt dus... ik hang een schilderij op tijdens het vervangen van een lamp.
2: Ja hoor. En als het moet, dan doe ik ook nog olie
0: vervangen. Ja, precies. Ja. René, dankjewel. Mooi weekend, jongen.
2: Goed weekend.
0: Hey, en Bram?
1: Ja.

0: je nou je hele vakantie naar Spaanse radio hebt moeten luisteren.
1: Yo me levanté guapo, lindo como siempre.
0: Naar Franse radio.
1: Je trof goed, belle, je trof goed, sexy, oh my baby.
0: Of naar Italiaanse radio. De hits klinken nergens zo lekker als thuis. Vanmiddag ben ik er weer met een nieuwe Nederlandse top 40. Vanaf 2 uur, hier op Q Music.
2: De top 40.
0: Hey en welkom thuis.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
10: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
11: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
12: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
13: eboekhouden.nl. Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
12: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
14: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Autotaalglas is partner van de top 40.
17: Begon jouw dag met ruitschade?
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
20: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
19: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
20: Ja, klinkt logisch.
21: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
22: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
23: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milner kaas 1+1 gratis.
0: gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
22: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
23: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
24: Wie was je aan de beurt?
25: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies het ruim 4000 auto's op voorraad.
2: Goedemorgen, dit is Kim Music met verkeersinformatie van Flitsmeister. Twee opvallende vertragingen. A12 Utrecht-Den Haag tussen Harmelen en Woerden is een ongeluk gebeurd. Zorgt voor een file van 6 kilometer en een half uur vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum 2 kilometer. Vertraging is ongeveer 25 minuten. Vanochtend is het droog. Vanmiddag regen en onweer. Tussendoor ook nog een klein zonnetje. Het wordt maximaal 23 graden vandaag. Annemarie heeft het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, met eerst een update over de grote ramp in Nepal en Tibet. Mensen in Tibet worden op dit moment opgeroepen naar een veilige plek te gaan. Er is namelijk een dam gebarsten. En dus lijkt het erop dat er nieuwe overstromingen aankomen. Het dodental van de overstromingen eerder deze week is inmiddels opgelopen naar bijna 500. 1400 mensen worden nog vermist. En omdat een dam nu is gebarsten, wordt er waarschijnlijk niet naar hen gezocht.
2: God, zijn die beelden daar toch krankzinnig.
4: Ja, je weet echt niet wat je ziet. Het gaat met zoveel geweld, die stromingen.
3: Ja, en er komt nu dus nog meer regen aan. Er is dus een dam gebarsten en er is een meer wat nog aan het overstromen is. Heeft mogelijk met die dam te maken. Maar ja, er komt dus nog meer ellende aan eigenlijk. Ja,
4: vreselijk.
3: Veel klachten komen er binnen over makelaars. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar maanden tijd bijna 1000 meldingen binnen over allerlei toch wel schimmige zaken en dealtjes. Waar gaat het dan om? Makelaars die zouden opvallend vaak na de deadline nog een andere bieder toelaten met een hoger bod voor een huis. Er is sprake van vriendjespolitiek. Verkoopmakelaars en aankoopmakelaars die werken samen en spelen al informatie door over mogelijke biedingen aan elkaar dan. Of makelaars geven je het gevoel dat je meer moet overbieden dan achteraf nodig blijkt te zijn.
2: Je hebt toch tegenwoordig dat biedboek?
3: Klopt, ja. En op sommige momenten, of dat is ook een van de klachten, is dat biedboek moeilijk in te zien. Daar kun je dus achteraf in zien als je op geboden hebt op een huis wat de andere biedingen zijn geweest.
2: Maar heel even, Luc, want jij hebt als laatste van ons daarmee te maken gehad. Hoe ging het bij jou dan?
5: Ja, het was niet bij ieder appartementje wat ik bekeek dat er een biedboek vrij kwam. Maar het is wel een paar keer voorgekomen dat als je dan een bod gedaan had, dat je dan een paar weken later te zien kreeg van oké, hoe verhield mijn bod zich tot de rest van de geïnteresseerden.
2: Ja.
5: En kon dus zien dat ik één keertje helemaal aan het begin van mijn zoektocht, en zat ik 9000 euro naast het appartementje wat ik toen wilde.
2: Okay.
5: En dat is natuurlijk op een enorm bedrag bijna niks.
2: Ik ga ervan uit dat je altijd voor een klein gedeelte een beetje genaaid wordt. Omdat het gaat om zulke grote bedragen, er speelt provisie in mee. Het is een beetje schimmig. Er kan te veel onder de radar worden afgesproken. Helemaal zuiver ga je dit volgens mij nooit krijgen.
4: Nee.
2: De makelaarswereld, toch? En de huizenverkoopwereld.
4: Nee, dan heb je met zo'n biedboek, zoals dat dan heet. Ja. Dat geeft dan nog enigszins transparantie. Maar verder inderdaad is het gewoon mano a mano.
3: Ja, ja, het zal natuurlijk niet altijd zo zijn. Maar Vereniging Eigen Huis zegt ook, er moeten gewoon betere regels komen. Strenger ook, die voor iedereen gelden. Want het is nu allemaal een beetje wat onduidelijker. Mm. Dan tot slot, ja, jullie zijn er ook voor wakker gebleven. Natuurlijk gisteravond op Netflix. De nieuwe beelden die daar te zien waren van GTA 6. Dat is een nieuwe game. Ja, en de hype rondom die game is zo ongekend groot dat de streamingsdienst zelfs even een storing had gisteravond. Nou, toen het allemaal wel weer werkte, kregen mensen bijna een half uur durende presentatie van die nieuwe GTA. Die game die speelt zich af in Miami. Je kunt er van alles doen. Het ziet er extreem realistisch uit, zijn de commentaren. Gamers werden helemaal gek.
6: Looks good! Looks good!
2: Wat zegt hij?
6: Looks good! Looks good!
3: Ja, het is een van de
2: een hele blije gamer hoor je in ieder geval. Ja. Ja, geweldig.
3: Oh, deze is wel erg kort. Ja, inderdaad.
2: Nou ja, dat maakt niet uit. Je had het ook aan ons kunnen vragen. Wij zijn helemaal lyrisch. Bram? Waanzinnige avond gehad gisteravond om 9 uur. Ik had eigenlijk ook moeten slapen, jij ook. Maar we hebben toch zitten wachten.
4: En mijn eerste reactie was, een half uur? Ik ga toch niet een half uur kijken naar nieuwe beelden van GTA? Nou, het vloog voorbij. Ik heb alles. Ik wil hem nog een keer zien.
2: Ja.
4: Het zag er zo geweldig uit. Het lijkt wel een film. En het ziet er mooi en realistisch uit.
2: Voor de mensen die dit volgen. Je denkt namelijk, maar je wilt toch een spel spelen. Wat heb je dan op Netflix zitten kijken? Je maakt daar kennis voor het eerst met de gamewereld. Je ziet daar gameplay, hoe het spel er uiteindelijk uit gaat zien. En dat was de grote vraag. Want het is een open wereld. Een sandbox. Ja, en dat was de vraag de afgelopen 13 jaar. Want zo lang is eraan gewerkt. Hoe ziet die wereld er dan uit? In welke wereld gaan we ons straks bewegen?
4: Ja.
2: En het is oogstrelend.
4: Het is oogstrelend. En ja, het ziet er naar uit dat het een Bonnie en Clyde verhaal wordt.
2: Juist.
4: Want je kan dus zowel een vrouw spelen als een man. En dat is een stelletje die samen op rooftocht gaan. Nou, ik kan niet wachten om weer lekker auto's te jatten. En schietend uit die auto de politie achter me reet aan te krijgen.
2: Ga jij vrijnemen?
4: Nou, ik zie dus dat die uitkomt op de 19 november. Dat is een donderdag. Ja.
2: Oh!
4: Daar kan ik natuurlijk niet echt een goede indruk krijgen van het spel. Dus ik stel voor dat ik die vrijdag sowieso vrij neem. Die zaterdag en zondag ben ik er dan ook niet. En dan zien jullie me, ja, ik denk een week later.
2: Misschien doe ik die vrijdag wel met je mee.
4: Zullen we dat doen?
2: Ja, dat is toch helemaal geen slecht idee. Ik vind het echt een perfect excuus.
4: Toch? En dan Tom en Joe, die gaan hier lekker zitten.
2: Ja, natuurlijk.
7: Nee, absoluut niet. Wat een onzin. Gewoon zitten, jongens. Hup.
2: Ja, maar ik heb...
7: Voor een spel.
2: Mag ik ook een dag vrij?
7: Nee.
2: En we moeten toch goed verslag kunnen doen van hetgene waar de hele wereld dan mee bezig is. Ja,
4: ik denk ook echt dat wij niet de enige zijn, hoor. Die echt vrij gaan nemen
5: je
4: voor
5: GTA. Je bent om 10 klaar met werken. Ja, ik ga dat toch gamen?
2: Nee, ik denk dat er helemaal niemand luistert, joh. Die dag. Iedereen zet de GTA aan.
4: Ja, daarom. En wij ook.
2: En wij ook. Wij zijn er niet. Nee. Zometeen, 4 op een rij. Jouw kans op 2.500 euro. Met wie ga je dan spelen?
8: Annemarie, Mattie, Bram. Annemarie, Mattie, Mattie, Bram. Annemarie, Mattie. Bram.
2: Wil je 4 op rijden? Met Bram Krikker kun je nu bellen. 0909-9596 na Alex Warren. Dit is Fever Dream.

0: Alex Warren bij Q Music, Fever Dream. Nog even een appie van Kevin.
1: Ik wou ook nog even wat zeggen over GTA. Ja. Ik heb die trailer natuurlijk ook gezien, maar Jezus Christus, man, wat realistisch. Dat is echt niet normaal. Ja. Maar ik heb ook even een beetje gelet op de details van de characters, hoe ze lopen, wat zie je een beetje. Nou, je ziet die haren bijvoorbeeld van die dame, die zijn zo realistisch. Je ziet gewoon die spieren van die man. Ja, alles is zo realistisch. Nou, ik kijk er al naar uit. Joehoe.
0: Zie je, Kevin neemt ook een dagje vrij.
2: Ja, Annemarie, neem jij eigenlijk een dag vrij?
3: Nee, natuurlijk niet, gek.
2: Nee? Maar het is wel vet, hoor. Met die haren en het...
3: Dat hier zo lang aan gewerkt is. Ja, Kiek en ik hebben allebei vanochtend een stukje gekeken. Je ziet gewoon poppetjes inderdaad door
0: poppetjes?
3: De straten van Miami shocken.
0: Het zijn geen poppetjes die door de straten van Miami shocken. Hebben we je niet aan kunnen steken in dat enthousiasme?
3: Sorry.
0: Nee, wil je geen PlayStation nu?
3: Nee, bedankt.
0: Oké, okay. Wendy.
4: Goedemorgen.
0: Staat er bij jou een PlayStation?
4: Er staan nog twee zelfs.
0: Zo, hallo.
2: Kijk.
0: En waarom twee?
4: Ik heb twee zoons die PlayStation helemaal geweldig vinden.
0: Oké, dan.
2: En zeg maar 19 november, verjaag je dan je zoons en ga je lekker dan zelf GTA spelen?
4: Nee, zelf geef ik er helemaal niks om. Maar die mannen hier zijn helemaal idolaten van. Dus die zullen vast en zeker ook een paar dagen vrij nemen, denk ik.
0: Ja, kijken ze er naar uit?
4: Ja, zeer zeker.
0: Ja, grappig, het is echt een hype, hè?
2: Ja.
0: Echt superleuk.
4: Ja, die vorige edities hebben ze ook allemaal uitgespeeld en heel vaak gespeeld. Dus dat zal ongetwijfeld nu ook weer zijn.
2: Ja, echt geweldig. Oh, wat gaan we lekker aftellen. En wat zijn we lekker vrij die week.
0: Hey, en waarom staan er twee PlayStations? Ze hebben ze elkaar in de haren gevlogen natuurlijk, als er één PlayStation is. Dat is ruzie natuurlijk.
4: Ja, het was altijd ruzie. Dus een stukje jongen waren ook, ja, wie hierop mocht. Dus dan hebben we heel snel gezegd, dan allebei maar één. Dan hebben we meer rust beneden. Ja,
0: het is gewoon een investering in je eigen rust, Wendy.
4: Zo is dat.
0: Hé, ondertussen gaan wij een ander spelletje spelen waar jij super enthousiast over bent. En dat is namelijk Vier op een Rij.
4: Ja, zeker.
0: Ben jij daar klaar voor?
4: Helemaal.
0: Dan gaan we Bram de studio uitsturen. Ja. Wendy, je krijgt van mij vier woorden. Ik hoor graag jouw eerste associatie daarbij. Bram hoort dat niet. Geef Bram nou zometeen vier dezelfde associaties terug. Krijg jij 2.500 euro. Daar gaan we. Jouw eerste woord is... nieuw.
4: Oud.
0: Spaghetti.
4: Pasta.
0: Kasteel.
4: Ridder.
0: En je laatste woord is... bloem.
4: Roos.
0: Ik zag jou vier keer instemmend knikken, Annemarie.
3: Ja, vier op een rij met mij.
0: Ja, grappig. Ik had dan tulp gezegd.
3: Oh.
0: En geen roos. Maar Wendy, nou, ik heb er wel vertrouwen in.
4: Oh, ik ben zo zenuwachtig.
0: Ik snap het. Nog even 3 minuutjes geduld. Na Martin Garrix en Bon. Dit is High on Life.

0: Bij Q Music High on Live. We spelen vier op een rij met Wendy uit de Raamsdonksfeer. Dit waren haar vier woorden. Nieuw.
1: Oud.
0: Spaghetti.
1: Pasta.
0: Kasteel.
1: Ridder.
0: En je laatste woord is bloem.
1: Roos.
0: Wendy.
1: Hallo.
0: Je bent zenuwachtig, zeg je.
1: Heel erg.
0: Ach, zit je helemaal te shaken?
1: Ik heel erg. Ik zit helemaal te trillen.
0: Hé, het ziet er best wel goed uit hoor, als ik de appbox moet geloven.
1: Ja?
0: Ja, er gaat nog wel over, het gaat er nog wel over spaghetti. Daar wordt soms nog macaroni gezegd.
1: Ja, had ook kunnen, ja.
0: Ja, bij bloem wordt soms nog bouquet gezegd. Maar ondertussen zijn er echt heel veel mensen die er gewoon superveel vertrouwen in hebben.
1: Oh, ik ben zo benieuwd.
0: Ik ben ook hartstikke benieuwd. We gaan Bram terug zijn studio invragen. Geeft hij vier dezelfde associaties. Krijg je van ons 2.500 euro en een straat staatsloten. De deur zwaait open en daar is hij. Hallo. Bram, het eerste woord is nieuw. Oud. Die hebben we alvast, Wendy.
1: Yes.
0: Spaghetti. Pasta. We zijn halverwege, Wendy.
1: Ja.
0: Kasteel. Ridder.
1: Oh.
2: Ja?
0: Ja.
2: Oké.
0: Wendy, wat zou je doen met 2.500 euro?
1: Een hele leuke vakantie gaan beleven, denk ik.
0: Oh, je moet nog op vakantie?
1: Het is mijn eerste dag vandaag.
0: Oh, wat heerlijk zeg. En ga je nog weg?
1: Nee, niet naar het buitenland op vakantie, maar wel in Nederland gewoon dagtripjes willen. We gaan maken dit jaar blijven we thuis.
0: Nou, 2.500 euro aan dagtripjes, daar ben je wel even bezig.
1: Dat bedoel ik.
0: Het laatste woord, Bram, is bloem. Roos.
1: Ben
0: nou ja. Die?
1: Oh!
0: 2.500 euro in de pocket!
1: Geweldig! Echt fantastisch!
0: Ach, wat super, Wendy! Oh!
1: Zo blij mee, echt!
0: Hey, Bram, zat jij nog even te twijfelen bij Bloem?
2: Ik zat het. Mijn eerste indruk was roos, maar ik dacht misschien zegt Wendy wel bij of zo.
0: Oh,
1: Je bent geweldig!
0: Oh, geweldig zeg! Nou, Wendy, geniet ervan. 2.500 euro en een straat staatsloten komt jouw kant op.
1: Yes, super. Hartstikke bedankt.
0: En een hele fijne vakantie.
1: Komt goed. Fijne uitzending nog.
0: Dankjewel. Ach, wat heerlijk zeg.

0: Noah Langley bij Your Music en Tuesday in Texas. Misschien herken je het wel als je dan een bekend liedje op de radio hoort, dat je bepaalde stukjes hebt die je meezingt en dan de rest niet. Dus dat je inhaakt bijvoorbeeld halverwege bij een liedje. Ik heb dat altijd bij Shakira met Die Die, met Burna Boy. Weet je dan welk stukje ik bedoel? Ik weet zeker dat mensen dit ook doen. Heel chauvinistisch.
1: Oh ja,
0: ja, ja, ja, ja. Afrika, Spanje, Mexico, Japan. Korea. Netherlands.
1: Ja, geweldig.
0: Deze hoor je zo meteen. Shakira en Burna Boy.
1: Ja, en Matt, het is natuurlijk één grote vrolijke bedoeling. En dat is het natuurlijk ook. Maar ik ben toch wel benieuwd. Het laatste weekje, Mattie Marieke breekt natuurlijk bijna aan.
0: Ja, volgende week de laatste week Mattie en Marieke, jongens.
1: Ja, ik ben natuurlijk ook wel even benieuwd hoe je erin zit.
0: Als in hoe me erbij voel.
1: Ja, dus ik wil er zo nog wel even wat meer over weten.
0: Oh, nou dan doen we dat zo meteen. Doen we zo meteen eerst het nieuws met Annemarie. En daarna de tissues.
2: Wow, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
8: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
9: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
8: Nu, bij Spar in de buurt, alle Milner kaasplakken, 1+1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood, even sparren.
10: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
12: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
11: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
13: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
14: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
13: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl. Get ready for the OG. All y'all bitches on the look alike me.

0: IT-specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Wie was er aan de beurt?
3: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
2: Hit it!
1: Voor die

0: dus. En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi,
6: joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
7: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moelgeluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
8: Müllermilk, the moo you can't resist.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Jojo.
11: Goedemorgen, het is 9 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie.
12: Goedemorgen. De koning van Noorwegen, Harald, is overleden. Dat heeft het paleis in Oslo net bekendgemaakt. Harald lag al een aantal dagen met gezondheidsproblemen in het ziekenhuis. Hij zat meer dan 35 jaar op de Noorse troon. Was de oudste vorst van Europa. Zijn zoon Hakon volgt hem nu op. Koning Harald was 89 jaar. Nog meer problemen voor Nepal en Tibet. De belangrijke dam op de grens van beide landen is gebarsten. De angst is dat daardoor nieuwe overstromingen in het rampgebied ontstaan. De Nepalese politie roept reddingswerkers op om naar een veiliger plek te gaan. Reddingswerkzaamheden liggen zeker de komende 1,5 uur stil. Het dodental na de overstromingen eerder deze week staat inmiddels op bijna 500. 1400 mensen in Nepal en Tibet worden nog vermist. De Nederlandse spermadonor die gisteren in het nieuws kwam omdat hij meer dan 120 kinderen heeft verwekt, was al jaren in beeld bij het ministerie van Volksgezondheid. Maar het ministerie deed niks met de informatie, meldt Nieuwsuur. De man zat zelfs in een commissie die namens de overheid de wet op spermadonoren moest beoordelen. En president Trump is weer eens met een rode stift door de wereldkaart gegaan. Lake Ontario, de grens van de VS en Canada, heet nu Lake America. Het is een reactie op de handelsoorlog tussen de VS en Canada. De president van Canada die trekt zich er niks van aan en houdt het gewoon bij Lake Ontario. Trump veranderde eerder al de naam van de Golf van Mexico naar Golf van Amerika. En daar blijft het niet bij, zegt hij.
13: We have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean. Ja, so maybe we'll have to change the name of the Atlantic and or the Pacific. Maybe we'll change them both.
12: Ja, hij wil dus ook nog de naam van een oceaan veranderen. Welke weet hij dus nog niet. Het weer van Weerplaza. Vanochtend droog, vanmiddag regen en onweer. Tussendoor ook nog wat zon. Het wordt maximaal 23 graden.
11: Verkeersinformatie van Flitsmeister. 2 opvallende vertragingen. A12 Arnhem-Oberhaus tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer.

0: Je vertraging is ongeveer 10 minuten. En de A12 Utrecht-Den Haag tussen Harmelen en Woerden. Daar is een ongeluk gebeurd. Zorgt voor een file van 5 kilometer en 15 minuten vertraging.
1: Mattie en Marieke.
0: En Bram Krikke.
2: Ja, hallo.
0: Goedemorgen. Ik ga meteen naar Samber 12 to 12. Naar Shakira en Burna Boy. Die.

0: en Die Die. Goedemorgen, 8 over 9, vrijdag de 28e van augustus. Je luistert naar show 1689, seizoen 9 van Mattie en Marieke met Bram Krikke.
1: Ja, goedemorgen.
0: Annemarie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: En happy Friday. Yes, happy Friday.
1: Ja, happy Friday tenminste. Happy Friday. Ik zit af en toe naar jou te kijken, Matt, afgelopen uren. En dan bekijkt het ook een beetje een soort weemoed.
0: Oh.
1: Een beetje van, ja, shit, hé. Ook een soort end of an era gevoel. Terwijl, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Maar ik ben heel erg benieuwd. De laatste week van Mattie en Marieke treedt bijna aan.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: En natuurlijk, frisse wind en allemaal leuk. En, maar hoe zit je er zelf in?
0: Nou, dat ik het heel gek vind. Als je het echt wil weten.
1: Ja.
0: Natuurlijk heb ik heel veel zin in wat komen gaat. Maar ik vind ook, als ik eraan denk dat wij volgende week onze laatste uitzending hebben. Nou, ik wil niet gaan huilen, maar als ik er lang over nadenk, dan worden mijn ogen al nat. Dat meen ik echt serieus. Ja. Omdat ik gewoon, ik heb zoveel plezier gehad met Marieke hier. En ja, ik vind af en toe bij vlagen best wel lastig, ja. Het emotioneert me ook echt als ik er lang over nadenk. Omdat ik, dat het achter de schermen, niet alleen op de radio, maar zo met iemand klikt. En dat je eigenlijk met je beste vriendin de radio mag maken, elke dag. En dat het dan ook nog een succes is. Ja, ik vind dankbaar een enorm versleten woord, maar dat ben ik wel. Ik heb er zo ongelooflijk van genoten, van iedere seconde. En het is allemaal goed wat er gaat gebeuren in de toekomst. En ik begrijp Marieke volledig, maar ik ga het ongelooflijk missen. Omdat ik weet hoe bijzonder het is dat het van de radio af ook zo met iemand klikt. En dat het dan ook nog op de radio ook lukt. Ja, ik vond het gewoon fantastisch. En ik wil er volgend jaar, of volgende week donderdag, niet een hele emotionele uitzending van maken. Dat wil ik niet, want ik, weet je wel, we gaan niet van 6 tot 9:30 alleen maar zitten huilen hier. Maar ik zie er wel tegenop.
1: Ja,
0: ja, dat mag je best weten, ja.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, kijk, het is natuurlijk al iets wat je al heel lang weet. En daar leef je dan een beetje naartoe. En jullie zijn er ook alle twee heel, heel nuchter onder.
0: Ja, tuurlijk. We redden ook geen mensenlevens op die radio.
1: Nee.
0: En weet je wel, we zijn er gewoon een dag later zijn we er hier weer, 's ochtends vroeg.
1: Tuurlijk.
0: Maar het wordt wel gek om haar niet iedere ochtend hier te zien en als eerste te spreken. Dat is toch wel echt een uniek ding, hoor. Dat je een van je beste vrienden 's ochtends als eerste ziet en daar dan iets mee mag maken wat mensen ook nog leuk vinden.
1: Nee, zeker. Ja,
0: vind ik gewoon geweldig.
1: En het is nu dus echt het laatste weekje. Dus, en dat is vooral gek. Het is dan ineens ook zo hard gegaan.
0: Ja.
1: Dus ik ga natuurlijk maandag wel al mijn radio weer lekker aanzetten. En ik ben heel erg benieuwd wat voor week we gaan krijgen. Wordt dat inderdaad één groot tranendal? Zien wij hier Twan van Peperstraten dag in dag uit? Is dat echt pas bij de laatste? Maar het is gewoon minder dan een week nu. Dat is toch echt heel gek.
0: Ja, dat klopt inderdaad, ja. Ja, volgende week donderdag is de laatste Mattie en Marieke. Overigens moet ik wel zeggen, wat er daarna gaat gebeuren is ook echt heel leuk. We zijn nu druk bezig met de voorbereidingen daarvan. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. Er zijn allerlei ideeën die nu de revue passeren. En wat ik toch ook even wil zeggen is dat heel veel mensen blijven. Eigenlijk blijft dat hele clubje. Luc blijft, redactie blijft, Annemarie, jij blijft.
2: Ja.
0: Bram, jij blijft erbij op vrijdag.
1: Ja.
0: Vier op een rij blijft elke ochtend. Ik blijf. Maar ja, het zal wel wat anders gaan worden inderdaad. Ja.
1: Ja.
0: Even nog voor de fans van Mattie en Marieke. Wij hebben dus een podcast online gezet. Daarin blikken we terug op 8 jaar Mattie en Marieke. En ik moest wel lachen. Daar is onder andere de vraag gesteld over welke ideeën zijn er tijdens Mattie en Marieke nooit van de grond gekomen. En Marieke wist meteen iets te noemen.
4: Jij wil altijd naar Tsjernobyl.
0: Klopt.
4: Ja, maar wij willen allemaal helemaal niet naar Tsjernobyl.
0: Niemand wil
4: ik moet
0: mee.
4: Helemaal niet denken aan Tsjernobyl.
0: Ik ga dat wel doen in mijn nieuwe ochtendprogramma.
4: Ja, echt?
0: Annemarie, we gaan nog naar Tsjernobyl.
2: We gaan naar Tsjernobyl?
0: Ja, we gaan 100% naar Tsjernobyl. Ik weet nog niet wanneer, we gaan wel naar Tsjernobyl.
4: Maar wat wil je nou toch op Tsjernobyl?
0: Gewoon, dat is toch zo'n dystopische plek waarvan je ongelooflijk, jij kan er een podcast maken, Annemarie.
2: Over de historie. Wat er gebeurd is,
0: Tsjernobyl.
2: Ja, dat is natuurlijk wel echt, dat is in principe geweldig. Ja. Maar
4: zo geweldig was het natuurlijk allemaal niet.
2: Nee, maar
0: zie het even voor je. Radioactief.
4: Oh, dit heb ik ook al zo vaak gehoord. Het dat radioactief.
2: Ja. En dat is, het zit vaak in de titel. En dan wordt bedacht, is de uitvoering te doen.
1: Ja, Bram. Het is wel een beetje op basis van een woordgrap. wordt dit dan beslist.
0: Nee, maar even. Wil je met mij mee? Ik weet nog niet wanneer. Hè? Ik zeg niet dat wij op 7 september meteen naar Tsjernobyl vertrekken.
2: Nou.
0: Maar zou je mee willen?
1: Maat. Natuurlijk.
0: Ja?
1: Natuurlijk. Weet je hoe vet ik dit vind?
0: Ja, daarom.
1: Ja, ik vind dit geweldig. Ja, het enige nadeel is natuurlijk wel dat het momenteel in oorlogsgebied...
0: Ja, dan moeten we moeten even wachten tot het wat rustiger is.
1: Het moet even, de granaten moeten eventjes blijven liggen.
0: Ja.
1: En dan gaan wij lekker naar Tsjernobyl samen.
0: Ik heb me daar een partij zin in.
1: Ja, je straalt er al helemaal van bij de gedachte.
0: Ja, zie je wel, ja.

0: minuten voor het foute uur. Ja, tijdens dat jij muziek op de radio hoort, gebeurt er hier van alles in de studio. Je mist de helft, zou ik willen zeggen. Maar gelukkig wordt hier alles opgenomen en heeft Luc een overzicht gemaakt van alles wat hij vanaf de redactie de afgelopen ochtend heeft gehoord daar. Luc, neem ons even mee. Wat is je allemaal opgevallen?
1: Nou, het is inmiddels een terugkerend fenomeen. Maar Bram die heeft weer een liedje uit het oosten mee. Daar waarvan Kiki vandaan komt. En hij is dan elke week overtuigd van: Kiki, dit moet jij toch kennen. Maar of dat nou zo is...
2: Kiek, dit ken jij. Dit is Bohemian Rhapsody van het Oosten. Dit moet jij kennen. Jij straks in de hemel altijd bij elkander kunnen zijn. Kiek, kom op. Tranen zijn dan voor goed verleden tijd. Wanneer trompetten dan zullen spelen en we dan voor altijd samen zijn. Hey, we gaan hem zo nog één keer zingen.
3: Ja, maar lieverd, ik ken hem echt niet. Ik heb er echt nog nooit van gehoord.
0: Nog één keer!

0: trompetten. Oh.
1: Nee, dat was hem.
0: Het land niet. Maar dit is echt, misschien wel de bekendste kiek.
2: Nee, ik ken het niet.
1: Ja, Luc, wat gebeurde er nog meer?
3: Nou, er lag ook een voetbal in de studio. En dan moet je niet gek opkijken dat Bram die bal ineens tegen de ramen van de studio staat te trappen. Maar gelukkig liet Kiki zich niet afleiden van haar werk.
0: Hoppakee.
1: Hops.
0: Hop. Hoppa. Is dit vervelend?
1: Ach.
0: Hop. Kiek, is dit vervelend?
4: Nee.
0: Nee?
4: Valt wel mee.
0: Hoor je dit niet, Kiek? Is dit irritant, Kiek?
4: Nee, dit stoort mij niet zo.
0: Nee?
4: Nee, al doe je het hele show.
0: Oké, anders moet je het zeggen, hè? Als het vervelend is.
1: Hop. Is toch mooi, jij probeert onderuit te komen daar. Luc, was dit het?
3: Nee, ja, het gaat al de hele ochtend over GTA 6. Die game die komt in november uit en Bram heeft daar heel veel zin in. En oh ja, hij biecht ook stiekem op dat hij er dan waarschijnlijk niet is.
0: I cannot wait.
1: Cannot wait.
0: Ik ga denk ik me ziek melden. Zeg ik nu alvast even. Ja, en ik meen dat ook.
1: Ja. Ja, ik snap dat, Bram. Ik heb ook zin om te spelen.
0: Ik kijk eventjes. Het staat toevallig in mijn agenda. 19 november. Buikgriep. Helaas.
1: De rest van de hoogtepunten vind je vanmiddag vanaf 4 uur op YouTube.

0: Katy Perry, Back Music en Hot and Cold. Nou, we hebben nog een afmelder op de dag dat GTA 6 uitkomt.
1: Ja, ik ben dan heel druk.
0: Ja, ja. Menno, ja. Ja, eerlijk zeg. Ook jij bent gek van GTA. Ja. Heb je ook naar de Extended Look zitten kijken gisteren?
1: Nou, ja, het is misschien een gênant detail, maar ik ging hem echt pas om 11 uur gisteravond kijken. En toen heb ik 5 minuten gezien en toen, nou, laten we zeggen, 15 minuten niet. En toen de laatste paar minuten ben ik slaapgevallen.
0: Een slaapgevallen?
2: Ja. Hoe kan het? Het was zo, ja. Iedere minuut was raak.
1: Ja, ik weet het. Ik ga vanmiddag voor de rerun.
0: Ah, oké. Okay. Was je zo moe?
1: Ja.
0: Ah, oké. Okay. Ja, snap ik wel.
1: Kan je niet zien. Ja. Ik ben vergeten dat salvie onder mijn ogen te smeren. Maar,
0: nou, Benno heeft een nieuwe salvie voor zijn ogen. Ben je fris genoeg voor het foute uur?
1: Ja, dat altijd natuurlijk.
0: Goed zo. Waar kunnen we het kiezen, Benno?
1: Snap met de power. Ja, of de Banga Boys. We're going to Ibiza.
0: Begin het foute uur met Snap. Of met de Banga Boys. Jij bepaalt het nu in de app van Q Music.
3: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
9: NHA.nl.
10: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
11: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we het van weer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
15: Oh, het riool is verstopt.
16: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
17: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
16: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
18: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
19: Hé, wat doe jij nou?
18: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.

0: Business.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: De kippieplank. 100 hapjes, kant en klaar. Dat is makkelijk.
3: Kippie.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
5: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN. Voor een beter internet.
7: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies uit ruim 4000 auto's op voorraad.
2: Ja, 4 files gemeld door Flitsmeister op dit moment. Eentje met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 2 kilometer, vertraging 11 minuten. Vrijdagochtend, ben je erbij vandaag? Ben je druk aan het werk? Nou, is je agenda echt nog bomvol tot 5 uur vanmiddag? Of sta je juist al met 1 been in het weekend? Of is vandaag je laatste echte vakantiedag? En gaat maandag alles weer beginnen voor jou? En ga je kinderen eindelijk weer naar school? Moet je vandaag alles opruimen op de camping? Moet je naar huis vanaf je vakantieadres? Nou, laat weten waar je druk mee bent. Klok jezelf in, stuur een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo terug.

0: onderweg gesproken. Wil je zo Henk Wijngaard met de vlam in de pijp? Of ga je voor Teach In met Dingedong? Stem op je favoriet.
1: Q Music is proud to be fout.
0: Eerst de Banger Boys. We're going to Ibiza.
1: Fout to hear.
2: After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going.

0: van Loon, daar zie ik een inklok van binnenkomen. Die is aan het werk in de kinderopvang op de BSO. Ze heeft maar 2 kinderen vandaag, dus heerlijk de radio aan. Kimberly Hoogkamp, die klokt zich in vanuit de vrachtwagen. Giel Nissink, ja, die is een lekker saunaatje aan het bouwen, zie ik op een foto. Maran van der Velde, die is ingeklokt vanaf werk. Ze heeft vandaag een dagdienst in de gehandicaptenzorg met het foutenuur aan. Elisa Blaak, die is druk met de laatste route in de thuiszorg. Daarna 3 weken vakantie. En Chanté, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je zit op dit moment in een bakwagen vol kliko's.
1: Ja, klopt, ja.
0: Stuur, je bent aan het bikkelen en je bent aan het dromen dat je eigen bedrijf een succes wordt.
1: Ja, dat klopt.
0: En dan zeg je ook nog bij dat dat niks met kliko's te maken heeft, maar met heerlijke geuren.
1: Ja, dat klopt.
0: Oké, laten we bij het begin beginnen. Je bent nu dus in een bakwagen vol met kliko's. Wat ben je daarmee aan het doen dan?
1: Bij bedrijven ga ik langs om de volle op te halen en daar dan leeg voor terug te zetten.
0: Oh ja, dus je zit niet met een soort vuilniswagen die je gelijk leeg gooit?
1: Nee, dat niet.
0: Je wisselt slecht om?
1: Ja.
0: Oké. Hey, en dan je eigen bedrijf, wat niks met kliko's te maken heeft, maar met heerlijke geuren?
1: Ja, klopt, ja.
0: Ja, hoe staat het ervoor?
1: Ja, op weg naar hopelijk een groot succes.
0: Ja? Maar wat doe je dan?
1: Ik maak kaarsen in de vorm van bloemen en daar maak ik boeketten van.
0: Oh, wat grappig. Maar ja, dat doe je dan nu ook al, maar nu op kleine schaal of zo?
1: Ja, klopt. Ik heb een webshop en dan probeer ik op die manier mijn producten te verkopen. En hopen dat dat op een gegeven moment goed genoeg verkoopt dat ik niet meer met kliko's op rond te rijden.
0: Oh, grappig. En waar kunnen we ze zien dan?
1: Ik heb 2 websites. Eentje is uitvaartkaarsen.nl. En de ander is tt-treasure.nl.
0: Oké. Nou ja, ik ben benieuwd. Chanté, tot hoe laat ben je bezig met die kliko's?
1: Nou, vandaag is wel een lange dag. Dus ik, een uurtje of 5 zeker wel. Okay. En ik ben vanochtend om 7 uur begonnen. Dus,
0: Nou ja, dan heb je met dat bikkelen heb je het inderdaad goed samengevat. Nou, een bikkel lekker door.
1: Ja, dank je.
0: Dankjewel voor je inklok. Ik ga je een koffiecup opsturen.
1: Superleuk.
0: Ja, en voordat we ophangen nog 1 ding.
1: Ja.
0: Komt-ie, hè? Komt-ie.
2: Fijne dag.
0: En een fijn weekend vast, hè?
1: Zelfde.
0: Doei, Chanté.
1: Doeg.

0: Hermes House Band en Country Road in het foutuur. Moet vanavond Jimmy is de party 4 uur fout draaien in Warnsveld. Ik denk dat deze vanavond ook gaat draaien. Hermes House Band, Country Road. Leuk!
1: Hey Menno, lekker foute uurtje. Op vrijdag betekent bijna weekend!
0: Zo is het. En nu Queen.

0: Another One Bites the Dust van Queen.
1: Het Foute Uur.
0: Zometeen heb ik een battle van een zangeres uit Canada. Ze wordt vandaag 61. Ik ben benieuwd of je weet over wie het gaat. Maar ik doe zo twee liedjes van haar tegenover elkaar. Maar eerst wil ik van je weten, wil je straks in het Foute Uur Scooter met Friends?

0: meeste stemmen hoor je zo. Ik moet zeggen, als je nu naar de tussenstand kijkt, ze gaan eigenlijk best wel gelijk op.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
11: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
10: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
12: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
13: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
14: Sloopmelk.
13: Mona?
14: Ja, ook sloopmelk.
13: Milner?
14: Sloopmelk.
13: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
14: Sloopmelk.
12: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
15: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: 30 augustus start de week tegen kanker.
18: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
19: Jij waarschijnlijk ook.
20: Iemand die je dierbaar is.
21: Of was.
20: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
21: en de beste zorg.
20: Voor wie geef jij?
22: Doneer op kwf.nl.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
24: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
22: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
20: Doneer op kwf.nl.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
25: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was.

0: zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
1: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
3: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Met Carné van den Brink.
4: Goedemorgen, ga naar een veilige plek. Die oproep krijgen mensen nu in Tibet nadat daar een belangrijke dam is gebarsten. Daardoor zouden er weer nieuwe problemen kunnen ontstaan in het rampgebied. Eerder deze week waren er overstromingen in het grensgebied van Nepal en Tibet. En het dodental is al opgelopen tot zeker 470. En nog heel veel mensen worden vermist. Er moeten echte regels komen voor makelaars. Dat vindt de vereniging Eigen Huis. De eigen regels waarmee makelaars nu werken vinden zij te vaag. Bij Eigen Huis komen de laatste tijd ook veel klachten binnen. Zo voelen kopers zich onder meer onder druk gezet om een hoger bod uit te brengen, terwijl dat achteraf helemaal niet nodig bleek. Het probleem zou al jaren bekend zijn, maar er wordt niks tegen gedaan. Noorwegen is in rouw na het nieuws dat koning Harald is overleden. De Noorse premier zegt dat het hele land rouwt en dat ze de koning ook dankbaar zijn voor zijn lange leven. Harald was 89 jaar en daarmee was hij ook de oudste vorst van Europa. De koning had ook een bijnaam volgens deze expert bij de NOS.
5: Hij werd ook wel de comeback king genoemd, omdat hij iedere keer in het ziekenhuis lag en iedere keer weer toch weer doorging. Maar het bloedarmoede en de bacteriële infectie die hij onlangs opliep, dat werd hem te veel.
4: Ja, want al een aantal dagen lag hij met gezondheidsproblemen in het ziekenhuis. Harolds zoon Hakon volgt hem nu op. En de maansverduistering van vannacht en vanmorgen was voor veel mensen toch goed te zien. Het leek er even op dat dat niet kon vanwege de bewolking, maar vooral in het zuidwesten van het land was het helder genoeg. Op social media gaan er veel beelden van rond. En ook deze man stond er vanmorgen vroeg voor op.
6: Er is een heel klein weer streepje bovenin aan de rechterkant. En voor de rest is hij een beetje rood van kleur. Ja, het is prachtig.
4: En de volgende grote maansverduistering is over 2 jaar. Maar eerst nog even het weer van Weerplaza. Het is nu nog op veel plekken droog. Vanmiddag krijgen we ook buien. Af en toe laat de zon zich nog even zien. Het wordt een graad of 22.
3: Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. Op dit moment staan er 10 files. En ik heb hier files met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen de Hoek en Schipholtunnel 2 kilometer, vertraging 13 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland 2 kilometer, ook 13 minuten. Op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum 2 kilometer, vertraging 16 minuten. En de A67 van Venlo naar Eindhoven tussen Someren en Geldrop 5 kilometer, ook daar 16 minuten. En snelheidscontroles die zijn doorgegeven in de Flitsmeister app. De A2 van Weert naar Echt bij hectometerpaal 202,1. De A15 van Del naar Gorkum bij 103,5. De A28.

live When You're Looking Like That tegenover Britney Spears met Stronger. Nou, welke wil je? Stem nu. Q Music is proud.

ochtend. Het is een zangeres. Ze komt uit Canada en ze wordt vandaag 61. Het is Shania Twain. Ja, en daarom dacht ik, leuk om even een battle te doen van Shania Twain in het Foute Uur. Dus ik heb twee liedjes van haar uitgekozen. Maar welke vind jij het leukst? Wordt het zo meteen Your Still?

Like a Woman. Ik dacht, het komt nu. Maar goed. What if you're still the one? Of man, I feel like a woman. Klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl. Het nummer van Shania 2 met de meestemmen hoor je zometeen. Ik zit even met een schuin oog mee te kijken. Man, I feel like a woman ligt er wel een beetje voor, maar kan nog veranderen. Dus

0: Vibes en 1001 Arabian Night. Ja, het foutuur zit er bijna op. We gaan er nog eentje doen. Doe je zo meteen. The Spice Girls. Op 5. Breng uw stem uit. Het nummer met de meeste stemmen hoort u zo.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Spreek met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf 20.999 euro. Suzuki, serious about fun.

0: in sportvoeding.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
5: Aldi. Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pri Kiwi Gold, 500 gram, maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten, 300 gram, maar 1,25. Aldi.
6: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
7: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, wakker.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
0: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
2: De maaltijden van Kippie. Zoals kipsaté met Bami. Lekker.
3: Kippie.
4: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Het is nu op de meeste plekken droog. Vanmiddag weer kans op regen en een klappie onweer. En het is maximaal 22 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister op Q-Music. 11 files, eentje met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer. Vertraging is daar een kwartier. Menno.

0: Mr. Props en Waves. Nog 5 uur. Ongeveer, hè? Ongeveer. Pin me niet vast op een paar minuten. Maar nog ongeveer 5 uur en dan is er een nieuwe. Dan gaat Domien vertellen wie en wat het geworden is. Ik heb het over de alarmschijf. Deze week was het Roxy Dekker. Nou, die was daar blij mee.
1: Niet.
2: Niet! Let's fucking go! Oh my god. Eerste fucking alarmschijf.
3: De Q-Music alarmschijf.
4: Roxy Dekker.
2: Niet!
5: Q-Music alarmschijf.

0: bare minimum. Oké, klim in de Q-app. Top 40 Classic. Tijd voor de Top 40 Classic. Ja, jouw mening over de drie liedjes die ik je zo ga laten horen. We gaan terug naar 28 augustus 1995. Het is vandaag precies 31 jaar geleden dat we voor het eerst naar deze nieuwe tv-zender konden kijken. Waar je dit soort dingen kon en kunt zien.
1: Nou, wat goed!
2: Dan gaan wij starten met Domino Day 2009. We hebben er allemaal naar uitgekeken.
3: Nou, ik vind de zelfpromotie van jou stuitend.
1: Ja, dat weet ik ook,
3: zeker niet grappig.
1: Nee.
3: Zoals jij je eigen liedje zit te pushen, ik vind het echt niet kunnen.
4: Iedereen vanuit Apeldoorn. Otman! Tot morgen!
0: Ja, SBS 6, je hoorde Chateau Meiland, Domino Day, vandaag in Sight en natuurlijk Piet's weerbericht. Weet je wat ook op tv uitgezonden werd, daar, een paar jaar, op SBS 6? De Top 40. Nou, wat stond erin op 28 augustus 1995? Drie liedjes uit de Top 40 gepakt. Welke van deze drie vind je het leukst? Welke wil je zo horen? Laat het weten, spreek het in de Q-Music app. Typ het in of klik op je favoriet in de poll die je ziet. Op 2.

Ja, en op 22 in de top 40, dit mooie liedje. Ja, en dat is keuze 3 vandaag. Michael Jackson met You Are Not Alone. Nou, denk er even over na. Overleg misschien met je collega's als ze terug zijn van vakantie en je weer met elkaar op kantoor zit. Wat moet het worden? Het nummer met de meeste stemmen hoor je straks. Rond 10 over 11. Nu Gotye en Kimbra. And Somebody That I Used To Know.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. En Repeat It. Wordt het Clouseau met passie. TLC met Waterfalls of Michael Jackson. You Are Not Alone. Ja, je kunt nog stemmen voor de Top 40 Classic in de Q-app. Het nieuws met Carné komt eraan.
1: Ja, we gaan zoals een raket. Want dankzij ons land is er weer iets in de ruimte geschoten.
0: En Damiano David komt eraan.
2: Of je nou je hele vakantie naar Spaanse radio hebt moeten luisteren. Yo me levanté guapo, lindo como siempre. Naar Franse radio. Je trof goed, belle, je trof goed, sexy, oh my baby. Of naar Italiaanse radio. De hits klinken nergens zo lekker als thuis. Vanmiddag ben ik er weer met een nieuwe Nederlandse top 40. Vanaf 2 uur, hier op Q Music. De top 40. Hey en welkom thuis.

0: toedeloe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
10: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
12: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
13: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
14: Ons CW-fotoboek is er.
15: Spannend!
14: Wat is die mooi geworden?
15: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
14: Het voelt alsof we er weer zijn.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
16: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
17: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen... Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
18: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
21: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
22: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt...
23: Ik red me wel hoor.
22: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
21: Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, 1,89.
24: Daar zit Sophie.
25: Hi.
24: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
25: Met Sophie.
24: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
0: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop stee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
19: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
25: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Carné van der Brink.
26: Goedemorgen. We zijn intens bedroefd. Dat zegt ons koninklijk huis na het overlijden van koning Harold van Noorwegen. Koning Willem-Alexander, koning Maxima en prinses Beatrix zeggen een bijzondere vriendschap met Harold te hebben gehad. Het was ook altijd goed te zien bij bijvoorbeeld het laatste staatsbezoek, zegt deze koningshuiskenner bij de NOS.

0: 2000 mensen om het leven kwamen. Daarna vluchtte de man naar ons land. Nu, jaren later, moet hij dus alsnog de cel in. Europa heeft een nieuwe satelliet de ruimte ingeschoten. Die kan elke 2,5 minuut heel Europa en het noorden van Afrika in kaart brengen. Op die manier kan er sneller gewaarschuwd worden als er gevaarlijk weeropkomst is. Ja, ook is er een camera aan boord die verschillende soorten bliksem kan vastleggen. Ja, de weersatellieten kosten bij elkaar een paar miljard euro's, waarvan Nederland zo'n 100 miljoen bijdraagt. En het AD schrijft nog over een medisch wonder in Australië. Een draagmoeder is daar bevallen van een tweeling met allebei eigen ouders. Ja, ze raakte zwanger van haar eigen partner, maar op hetzelfde moment was de vrouw ook bezig met het helpen van een paar dat geen kinderen kon krijgen. Bij de vrouw was erom een embryo geplaatst en daar is nu ook een kind uitgekomen. Omdat het jongetje en het meisje biologisch geen familie van elkaar zijn, worden ze gescheiden opgevoed, maar ze houden wel contact. Het weer van Weerplaats. Het is op veel plekken droog. Vanmiddag hoop buien, af en toe nog wel wat zon. Het wordt een graad of 22.
1: 20 files op dit moment. 2 files hebben een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 3 kilometer, vertraging 19 minuten. En de A76 van Geleen naar Keulen tussen Kunderberg en Duitsland 3 kilometer, vertraging is daar 14 minuten. En snelheidscontroles op de A2 van Weert naar Echt bij 202,1. De A4 van Amsterdam naar Leiden bij 21,4. De A15 van Delft naar Gorkum bij 103,5. A28 Hogeveen richting Assen bij 153,5. En de A50 van Zwolle naar Apeldoorn, controle bij hectometerpaal 209,2. Ja, zo meteen terug naar de top 40 van 28 augustus 1995 in de top 40 classic.

0: love you, baby.
1: Kids Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William met My Oh My. In de Top 40 Classic liet ik je net drie liedjes horen, namelijk deze.
2: Dus droog je tranen.
1: Clouseau met Passie.
2: Heb je veel verdriet.
1: Ook TLC. Het Waterfalls en Michael Jackson. Met You Are Not Alone. Drie hits uit de Top 40 van 28 augustus 1995. Ja, waar is het meest op gestemd?
3: Allemaal jeugdsentimentliedjes, maar Clouseau met Passie. Ja, ik was wel echt verliefd op Koen Wouters, hoor.
2: Dus droog je tranen, ook al heb je veel verdriet.
4: Michael Jackson met You Are Not Alone.
5: Dat is toch geen keuze? 100% TLC.
6: Menno, ik heb met mijn collega overlegd en dat ben ik zelf. Keuze 3 voor ons allebei. Dankjewel.
7: Ja, dat moet natuurlijk gewoon Clouseau met Passie.

0: Ja, wel een feestje dit, hè? Maar het feestje is nu echt bijna voorbij. Ja, voor mensen die vandaag hun laatste vakantiedag hebben. Ja, zeg maar, als we naar de schoolvakanties kijken, is nou, vandaag heeft echt iedereen gewoon vakantie gehad. En gaan de kinderen allemaal weer naar school. Ik zou ook wel wat berichten over in de Q-app. Bijvoorbeeld hier Iris.
1: Vanuit de vrachtwagen. Vandaag lekker aan het werk met mijn dochter voor de laatste vakantiedag. Maandag mag zij weer naar school.
0: En Monique.
2: Vandaag echt de laatste vakantiedag. En stiekem gewoon heel blij dat vanaf maandag het ritme weer gaat beginnen. De kinderen weer naar school. We zijn er weer aan toe. Na een hele toffe vakantie.
0: Ja, ik kwam ook een bericht tegen van Priscilla in de Q-app nog.
3: Goedemorgen, Menno. Hier lekker onderweg naar Slagharen om de vakantie mee af te sluiten. Maandag gaan mijn zoon Jaden en dochter Veet weer lekker naar school. Fijne dag!
0: Ja, fijne dag! Weet je voor wie het ook een fijne dag is vandaag? De man die ik nu ga draaien. Alex Warren, die heeft namelijk een nieuwe album uitgebracht. Wild Child heet het. Je hoort hem nu op Q-Music. Dit is Burning Down.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: De maaltijden van Kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
4: Kippie!
5: 30 augustus start de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
9: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Oh, het riool is verstopt.
14: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
15: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
10: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
16: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
17: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Nu bij Dirk, Milka Max, €2,99. Grote reep, kleine prijs.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
21: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
20: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
22: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
23: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
24: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
25: e-boekhouden.nl.
26: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
25: e-boekhouden.nl.
24: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
27: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
28: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power Vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
29: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
30: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
31: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
1: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
0: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
4: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
4: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Het is nu op de meeste plekken droog, maar vanmiddag kan het gaan regenen. Flink ook, en er is kans op onweer. Het is vandaag maximaal 22 graden. De verkeersinformatie van Flitsmeister. 19 files. Ik heb hier files met een vertraging van een kwartier of langer. Dat zijn er 5. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Everdingen en Beest. Daar is een ongeluk gebeurd. 5 kilometer file. Vertraging is al behoorlijk daar. 40 minuten. De A4 van Dinteloord naar Antwerpen tussen Bergen op Zoom en Markizaat. 7 kilometer. Vertraging 26 minuten. De A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. 5 kilometer, vertraging 25 minuten. De A58 Bergen op Zoom richting Vlissingen. Tussen Bergen op Zoom en Markizaat. 7 kilometer, vertraging 26 minuten. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Maasbracht en Linnen. 3 kilometer, vertraging 21 minuten.

Psy en Animal op Q Music. Yvonne die heeft al een bericht gestuurd. Die zegt, zo lekker een weekendje weg. Ik ben 25 jaar getrouwd met Jan. Ik hou van je. Ja. Meer berichten zijn welkom, want zo meteen komt de brievenbus er natuurlijk aan. Dan lezen Wim van Helden en ik alle post voor. Nou, zoveel mogelijk post voor die gestuurd wordt tijdens het lied van de brievenbus. Dus typ je bericht in en stuur het zo deze kant op. Nu Safri Duo en

0: with you.
1: Ruben Hille, 20 seconds. Wim van Helden tegenover mij. Tijd voor de brievenbus.
2: Yes, 3, 2, 1.
3: Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Menno Barneveld, brievenbus, brievenbus.
1: Lieve Leandra, gisteren kreeg je diploma Bachelor in Pharmaceutical Sciences. Ik ben waanzinnig trots op jou, stuurt Eveline van den Berg.
2: Hop op, nog één afspraak en dan weekend. Vanmiddag de naam van onze kleinzoon Sen vastleggen op mijn been, zegt Edwin.
1: Willen jullie tegen Jason zeggen dat ik trots ben dat hij op zoek is naar een bijbaan? Groetjes van mama Deborah.
2: Meest nog een paar uurtjes en je bent van ons af, zegt Mark.
1: Hey Pat, succes met werken vandaag. Volgende week nog een weekje werken en dan gaan we lekker op vakantie naar Spanje. Lies van Do.
2: Niam en mama, de lunch komt eraan hoor, zegt Mike.
1: Onderweg met de camper naar Italië. Zomervakantie, stuurt Veronique.
2: Monique Viers, die zegt heerlijke Brabantse worstenbroodjes gehaald.
1: Lieve Lizzie, nog maar net naar school en nu alweer ziek. Ja, ik vind het wel supergezellig dat je thuis bent. Beterschap, stuurt Marleen.
2: Staat het bier al koud? Kars.
1: Marielle en Kelly, wat hebben we een geweldige vakantie gehad in Oostenrijk. Ik hou van jullie, dat stuurt Michael.
2: Mark, haal de appelflappen maar, zegt Roos. Wat wordt er veel gevreten en gezopen, jongens.
1: En veel vakantie ook. Deze moet ik trouwens heel duidelijk uitspreken. Lekker aan het koken voor mijn lieve logopedievriendinnen. Zin in vanavond groeten aan Babs, Fenneke, Heike en Stijnie van Jolijn.
2: Efteling, HVJ, Michael.
1: Hele nacht slecht geslapen in een te warm Frans hotel met drie kinderen die je wakker hielden en een vrouw met buikgriep. Na te veel borrels in Spanje. Nu slaapt iedereen en wil ik koffie. Gelukkig is de vakantie voorbij, stuurt Jordi.
2: En Jim zegt nog 4 uur dom kijken en dan vrij Mibo.
1: Lekker man, ik heb hier Jasper.
4: Wat krijg je als je een schaap kruist met een geit?
2: Nou, nu ben ik zelf dom aan het kijken. Ik denk dat een schaap kruist met een geit.
1: Ja, ik denk dat ik het wel weet.
2: Ja, natuurlijk weet jij het.
1: Nee, deze week. Nee,
2: jij weet ze altijd.
1: Nee, helemaal niet. Ik heb hier Rick. Rick heeft gezegd, je moet Jasper pakken.
5: Ja, deze is echt leuk.
2: Jij weet
1: ik heb geen idee.
2: Heb jij geen idee?
1: Ik kan gokken, net als jij. Nee, ik heb geen idee. Ik heb niet gehoord. Nee. Ik heb gewoon dit erin. Rick zei, sleep die erin. Heb ik gedaan.
2: Dus wat, als je een paard kruist met een koe. Nee, wat was het nou?
1: Nee, een schaap met een geit.
2: Ik weet het niet.
1: Ik denk dat hij nu gaat zeggen scheid.
4: Een scheid.
1: Ja, precies. Ja.
2: Hier ben ik gewoon te slim voor.
1: Dat zal het zijn, Wim. Het is

Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
10: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dat is die wasmiddel, wit kleur of donker, fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
11: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
14: Hé, wat doe jij nou?
13: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
15: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
17: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Wee! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Goedemiddag, het is 12 uur. Q-Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Nathalie van Zuylenkom.
19: Goedemiddag. Na de overstromingen in Nepal worden inderdaad ook Nederlanders vermist. Dat zegt buitenlandminister Berendsen.
20: Het laatste nieuws dat wij hebben is dat wij op dit moment weten dat er 3 Nederlanders vermist zijn. Wij doen er alles aan om het contact te stellen, om informatie te vergaren met onze mensen ter plekke daar.
19: Het is niet duidelijk of er meer Nederlanders in het gebied zijn. De problemen zijn trouwens nog niet voorbij. Vanochtend is een belangrijke dam op de grens van beide landen gebarsten. In Noorwegen ontstaat een bloemenzee bij het paleis in Oslo. Vanochtend

0: vluchtte de man naar ons land. Zelf zegt hij onschuldig te zijn. En in een verwaarloosd huis in Schiedam heeft de politie tientallen vogels gevonden. De politie was getipt dat de bewoner er eigenlijk niet meer goed voor kon zorgen. De man wilde agenten eerst niet binnenlaten, schrijft de politie op Instagram, maar hij draaide later bij. De vogels worden ergens anders opgevangen. De man wordt verder niet vervolgd, omdat er nu een beter thuis is gevonden voor de dieren. Dan nog het weekendweer van Weerplaza. Het is nu nog op veel plekken droog, maar vanmiddag krijgen we een hoop buien. Af en toe laat de zon zich nog wel eventjes zien, en dat bij een graad of 22.
1: Er staan 35 files op dit moment. De langste op de A4, Dinteloord richting Antwerpen. Tussen Tolen en Markiezaat. Defecte vrachtwagen zorgt daarvoor 10 kilometer. Een dikke uur extra reistijd. Ook flinke vertraging op de A12, Arnhem-Oberhausen. Tussen Zevenaar en Duitsland, 7 kilometer met een half uur. En op de A58, Bergen-op-Zoom-Vlissingen. Tussen Bergen-op-Zoom en Markiezaat, daar 8 kilometer. En bijna een uur extra reistijd. Heeft ook weer te maken met die defecte vrachtwagen waar ik het eerder over had. Daarbij Tolen. Verder zijn er flitsers op de A6, Lelystad-Muidenberg, 72,8. En op de A28, Zwolle richting Amersfoort, opletten, 59,7.
2: Music. Wim van Helden.
1: Zo, 12 uur geweest hoor. Je vrijdagmiddag is dan nu echt begonnen.
3: Hey, Wimpie.

0: niet hoe het met jou zit, hoor. Maar ik had de afgelopen tijd best wel last van FOMO. Op mijn tijdlijn op Instagram zag ik iedereen op de leukste festivals. Mensen op Pukkelpop. De Formule 1 was natuurlijk voor de laatste keer in Zandvoort. Lowlands. De Alfa stond op zijn kop met Major Lazer en Rutger van Barneveld. Dat was één grote koortsdroom. Maar wel ziet dat je dacht van, ik heb iets gemist. Ja, en natuurlijk ook de sensatie van dit moment stond ook op Lowlands. Somber. Nou, ik werd er wel een beetje somber van. Toen ik dit allemaal zo thuis onderuit gezakt op de bank zat te kijken. Misschien is het herkenbaar voor je. Dan heb ik leuk nieuws. Want het is nu klaar. Het is nu jouw tijd. Want over exact een week en een dag, volgende week zaterdag, kan jij, terwijl de frisse zeelucht door je longen gaat, een koud biertje in de hand hebt en de zon ziet zakken in de zee, de allergrootste artiesten van Nederland live zien.
1: Het grootste zomerfeest van Nederland.
0: Ik noem Suzanne en Freek, Agda en de Munnik, Bente, Chris Cross Amsterdam, Fleming en Bankzitters. Ja, ik moet zeggen, het klinkt een beetje gek als je vandaag naar buiten kijkt. Dan kun je het misschien nog niet echt voorstellen. Maar volgende week zaterdag, de weersvooruitzichten zien er hartstikke goed uit. Zon, graadje of 21 in Scheveningen. Tot nu toe hebben we het eigenlijk ook altijd getroffen bij het grootste zomerfeest van Nederland. En dat is een perfecte afsluiter van die bomvolle festivalzomer. Vanaf aanstaande maandag maak je kans op tickets hier, exclusief bij Q-Music. Als je dan één van de optredende artiesten voorbij hoort komen, app dan Zomerfeest in de Q-app. Niet nu, maar vanaf maandag. Bellen we je terug, kom je in de uitzending, pak je 2 tickets voor het grootste zomerfeest. Zo, ga je er toch nog even uit met een bang, hè, deze zomer. Zullen we vast een beetje sfeer opsnuiven dan op deze grijze vrijdagmiddag, hè? In gedachten zitten we daar, hoor.

0: Cyrus.
1: Ja, en die flowers gaan deze week natuurlijk naar Dolly Parton. Haar peettante. Ja, het is wel verdrietig nieuws. Maar die muziek en de inspiratie van Dolly is ook terug te horen in de muziek van Miley Cyrus natuurlijk. Flowers zojuist bij Q-Music. Ik wil je even wat nieuws laten horen. Nieuwe muziek van Kygo, Take Me Back, samen met Max Mignone. Ja, hij is nog relatief unknown hier in Nederland. Maar in Amerika gaat zijn carrière echt als een raket. Hij is daar in no time uitgegroeid van straatmuzikant tot de grote belofte op muziekgebied. Hij bereikt nu ons kikkerlandje met dank aan Kygo, die hem heeft gevraagd voor een samenwerking. Ja, en Kygo is hier natuurlijk wel al een grote naam. Dus ja, dit kan zomaar die kruiwagen zijn die Max Mac nodig heeft. Ja, ik heb al even stiekem gespiekt, maar haalt vanmiddag de top 40 nog niet. Blijft nog steken in de tipparade. Dus weet je wat? Ik draai hem gewoon lekker nog een keer. Ik geef niet op. Het zal aan mij niet liggen, hoor. Wat een goede track. Kygo en Max Mignone.

0: Inderdaad, Wim. Dit is echt een goede track. Mike stuurt dat in de Q-Music app. En Amber zegt, Max McKnown, fantastische artiest met een prachtige stem inderdaad, mag vaker voorbij komen. Ja, nieuwe muziek van Keigo en Max McKnown, Take Me Back bij Q-Music. Take Me Back ga ik zometeen ook doen. Grote kans dat je weer zegt...
1: Oh ja, dat is lang geleden dat ik die heb gehoord.
0: Zometeen doen we de Vergeet Me Liedje Shuffle. Jij mag kiezen welk Vergeet Me Liedje ik helemaal laat horen. En binnen

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
4: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Müller Milk, the moo you can't resist. Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
8: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
10: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
9: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
11: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
10: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
16: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Fans van Voordeel.
17: Aldi.

0: en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bonnen voor een swingende start.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
4: Aldi, deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: We trekken buien over ons land. Af en toe ook een flinke klap onweer daarbij. Het is vanmiddag maximaal 22 graden. 41 files. De vrijdagmiddagspits die is al wel gaande. Onder andere op de A15, daar ben je echt slecht af. Dat is de langste file. Van Gorkum naar Ridderkerk. Tussen Sliedrecht-Oost en Alblasserdam. 7 kilometer, 40 minuten. Door een defecte vrachtwagen daar. Het is vrijdagmiddag. Op naar je weekend. Volgens mij zit de sfeer er weer lekker in, jongens.
11: We gaan zo met die Wim op pad.
12: Met wie?
11: Met Wim.
12: Wie is Wim?

0: Desire bij Q-Music.
1: Vergeet mijn liedjes, shuffle.
0: Elke dag zet ik met jouw hulp vol de spotlight op liedjes die je veel te lang niet meer gehoord hebt. Die in de vergetelheid dreigen te raken. Zogenaamde vergeet mijn liedjes. Dat doen we elke dag. En die verzamelen we dan vervolgens in de vergeet mijn liedjes playlist. Die vind je dan weer terug op Spotify. Er zijn bizar veel liedjes inmiddels verzameld de afgelopen jaren. En ik vind het leuk om op vrijdag dan gewoon eens even kriskras door die lijst te shuffelen. Letterlijk. En eens te kijken wat er allemaal voorbij komt. Aan jou de vraag, welke zou je dan nu in zijn geheel willen horen? Waar heb jij zo'n oh ja gevoel bij? Een oh ja gevoel of een oh oh gevoel kan ook. Deze van David Guetta misschien met Sam Martin. Oh ja. Dit waren de Beat Freaks, weet je nog? Sample van Michael Jackson natuurlijk, ja.

voor niet te twisten. Je mag het zelf zeggen. Wie van de drie wil je horen? David Guetta met Sam Martin, Beat Freaks of Kraak en Smaak met Squeeze Me? Laat hem even weten via de Q-app.

0: Ze heeft haar eigen succes verpulverd, hè, die Shakira. Het is gewoon niet normaal. Waka Waka. Weet je, dat was natuurlijk een enorme WK-hit. Nou, inmiddels is deze nog groter. Als dit vanmiddag nog steeds op nummer 1 staat in de top 40, tikt ze haar 10e week op nummer 1 aan. Dat betekent dat gewoon de hele zomer door dit de nummer 1 is en blijft. Shakira en Burna Boy, Die Die. Nieuwe top 40 vanmiddag vanaf 2 uur met Domien.
1: Vergeet mijn liedjes, shuffle.
0: Nou, dan zullen we Die Die niet snel in tegenkomen bij de vergeten liedjes. 3 opties uit de playlist. David Guetta en Sam Martin met Lovers on the Sun. Die vind je terug in de vergeten liedjes playlist op Spotify. Beat Freaks met Somebody's Watching Me. En Kraak en Smaak met Squeeze Me. Welke wil je helemaal horen? Peter zegt, Wim, ik vind deze helemaal niet lastig. David Guetta graag. Wat een goed liedje van hem. En deze hoor je inderdaad nooit meer. Amber zegt, ja, ik vind het eigenlijk wel leuk om Kraak en Smaak weer eens een keer te horen. Ik moet nog 3 uurtjes werken en heb ik eindelijk weekend. Dat wil wel lukken met deze. Danielle zegt, ik ga voor David Guetta. En Tom zegt, Wim, ik kan wel een beetje Sun gebruiken. Dus heel graag David Guetta met Lovers on the Sun.
1: Shuffle.
0: 50% van de stemmen ging naar deze.

0: Dit is Q-Music en dit hoor je binnen een paar minuten. Laatste nieuws. Het is bijna 1 uur. Nathalie, wat zit erin?
1: Nou, voor ruim 100 studenten in Breda is het schooljaar niet bepaald lekker begonnen. Vertel je zo meer.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan. En door.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
8: Voor wie zijn we het alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk

0: in sportvoeding. NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
1: NHA.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Wassimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Wassimpel kan het zijn.
7: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
8: e-boekhouden.nl. Ons CW-fotoboek is er.
9: Spannend!
8: Wat is die mooi geworden?
9: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
8: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: Noor wereldgerechten en maaltijdmixen, 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie pistolet, 1 plus 2 gratis. En alle Robijn, 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: 30 augustus start de week tegen kanker.
3: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
5: Iemand die je dierbaar is.
6: Of was.
5: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
6: en de beste zorg.
5: Voor wie geef jij?
7: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
7: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
5: Doneer op kwf.nl.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
11: Goedemiddag, het is 1 uur. Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zijlenkom.
12: Goedemiddag. Na de overstromingen in Nepal worden zeker 3 Nederlanders vermist. Dat zegt buitenlandminister Berendsen. Het is volgens hem onduidelijk hoeveel Nederlanders er precies in het rampgebied zijn. Er is dag en nacht hulp voor iedereen in ons land die zich zorgen maakt, zegt de minister.
13: Het contactcentrum van het ministerie staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Ook beschikbaar voor naasten om contact op te nemen op het moment dat zij mensen in Nepal hebben waar ze geen contact mee kunnen krijgen.
12: Er zijn inmiddels meer dan 500 doden gevonden en er zijn nog veel meer vermisten. Dan naar Noorwegen. Bij het paleis in Oslo groeit de Bloemenzee nu koning Harald is overleden. Hij was erg geliefd bij de Nooren en overleed vanochtend op 89-jarige leeftijd. Deze royalty-verslaggever van RTL Boulevard staat nu bij het paleis.
14: Er zijn hier echt honderden mensen met een bloemetje, schoolklassen, gezinnen. Iedereen komt hier naartoe om toch even stil te staan bij het leven van koning Harald. De vlag die hangt ook half stok.
12: Ja, er is nog geen datum voor een

0: wordt er gelijk doorgepakt met de loting voor de Conference League. En dan zijn alle ogen van Ajax en FC Twente daarop gericht. Zij pakten gisteravond een ticket voor dat toernooi. En we sluiten af met het weekend weer van Weerplaza. Er trekken buien over ons land met af en toe een flinke klap onweer. Af en toe laat de zon zich nog wel eventjes zien en dat bij een graad of 22.
1: 48 files, de langste hoor je nu. A2, Eindhoven-Maastricht-Noord. Tussen Brug Wessem en Echt, daar is een ongeluk gebeurd. 6 kilometer, 40 minuten extra reistijd. En de A2, Utrecht-Den Bosch, tussen Beest en Waardenburg. Een defect voertuig, 8 kilometer, daar 40 minuten extra reistijd. Flitsers op de A6, Emmeloord richting Lelystad. Opletten bij 83,3. En op de A50, Zwolle-Apeldoorn, daar staan ze bij 213.
2: Wim van Helden.
1: In goed gezelschap je vrijdagmiddag door. Lady Gaga, Harry Styles en nu Cameron Whitcomb.

0: Tom stuurt een appje via de Q-app. Ja, Wim, ik blijf nu dus echt door jou horen I'm Gay. Ja, het was de week waarin ik erachter kwam dat ik de songtekst van Cameron Wittekamp al die tijd verkeerd heb gehoord. Met dank aan Janneke. Jij stuurt namelijk op Cameron Wittekamp, die je net hoorde, met Kingdom of Fear.
1: Ja.
0: Ik hoor steeds I'm Gay.
1: Ja.
0: Gay. Wat blijkt het nou dat hij zingt inderdaad? Ik kom er nu ook pas achter door jouw appje.
1: I'm great.
0: Great.
1: Ja.
0: En zelfs als ik weet dat hij zingt I'm great, hoor ik nog steeds niet.
1: Ja, ik hoor het nog.
0: Hij spreekt de T gewoon ook helemaal niet uit. Het is great. Nee. Great. Ja, great. Met een natte T. Voor jongens zoals ik die uit de regio Rotterdam komen. Dan moet je gewoon great met de T. We hadden trouwens gisteren ook een great score in het slimste bedrijf van Nederland. Dat gebeurde door de catering van ziekenhuis Rivierenland uit Tiel. Zij vlogen door de vraag heen in het slimste bedrijf en zetten een bijzonder scherpe tijd neer gisteren. 44 seconden over!
1: Oh, hoppa, lekker hoor.
0: Ja, en daarmee staan ze nu op de eerste plek in het klassement. Het zou dus zomaar kunnen dat zij er met de slimste bedrijf award en de karaoke speaker van Tempo Team vandoor gaan. Maar

Dit kan abracadabra voor je zijn. Ja, of je weet het meteen. Ik wil van je weten, welke hit die je zo helemaal hoort, is dit. En ik zeg erbij, laat je niet misleiden. Laat je niet misleiden. Welke hit is dit, denk je? Je hoort hem binnen 6 minuten helemaal. Als je het weet, mag je het zeggen. Nog één keer.

0: Show bij Q-Music. Ja, en ik heb je net gevraagd, welke hit is dit? Oh, komt een berichtje van Pete binnen, maar ik hoor Pete niet. Nog een keer.
1: Ja, Wim, dit is nou zo'n geval. Je weet wat het is.
0: Ja.
1: Maar kom maar eens met die naam en die titel.
0: Ja, dat vraag ik aan jou.
1: Dus dit wordt een ojaatje zo meteen. Want ik kan hem zo meezingen, maar ik kom er niet op.
0: Nee, Pete kon er niet op. Hink dan?
2: Volgens mij is dat een liedje van Coldplay, of niet?
0: Ah, Coldplay. Ja, dat was een beetje de instinker. Sheila, die stuurt ook al. Goedemiddag, Wim. Ik denk Coldplay met Viva La Vida. Maar die klinkt zo en dit is... Het lijkt er wel op. Maar nee, Coldplay Viva La Vida is niet goed. Alicia en Nick dan?
3: Sommige Feels Part 2. Ik weet niet zeker, maar ik denk het.
0: Sommieu Feels Part 2.
4: Dat is Sommieu met Multicolor.
0: Sommieu Multicolor. Ja jongens, dit is half goed. Sommieu klopt, maar de rest nog niet.
5: Kan er maar één zijn. Dat is Sommieu met Dark Before the Dawn.
6: Dit is natuurlijk Dark Before the Dawn van Sommieu.
7: Dark Before the Dawn van Sommieu.
0: Nou, let op. En nu start ik. Sommieu met Dark Before the Dawn. Ik vind het knap. Ik dacht bij die eerste tonen, iedereen gaat aan op Viva La Vida van Coldplay. Maar het is toch echt een heel ander liedje.

0: second.
1: Counting every second.
0: Tomorrow.
1: Dat ga ik zo doen. Counting every second.
0: Looking at the clear blue skies up above.
1: Want wij maken ons op voor een nieuwe ronde van
0: het slimste bedrijf.
1: Daarmee sluiten we de werkweek in stijl af. 1 minuut krijg je met je collega's om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Zometeen om 14:15, een nieuwe ronde van het slimste bedrijf van Nederland. En dit is je kwalificatievraag. Als je mee wilt spelen, als je het aandurft, laat van je horen. Dit weekend houdt Pathé, de bioscoop, een 24-uurs marathon met alleen maar Harry Potter films. Dat doen ze omdat het 25 jaar geleden is dat de eerste film uitkwam. Ik wil van je weten, welke acteur speelde de rol van Harry Potter?
2: Het slimste bedrijf van Nederland.
3: Zometeen om 14:15.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
6: Nu hou hè, dus niet.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Pi Kiwi Gold. 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar 1,25.
2: Fans van voeden. Aldi.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aan de wandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cb-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ons cb-fotoboek is er.
8: Spannend!
7: Wat is die mooi geworden?
8: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
7: Het voelt alsof we er weer zijn.
9: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
10: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
9: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
12: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. 1 jaar internet en tv voor maar 20 euro per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag tot 30% korting op teamsportmaterialen en kleding. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Er worden per dag zo'n 8000 broodtrommels vergeten. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus, even lunchen, even sparren.
16: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
15: Nu, bij Spar in de buurt. Alle Milner kaasplakken. 1+1 gratis. Dus, even iets lekkers op je brood. Even sparren.
17: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
18: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
19: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
20: Dus waar moet je zijn voor de magic?
21: Jojo.
22: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
23: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
24: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.

0: Boeing.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op

0: business.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Er trekken buien over het land. Af en toe een flinke klap onweer daarbij. In het westen geldt daardoor ook code geel voor onweersbuien. Ja, het is maximaal 22 graden. Situatie op de weg. Er zijn 45 files. De langste op de A2, Utrecht en Bos. Tussen Culemborg en Waardenburg. Een defect voertuig, 9 kilometer. Je vertraging is 3 kwartier.
3: Wim van Helden.
2: Nieuwe muziek van Martin Garrix, hoor je zo meteen. En dit

0: Dit is Q Music.
1: Alex Warren.
0: En dit is Q Music.
1: Bruno Mars.
0: En dit is nieuw.
2: Hij werkt samen met Madonna, met Ed Sheeran en nu met U2. Of moeten we inmiddels zeggen, zij mogen met hem samenwerken. Martin Garrix, Fireflies.

0: Hendrix en U2, Fireflies. Sandra.
1: Goedemiddag, Wim.
0: Ik heb jij net een vraag gesteld over Harry Potter. Ben jij helemaal thuis in Harry Potter? Of zeg je van, nou nee, ik wist dit toevallig en dan blijft het ook bij.
1: Ja, nou dat laatste. Ja.
0: Jij gaat niet naar de 24 uur marathon om al die films nog eens een keer te bekijken.
1: Nee, ik lig liever in mijn bed, denk ik.
0: Ja, Pathé die gaat dit weekend 24 uur marathon doen met de Harry Potter films. Want er valt wat te vieren, hè? 25 jaar geleden voor het eerst dat de eerste film in de bioscoop was. En ik wilde van je weten welke acteur nou de rol speelde van Harry.
1: Dat was Daniel Radcliffe. Het slimste bedrijf.
0: Het slimste bedrijf. Zo voort dan zeggen Harry. Harry. Ja, Harry. Hallo, hier is Harry. Sandra, jij speelt mee namens AGC Glashandel uit Goor.
1: Dat klopt.
0: Waar staan de eerste drie letters voor?
1: Volgende vraag?
0: Nee, AGC.
1: Ja, dan weet ik. Volgende vraag. Ja,
0: volgende vraag. Oké, hebben we het niet meer over. Je werkt op de financiële administratie.
1: Ik hoor hier van mijn collega Asian Glass Company.
2: Asahi Glass Company.
0: Ja, en wat betekent dat dan?
2: Het is de oprichter, de naam ervan en dan natuurlijk Glass Company.
0: Ik denk ik niet uit te leggen. Beetje international.
2: Yes.
0: Juist, maar dan wel voor de duidelijkheid erachter en toch nog glashandel. ik hoorde dus een collega, Sandra. Wie speelt er met je mee vandaag?
1: Ik heb drie leuke collega's, Roelof, Peter en Jeff, bij me.
0: Kijk, ja, het is een beetje op de valreep natuurlijk van de maand augustus. Maandag maken we bekend wie het slimste bedrijf van de maand wordt. De beste tijd is gisteren neergezet door Ziekenhuis Rivierenland uit Tiel. 44 seconden hielden ze over. Dat is een mooie score, maar ik weet, het kan nog iets beter. 45 seconden is vaker gevallen.
1: We gaan ons uiterste best doen.
0: Als het lukt, win je ook nog de karaoke party speaker van Tempo Team. Je krijgt 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. Uit welk land komt automerk Volvo?
2: Zweden.
0: Hoe worden de armen van een octopus genoemd?
1: Tentakels.
0: Welk natuurverschijnsel was vannacht te zien?
1: Maansverduistering.
0: Wat is een typisch Brabants woord om gedag te zeggen?
2: Houdoe.
0: Tegen welk land spelen de hockeymannen op het WK?
2: Pas.
0: Uit hoeveel maanden bestaat een kwartaal?
1: 3.
0: En dat was de 5e. Ja, als je op de administratie werkt, dan weet je. 3 maanden is een kwartaal, hè? Voor de aangifte en zo. Volvo, Zweden, was goed. Armen van een octopus, tentakels, natuurverschijnsel dat vannacht te zien was. Een maansverduistering, niet de zonsverduistering, maar de maansverduistering. Brabants wordt om gedacht te zeggen, dat wisten jullie gelijk in koor natuurlijk. Houdoe! En bedankt, olé olé. Het enige wat jullie niet goed hadden, de hockeymannen op het WK, dat was Spanje. Vanavond de halve finale.
1: Aha, ja. Nee,
0: dus je gaat niet
1: weten.
0: Harry Potter kijken, je gaat ook geen WK hockey kijken, dat is duidelijk.
1: Nee, ik ben bang voor niet.
2: En ook geen karaoke zingen ben ik bang voor.
0: Ook geen karaoke zingen ben ik ook bang voor, want het is een 6e plek met 37 seconden over.
1: Jammer, jammer. Ja. Op zich, we staan niet onderaan.
0: Zo is het. AGC Glashandel.
1: In de top 10.
0: Goor staat inderdaad in de top 10. En bij deze op de kaart. Ik krijg van mij ook, je gaat niet met lege handen naar huis. Het slimste bedrijf kaartspel.
1: Ja, helemaal top, Wim.
3: Het slimste bedrijf. Het slimste bedrijf van Nederland. Q Music.

0: Orion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Orion, hypotheken vanuit het hart.
1: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater Tiendaagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
2: De maaltijden van Kippie, zoals Kip Dunner. Lekker!
3: Kippie!
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
8: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
9: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
8: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
9: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
11: Autotaalglas is partner van de top 40.
12: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
13: Opgelost, Autotaalglas.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
15: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
17: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
17: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
19: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AHA Kleintje Vla, yoghurt? Een AH Terra kleintje sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
0: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
23: Ah, oh, nee hè.
24: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
23: Ja, weer eens.
24: Nou, pof jij even?
23: Oh ja?
24: Ik heb net koffie gezet.
23: Lekker.
24: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
25: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
26: Streekt. Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul. Of ga lekker een flessen pijp in de machine steken. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.

0: volledige...
1: Oké. Okay.
0: Oh, sorry.
1: Nee, dit geeft helemaal niks.
0: Sorry.
1: We gaan even... Oh, mijn hemel. Ook dat het feit dat er nu weer 100.000
0: mensen... Jij het even uit?
1: Ja, ik ga het even uitleggen. Welkom bij een kijkje achter de schermen van de radio. En wij zitten in de studio waar vanmorgen Matty en Bram hebben gezeten. En Matty en Bram, een heel technisch verhaal, die maken radio met microfoons die op hun gezicht geplakt zijn. Die microfoons die gebruik ik niet. Wij bij de Top 40 en ook bij de middagshow gebruiken andere microfoons. Die microfoons die moeten we alleen wel even inpluggen. En dat waren we deels vergeten. Dus Nathalie die hoort het muziekje van het nieuws. Die kijkt recht voor zich uit. En die heeft geen microfoon. Oké, okay, nou, we doen alsof dit nooit gebeurd is.
0: Nee.
1: Dus die knippen er gewoon uit. Twee uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Hier is Nathalie van Zuiderkom.
2: Goedemiddag. Politiek en experts slaan alarm om een gevaarlijke ecstasypil die in omloop is. Die zijn er in verschillende kleuren en op de voorkant staat een afbeelding van president

0: Dus gelijk aan de bak, zegt deze koningshuisverslaggever van RTL Boulevard, die nu in Oslo is.
1: Niet alleen met zijn vrouw met de Marit die een longtransplantatie heeft ondergaan, maar ook met zijn stiefzoon Marius die in de gevangenis zit. Maar hij zal natuurlijk wel na hebben gedacht over wat voor koning die gaat zijn. En ik heb begrepen dat er een soort slogan komt waaraan hij zich gaat binden, dat hij dat wil uitstralen aan Noorwegen.
0: Ja, die slogan is alles voor Noorwegen. Hetzelfde motto als zijn vader, opa en overgrootvader. Noren blijven ondertussen bloemen leggen bij het paleis in Oslo. Er is nog geen datum voor een uitvaart. En als sport, AZ en NEC moeten aan de bak in de Europa League. Zojuist is er geloot. Bij de clubs spelen onder andere tegen Benfica, Juventus en Dynamo Zagreb. En er wordt ook onder andere geloot in de Conference League. Daar doen Ajax en FC Twente aan mee. De Amsterdammers gaan het thuis opnemen tegen Atalanta uit Italië. En de Tukkers gaan op bezoek bij Freiburg in Duitsland. En we sluiten af met het weekend weer van Weerplaza. Er trekken buien over ons land met af en toe een klap onweer. De zon laat zich soms ook eventjes zien en dat bij een graad van 22.
2: Goed begin is halve werken.
0: Zo is het.
2: Nieuw verkeer van Flitsmeister met 1 vertraging langer dan 25 minuten. Het is de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Geldermalsen en Kerkdriel. 12 kilometer. Vertraging daar is 53 minuten.
3: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
2: Welkom bij de enige echte. De komende uren hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Objectief en betrouwbaar, samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Het is jaargang 62, editie 3188.
3: De top 40. De enige die telt.
2: Yes, goedemiddag. Laten we die lijst gelijk maar beginnen met goed en met slecht nieuws. Het slechte nieuws. Na vandaag is de zomervakantie in heel Nederland voorbij. Oh. Iedereen weer aan het werk, iedereen gewoon weer naar school. Het goede nieuws daarentegen. De top 40 is nog altijd gevuld met de allergrootste zomerhits van dit jaar. We gaan die zomervakantie gevoelsmatig nog even lekker oprekken met de lijst van vrijdag 28 augustus 2026. Administratie van deze week. We hebben 8 stijgers, waarvan 5 stippen en 2 superstippen. 18 zakkers, 13 zittenblijvers, 18 extra alarmschijven en slechts 1 nieuwe binnenkomer. Eerst terug naar vorige week, toen waren dit de 3 grootste rammers van Nederland.
3: Nummer 3.
2: Magnetic van de Bauza. Hugo

0: Wel op nummer 1 toen we de zomervakantie ingingen. En nu we de vakantie uitgaan, staat Die Die er nog steeds. Al 9 weken lang onverslagen aan de top van de lijst. Maar ja, weet Die Die vanmiddag ook de 10 weken aan te tikken? Of wordt hij vandaag eindelijk van de troon gestoten door bijvoorbeeld Jugel, De Bauza of Another? Via qmusic.nl/top40 kun je jouw voorspelling nog doorgeven voor de nummer 1 van deze week. Onder alle goede antwoorden verloot ik later vanmiddag het Auto Taalglas Sterrenpakket. Met daarin een concert naar keuze voor 2 personen plus vervoer in een Mini Electric. Ik ga je vast 1 kleine tip geven. Deze hit staat sowieso niet op nummer 1, want zij verlaten deze week de lijst. Ze reden al een tijdje voorzichtig richting die uitgang. Maar vanaf vandaag vinden we Miles Smith en Niall Horan Drive Safe echt niet meer terug in de top 40. Maar je weet wat ze zeggen. De een zijn dood is de ander zijn brood. Zo maken ook Miles Smith en Niall Horan plaats voor een nieuwe binnenkomer in de lijst. De enige van deze week. Ik verklap je, dat is een hele hoge nieuwe binnenkomer. Het is aftellen geblazen. En we beginnen op nummer 40 met Ariana Grande.
1: De enige echte. De top 40.
2: De top 40.
1: Nummer 40.

staan nu al 33 weken in de top 40. En dat zijn echt bizarre cijfers. Grote kans dat je haar optreden in België afgelopen week hebt gezien. Dat ook dat de invloed, haar optreden ook grote invloed heeft gehad op die cijfers in de top 40. Afgelopen weekend stond Zara Larsson op Pukkelpop. Dat is echt een enorm popfestival in Vlaanderen. En toen ze eenmaal Midnight Sun inzetten, begonnen allemaal mensen in dat publiek, ja, dolfijnenposes na te doen. Dus je moet het even voor je zien. Een menigte van tienduizenden mensen, waarin steeds meer mensen opeens horizontaal worden opgetild en boven het publiek uitsteken, al waren zij een dolfijn. Het waren er eerst 10, dat werden er 20, dat werden er 30. En toen waren het ineens zoveel dolfijnen mensen dat Zara zelf haar lach niet meer kon inhouden. Nee.

0: Dit is sinds afgelopen weekend mijn ringtoon ook. Ik vind haar lach zo waanzinnig leuk. Dit ging nog 2 minuten zo door. Het leverde niet alleen een memorabel optreden op daarop Pukkelpop, maar dus ook geweldige beelden. Echt een dikke viral. Op Instagram is de video al meer dan 11 miljoen keer bekeken. Mocht je het nog niet hebben gezien, het is het kijken waard. Je vindt die video op het Instagram-account van Pukkelpop. En van de optreden in België is het een vrij kleine stap naar kabouter...
1: Plopper de plop.
0: Daar zijn ze weer, Robert van Hemert en Donnie. Ze zakken 1 plek, maar hoe heet dat nou? 38 in de top 40.

0: de vorm van muziek. Lost Frequencies en Live It All zakt deze week één plekje. En komt ermee terecht op nummer 37 in de Nederlandse top 40 bij Q Music. Welkom bij een klassiek potje Rad van Fortuin. Ik ben vanmiddag op zoek naar de titel van een huidige top 40 hit. Bestaande uit 3 woorden. En we zijn er al achter dat het eerste woord bestaat uit 4 letters. Waarvan de tweede letter een I is. En de laatste 2 woorden zijn it all. We beginnen bij Jonathan. Jonathan, de beurt is voor jou.
1: Hey Domien, ik denk dat ik het wel weet. Is het niet die hit die je net hebt gedraaid? Live It All van Lost Frequencies?
0: Live It All. We gaan even luisteren naar je antwoord. Is het Live It All? Nee, helaas Jonathan. Dankjewel voor je gok. Het is niet Live It All. Dan gaat de beurt automatisch naar Gerda. Gerda, je mag het zeggen hoor.
2: Hi Domien, de R van Ronald.
0: Zit de R van Ronald erin in het eerste... Ja. De R van Ronald zit in de eerste letter van het eerste woord, Gerda.
2: Dan denk ik dat ik het weet. Mag ik het zeggen?
0: Ja, je mag het zeggen, zeker. Ga je gang.
2: Is het Risk It All van Bruno Mars?
0: Is het Risk It All van Bruno Mars? Gerda! Ja, dat is helemaal goed. We gaan van Live It All op nummer 37 naar Risk It All van Bruno Mars op 36 in de top 40.

alles mag uit. Behalve de Nederlandse top 40 op de radio. Bruno Mars, Risk It All, deze week in de lijst op nummer 36. Heb jij meegekregen dat er deze week een wereldberoemde zangeres ten huwelijk is gevraagd, maar dat ze nee heeft gezegd? En dat het aanzoek gefilmd is vanuit verschillende hoeken en nu het hele internet overgaat. Ik vertel je zo meteen over welke artiest het gaat dan ook. Somber hoor je in de top 40, Homewrecker op 35. Krijg hem zo.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
7: NHA.nl.
8: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
11: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
12: Sloopmelk.
11: Mona?
12: Ja, ook sloopmelk.
11: Milner?
12: Sloopmelk.
11: Dus, koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
12: Sloopmelk.
13: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
14: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pot bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Nu, bij Spar in de buurt. Kies en mix al onze fruitbakjes van 120 gram, 2 voor maar €4,50. Dus, even gezond snacken, even sparren.
18: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
19: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
20: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
21: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
20: Of,
22: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
21: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
20: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
16: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Goedemiddag, het is vrijdagmiddag. Je luistert naar de 40 grootste is van Nederland. In de enige echte top 40 bij Q met verkeer van Flitsmeister. 78 files en 3 vertragingen langer dan 35 minuten. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en de Martinus Nijhoffbrug. Een dik uur, 12 kilometer. De A2 Maastricht Noord richting Eindhoven tussen Wildenberg en Leende. Door een ongeluk 6 kilometer met 51 minuten. En de laatste is de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Eveningen en Gorkum, 15 kilometer. Je vertraging daar is 37 minuten. Q. Lekker dansen, de voetjes van de vloer. Met Prospa en Clooney, Free Your Mind zometeen. De homewrecker van Samber.

al lang niet meer een track die alleen in een club hoort. Free Your Mind gaat ook steeds meer als iemand die al de hele tijd staat te dansen in een club. Want langzaam maar zeker wordt hij naar de uitgang begeleid. Prospa en Clooney, ze zakken deze week 2 plekken naar nummer 34 in de enige echte. Daarvoor homewrecker -4 voor Samber. Hey, 1 plekje hoog in de lijst, daar vinden we Carol G. En ik zou willen zeggen dat er nu een heel romantisch verhaal komt. Maar niets is minder waar, want afgelopen week is Carol G ten huwelijk gevraagd. Maar ze heeft dat aanzoek afgewezen. Nou is het gelukkig niet zo heftig als dat het klinkt. Carol G trad op in California en halverwege haar concert liep er een man van een jaar of 60 helemaal vooraan. Die liep naar haar toe, grijs kort haar, bril op zijn neus. Echt stereotype beeld van een 60-jarige Amerikaan, zo eerlijk moet ik zijn. En hij droeg een zwart shirt met in witte letters op de voorkant gedrukt: Single and Available. Waarop Carol G dus vroeg aan die man: toen ik net stond te zingen, zag ik ook eens op de achterkant staan. Maar zag ik nou goed wat er achter op dat shirt stond? Dus die man die draait zich om. En ja hoor, achter op zijn shirt staat de tekst: Will you marry me, Carol G? Nou, hele stadion natuurlijk uit zijn dak. Carol G kon er gelukkig ook om lachen. Maar de man kreeg geen ja-woord. Wel een heel warme knuffel van Carol G. Dat is ook wel fijn. Het is op zich niet zo gek dat de Carol G er niet wil trouwen. Als ik de tekst van haar huidige top 40 moet geloven, is ze nog lang niet over haar laatste liefde heen. Still met Bruno Mars stijgt 2 plekken. Nummer 33 in de enige.

0: ondernemertje, weet je wat dit weekend nog mooier zou maken? Als je mijn hit er even inknalt in de top 40. Dank je wel, dikke kussen van mij, schatjes. Mwah.
1: De top 40. 32.

0: 40 in de Nederlandse top 40. Ik kan me goed voorstellen dat je nu zin hebt in een pina colada in je hand. Je voetjes in het zand. Ik heb geweldig nieuws voor je.
1: Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland.
0: Maar nou bij Q kans op ticket voor het grootste zomerfeest van Nederland. Beeld je maar vast in. Je voelt het zand tussen je tenen. Je ruikt nog de geur van zonnebrand. En terwijl je nog een slokje neemt van je cocktail en kijkt naar de zon die ondergaat aan de horizon. Dans je op de muziek van een waanzinnige line-up. Suzanne en Freek, Agda en de Munnik, Bankzitters, Flemming, Bente, Kraantje Papi. Zelfs onze eigenste Q-DJ's Menno Barneveld en Lars Boelen zijn van de partij. Een line-up om je ijsje bij af te likken. Denk je nou, hey, ik wil de zon zien zakken in de zee? Zorg dan dat je vanaf aanstaande maandag aan je radio gekluisterd zit. Als je een oproep hoort van iemand die op de line-up staat van dat grootste zomerfeest van Nederland, dan moet je zo snel mogelijk het woord zomerfeest sturen met een berichtje in de Q-Music app. Is dus vanaf aanstaande maandag. Dan was ik ook nog één naam vergeten. Een heel grote naam. Zij sluiten de boel namelijk af op het grootste zomerfeest van Nederland. Kris Kros Amsterdam. En zij staat deze week op 31.

0: Al 6 keer eerder stond hij eens op nummer 29. En dit is voor de 7e keer Alex Warren op 29. Passenger. Het is de man die mij vanmorgen heeft laten huilen terwijl ik naar Q-Music reed in de auto. Hij heeft namelijk vannacht zijn nieuwe album uitgebracht, Wild Child. En daar staat zo'n hartverscheurend mooi liedje op, dat ik vanmorgen vroeg met tranen in mijn auto heb gereden. Tranen in mijn auto ook, tranen in mijn ogen auto heb gereden.
1: Ook mijn Volvo moest huilen.
0: Ik ga het liedje zo meteen horen en ik neem je even door zijn nieuwe album mee in een nieuwe Top 40 Album Alert. En ook Pile komt eraan. Je hoort zo meteen Movejo.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
5: De hete zomer, Crayon rolluiken.
6: Geluidsoverlast?
5: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
7: De maaltijden van Kippie, zoals Chinese bami met kiploempia.
8: Lekker, Kippie.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
12: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
13: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
15: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
16: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
17: Jongens, eten!
18: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
19: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
20: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
22: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
23: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
24: Müllermilk, the moo you can't resist.
0: exist.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH kleintje vla, yoghurt en AH Terra kleintje sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, viskraam en fish and fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
24: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: Odido Shop. Mis niks en sla je slag.
1: Oh, het riool is verstopt.
2: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk

0: stress.
1: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
2: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op aanzichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Ons CW-fotoboek is er.
5: Spannend!
4: Wat is hij mooi geworden?
5: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
4: Voelt alsof we er weer zijn.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
7: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
8: ik red me wel hoor.
7: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als hij niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
6: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
9: Het is 3 uur geweest. Goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
10: Goedemiddag. Het kabinet gaat dit weekend verder puzzelen rond de begroting.

0: Ze kwam uit Schiedam in Zuid-Holland en was 66 jaar. Een man van dezelfde leeftijd meldde zich gisteravond zelf op het politiebureau en is opgepakt als verdachte. Een buurtbewoner zegt tegen Omroep Brabant dat de twee een relatie hadden. De politie denkt aan een misdrijf. En dan sport. Er is geloot voor Europees voetbal. We gaan beginnen met de Europa League. AZ en NEC zijn allebei gekoppeld aan onder meer Benfica uit Portugal, Dynamo Zagreb uit Kroatië en het Italiaanse Juventus. En dat belooft vooral voor AZ een mooie wedstrijd te worden, zegt sportverslaggever Riepke Bakker.
1: Het leukste affiche in de Europa League wordt AZ tegen Juventus. Bij AZ speelt namelijk Peer Koopmeiners op het middenveld en Juventus heeft Teun Koopmeiners op het middenveld. Inderdaad, het wordt de battle of de broertjes.
0: Dat is ook geloot voor de Conference League. Ajax treft onder andere Atalanta uit Italië en FC Twente gaat op bezoek bij Freiburg in Duitsland. We sluiten af met het zieke weer van Weerplaza. Er trekken buien over ons land met af en toe een flinke klap onweer. De zon laat zich soms ook nog eventjes zien en dat bij een graad of 22.
2: Veel verkeer van Flitsmeister met 92 files en 2 vertragingen langer dan 40 minuten. Op de A2 allebei Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 11 kilometer met 41 minuten. En van Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen Weert-Noord en Leende door een auto met pech 8 kilometer. Vertraging daar is 52 minuten.
3: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
2: En terug naar de hits.
4: Domien Verschuren.
2: Dit is de lijst van vrijdag 28 augustus 2026. Vliegensvlug door het nieuwe album van Alex Warren. Zometeen naar nummer 28 voor Move Joe. Dit is Pile.
4: De top 40. Kill Music. 28.

0: Als je bij ballet door je benen zakt, dan heet dat een pilé. Deze week ook naar beneden zakt, is pilé. Drie plekken wel te verstaan. Move Hey Joe, terug in de top 40 op nummer 28. 8:08, goedemiddag. Dit zijn ze, de 40 grootste hits van Nederland in de enige echte Nederlandse top 40. Ik had het er net al even over. Alex Warren, hij heeft vandaag zijn nieuwe album uitgebracht. En traditiegetrouw, als er een grote top 40 artiest met nieuwe muziek komt, met een heel nieuw album, dan neem ik dat graag even met je door.
1: Top 40. Album alert.
0: In vogelvlucht, vliegensvlucht door Wild Child. Het nieuwe album van Alex Warren. En het album opent al gelijk heerlijk groovy uptempo met Emerald Eyes.

veel meer emotionele hoek. Op I Miss You More zingt hij bijvoorbeeld over hoeveel hij zijn overleden ouders mist. Misschien wel het meest hartverscheurende liedje dat Alex tot nu toe heeft uitgebracht. En dat liedje waardoor ik vanmorgen huilend in mijn auto zat. Dit is zo wonderschoon.

Hey, ja, de Alex Warren track is eigenlijk geen Alex Warren track zonder een koor dat meezingt. Het is inmiddels een vertrouwd element dat al terugkomt aan hits als Ordinary, Fever Dream en Burning Down. En het ook op zijn nieuwe album niet mocht ontbreken, zoals op deze track. Dit is Cry Wolf.

op dat album. Het is eigenlijk de track waar het hele album naar is vernoemd, Wild Child. En ja, dat is een persoonlijk favorietje, want hier heeft Alex Warren de lievelingsartiest van zijn overleden vader op weten te krijgen. Een gitaarsolo van the one and only John Mayer.

Wildchild blijft Alex Warren doen waar hij goed in is. Met een herkenbaar geluid oorwurmen maken die de hele dag in je kop blijven hangen. Ik acht de kans ook groot dat we minimaal een van die nieuwe wapenfeiten gaan terugvinden in de top 40. Net zoals deze hit van dat nieuwe album. Al 26 weken in de top 40. Wel 6 plekken gezakt deze week. Alex Warren, Fever Dream.

Alex Warren, Fever Dream. In de Nederlandse top 40. Ik moet even iets corrigeren. Ik heb net Mauvais Joe gedraaid met Pilé. En ik zei dat dat is als je bij ballet door je benen zakt, dat dat een Pilé is. Dat is natuurlijk een plié. Dat is net even één letter anders. Dat is toch raar, want ik heb echt 12 jaar op ballet gezeten. Beter weinig mensen. 12 jaar ballet gedaan en gewoon vergeten dat het een plié is en geen Pilé.

0: zo uit het linker rijtje gekukeld. Juste, Jackstyle en Yone, Turn the Lights Off gaat van 20 naar 25 in de enige echte. Daarvoor zitten blijven, Flair door het oog van de nacht. Lekker stabiel blijven zitten op nummer 26. Dan door naar de superster van Nederland, Roxy Dekker. Vorige week bracht ze haar tweede album uit, Superstar. En dat ze echt een superster is, dat is ook maar weer gebleken. Zo goed als alle 8 tracks zijn al de hele week te vinden in de Nederlandse top 50 van meest gestreamde tracks op Spotify. En dat uiteraard allemaal in aanloop naar de 4 uitverkochte Ziggo Dome shows van Roxy volgende week. Wat overigens nog altijd een record is, want nog nooit eerder heeft een Nederlandse zangeres zoveel Ziggo Domes weten uit te verkopen. Dus dat het album Superstar heet, is totaal niet misplaatst. En toch vertelde Roxy vorige week aan mijn Q-collega, lieve vriend Stefan Bouwman, dat zij zichzelf helemaal niet echt een superstar vindt.
1: Ik maak muziek en ik doe leuke shows en ik heb een fantastisch leven. Maar ik zou niet zeggen, jeetje, ik ben een mega superstar.
0: Ja, bescheiden of niet, de cijfers liegen er niet om. Roxy Dekker stijgt 9 plekken. Superstar deze week, 24.

jij als oplettende luisteraar, jij hebt het al gemerkt. We hebben deze week één nieuwe binnenkomer. En die nieuwe binnenkomer is nog altijd niet voorbijgekomen. Goed nieuws, je hoort de eerste, de enige en dus ook de hoogste nieuwe binnenkomer binnen nu en 15 minuten. En ook stellen.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: It's playtime. Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
1: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
3: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia, movement that inspires.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
7: Wie was er aan de beurt?
8: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?
9: Voor die 2 euro haal je nog geen bakkie vis. Maar maak je wel kans op de hoogste jackpot van Nederland. Koop

0: 30% korting bij Bouwmaat.
1: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
1: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
6: Hé, wat doe jij nou?
5: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
7: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
10: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
11: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
12: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Nu bij Dirk, honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
17: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
18: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
19: Goedemiddag, het is 3:30. Dit is de Nederlandse Top 40 bij Q. Verkeer van Flitsmeister. 100 files in totaal en 2 vertragingen langer dan 40 minuten. Op de A2 2 keer. Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg 11 kilometer met 47 minuten. En van Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen Weert-Noord en Leende 7 kilometer. Daar 42 minuten extra reistijd. Boston, Stella Lefty, hoor je naar Ray en Beer.
20: De Top 40.
21: 22.

het even moeten duren. We hebben deze week maar één nieuwe binnenkomer. Maar hier is hij dan eindelijk. Roxy Dekker pakt haar 14e top 40 hit met haar nieuwe knaller Bare Minimum. En dan zou je er bijna niet meer van opkijken bij een binnenkomer van Roxy Dekker. Maar het blijft toch echt wel heel bijzonder dat een track van haar wederom zo hoog binnenkomt in de lijst. We hebben er even de archieven voor ingedoken, de top 40 hitdossiers. Dit is maar liefst de 8e hit van Roxy Dekker die binnenkomt in het linker rijtje van de top 40. En daarmee heeft ze ook meteen een record in handen, want het is sinds de start van de top 40 in 1965 geen enkele Nederlandse zangeres gelukt om zo vaak in dat linker rijtje binnen te komen. Dus ja, het bevestigt wederom, we hebben te maken met een superstar. Het was de alarmschijf van de afgelopen week en nu officieel een hit. Bare Minimum is nieuw op nummer 20. Hier is Roxy Dekker.

eerste, enige en hoogste nieuwe van deze week. Dr. Dekker, Bare Minimum, nummer 20 in de top 40 bij Q Music. Alarmschijf van afgelopen week.

plekken gezakt deze week. Idali, Ronnie Flex en Frenna populair op nummer 18 in de top 40. Nou, dat ze populair zijn, dat is gebleken. Ze hebben vandaag acht shows aangekondigd in de Ziggo Dome met hun hiphopformatie New Wave. En daarmee verbreken ze het record voor de meest aaneengesloten shows in de Ziggo Dome. Echt bizar.

0: glijdt de grote wijzer richting de 12 en de kleine wijzer richting de 4. En op vrijdagmiddag betekent dat maar één ding. 4:10. Ik mag je een nieuwe alarmschijf presenteren. De track waarvan wij bij Q-Music denken dat het een heel grote hit kan worden in de top 40. Daarom draaien we hem een week lang extra vaak. Afgelopen week was de alarmschijf in handen van superster Roxy Dekker. Mijn lieve vriend en collega Stefan Bouwman die sprak haar vorige week en vroeg aan haar: wie is eigenlijk jouw favoriete artiest van dit moment?
1: Weet je wie ik echt fucking cool vind? Adella. Ken je haar? Met dat roze haar? Niet normaal.
0: Leuk nieuws voor Roxy, want ze mag de alarmschijftitel overdragen aan niemand minder dan anders dan...
2: Hey, Adela!
0: Adela! Ja, nee, niet de superfan van Jan Smit. Geweldige audio blijft zitten.
2: Hey, Adela!
0: Ik waarschuw vast, als je deze week veel naar Q-Music gaat luisteren, dan ga je...
2: Hey, Adela!
0: Dit de hele week horen. Het gaat om de zangeres uit Slowakije, niet om de superfan van Jan Smit. Net als Roxy Dekker is ook zij super jong. Ze is pas 22 jaar oud. En dat had niet veel gescheeld. Of deze Adela was onderdeel geweest van de meidengroep die deze week ook in de top 40 staat, Cat's Eye. Komt allemaal door Dream Academy. Dat is een wereldwijde talentenjacht waardoor Cat's Eye is ontstaan en waar Adela dus ook aan meedeed. In de hoop dat ze een plekje wist te bemachtigen in die meidengroep. Dat lukte haar helaas niet, maar ze heeft er denk ik niet langer om hoeven treuren, want Dream Academy werd wel het startschot van haar carrière. En dus nu toert ze de hele wereld over, van Amerika tot Europa. En vorige week stond ze nog op te treden hier in Nederland op festival Lowlands. Dat is best een bijzondere prestatie voor een zangeres die afkomstig is uit Slowakije. Vindt ze zelf ook, want daar gaat haar virale hit dus over. Ik ga je officieel kennis laten maken met Ain't in L.A. Een lekkere synthpop track met een duidelijke boodschap. The baddest bitches, Ain't in L.A. Oftewel, je hoeft niet per se uit Los Angeles te komen om een wereldberoemde popartiest te worden. Dat is dan ook precies de les die zij van jongs af aan te horen kreeg. Als je een grote ster wilt zijn, dan moet je wonen in Los Angeles, in L.A. Maar nu is ze hier om dat tegendeel te bewijzen. En dat is inspirerend. Het is een catchy track. Het is vooral een hit met een hoofdletter H. En daarom is zij met Ain't in L.A. deze week de nieuwe Q-Music alarmschijf.
3: De Q-Music alarmschijf.
4: Adela, Ain't in L.A.

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: testtoestel in ruil. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: De maaltijden van Kippie. Zoals de tortillarol. Lekker, Kippie.
6: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFOS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
7: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
12: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
13: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches are looking like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
18: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
19: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
20: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
19: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
21: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
22: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis.
0: Mediamarkt.
21: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we allemaal weer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals Energy Drink Light, verlaag naar 75 cent. En vruchtenjam, verlaag naar 1,42. Dus spaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
25: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro.
26: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
27: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
28: Q. 4 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
29: Goedemiddag. Feyenoord zegt tientallen mensen in beeld te hebben voor een stadionverbod na het vuurwerkincident in het stadion van Cambuur. Afgelopen weekend staken Feyenoord-fans daar vuurwerk af. Meerdere Cambuur-supporters raakten toen gewond. Feyenoord heeft camerabeelden bekeken en probeert nog meer mensen te identificeren. Het kabinet gaat dit weekend verder puzzelen rond de begroting voor volgend jaar. Er wordt de komende dagen niet gesproken met oppositiepartijen. Volgens premier Jette is helder wat iedereen wil en moeten D66, VVD en CDA eerst zelf knopen doorhakken. Ze zijn het onderling nog niet eens, maar veel tijd is er niet, want de deadline is maandag. Het is nog steeds druk bij het paleis in Oslo in Noorwegen. Veel mensen branden kaarsen en leggen bloemen voor de overleden koning Harald. Hij overleed vanochtend op 89-jarige leeftijd. Deze royalty-verslaggever van RTL Boulevard, die in Oslo is, zegt dat het lichaam van de koning naar het paleis wordt gebracht.
30: Dat mensen dan daar langs kunnen komen om een laatste eer te bewijzen. Maar er is natuurlijk een grote begrafenis, een bijzetting. En daar is ook de Nederlandse koninklijke familie bij aanwezig.
29: Een datum voor de uitvaart is er nog niet. En in een verwaarloosd huis in Schiedam heeft de politie tientallen vogels gevonden. De politie was getipt dat de bewoner er eigenlijk niet meer goed voor kon zorgen. De man wil de agenten eerst niet binnenlaten, schrijft de politie op Instagram, maar hij draaide later bij. De vogels worden ergens anders opgevangen. De man wordt verder niet vervolgd omdat er nu een beter thuis is gevonden voor de dieren. Dan nog het weekend weer van Weerplaza. Code geel voor heel het land vanwege onweersbuien. Dat bij een graad of 22. Morgen ook buien, maar af en toe ook een zonnetje en net zo warm als vandaag.
28: Dan een blik op de weg door Flitsmeister. 110 files in totaal en 2 vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg. 12 kilometer met 42 minuten. En op de A15 Ridderkerk-Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. 8 kilometer met 31 minuten.
31: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
28: En terug naar de hits.
32: Domien Verschuren.
28: Dat zijn de 40 heetste van deze week. De lijst van 28 augustus 2026 met Great Expectations. Sienna Spyro zometeen na Bruno Mars, On My Soul.
32: De top 40. Q Music.
33: 17.

Great Expectation voldoet aan de hoge verwachtingen. 2 weken geleden nog de Q-Music Alarmschijf. Vorige week nieuw binnen, hoog op nummer 27. En deze week is het de snelste stijger. 11 plekken winst voor Sienna Spyro. Deze week nummer 16. 4 uur geweest. Je luistert naar het enige echte begin van je weekend. Dit is de Nederlandse Top 40. Het laatste weekend voordat alle scholen in Nederland weer beginnen. Is

terug te zien in de Q Music app. Veel mensen zijn onderweg terug van hun vakantie naar huis. Zo had meer te weten dat ze lekker de Top 40 luistert onderweg vanuit Oostenrijk. En Monique en Richard staan erbij, rijden met 3 kids op de achterbank terug vanuit Frankrijk. Ze sturen nog een mega schattige foto ook bij. Allemaal welkom thuis. Ja, aangezien de scholen in Nederland weer gaan beginnen, leek het mij goed om je brein zo meteen alvast een beetje te gaan kietelen. Een beetje te gaan kraken. Top 40 Rebus komt eraan. Pak vast de pen en papier erbij. Of een potlood. Even snel slijpen nog. Ga ik eerst het nummer 15 aan je voorstellen van deze week. -2 voor Toon.

0: hoog tijd voor de Nationale Vrijdagmiddaggebeurtenis. Ik heb er toch 40 rebus voor je in elkaar geknusseld. Je hoort zo verschillende top 40 hits achter elkaar. Elke hit staat voor een letter. Die letters die vormen samen een woord of een naam. Dat of die te maken heeft met de week die is geweest of het weekend dat gaat komen. Ik zoek vandaag 5 letters. Moet het doen zijn. Iedereen er klaar voor? Here we go.
1: De top 40 rebus.
2: De eerste letter.
0: De eerste letter van de hit die al 9 weken lang opeens staat in de top 40.
2: De tweede letter.
0: De tweede letter van de artiest die afgelopen weekend erop trad in Nederland. Op Lowlands. De laatste letter van de hit die gezongen is door Cat's Eye, maar geschreven door Ed Sheeran. De laatste letter van de hit waar Carol G voor het eerst ooit Engelstalig op zingt.
2: De vijfde letter.
0: De laatste letter van de voornaam.

0: top 40 Rebus.
1: En dat was hem alweer. Denk je het goede antwoord te weten? Dan mag je het laten weten in een bericht in de Q Music app. Uitslag, nou zitten blijven op nummer 14. December, My Body Isn't Ready.

Amber heeft ze helemaal genesteld op zijn plek. Voor de vierde keer vinden we My Body Isn't Ready terug op nummer 14 in de enige echte. Daarvoor, top 40 rebus van deze week. 5 muzikale hints die een woord vormden. Of een naam. Dat was een makkie als ik de Q-Music app mag geloven. Shout-out naar onder andere Erwin, Diane, Joey en Dominique. Jullie wisten allemaal de juiste letters bij elkaar te sprokkelen. En als je dat deed, dan kwam je bij D-O-L-L-Y. Oftewel Dolly. De top 40. Het zal je niet ontgaan zijn deze week. We hebben een top 40 icoon verloren. Dolly Parton is afgelopen dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Ze staat bekend als de Queen of Country Music. En ook in de top 40 was ze, vooral in de jaren 80, goed vertegenwoordigd. Met iets als 9 to 5, I Will Always Love You en Islands in the Stream. Ja, nu zou je denken dat Dolly Parton's allergrootste top 40 hit er maar één kan zijn. Jolene natuurlijk. Maar nee, dat is niet het geval. Sterker nog, hou je vast, dit wordt een chockerend feitje. Jolene heeft nooit in de top 40 gestaan. Nooit in de top 40 staan. Dat is officieel in Nederland nooit een echte hit geweest. Was ik ook over verbaasd. Jolene is blijkbaar een enorme evergreen uiteindelijk wel geworden. Grote vraag is er natuurlijk wel. Wat was dan wel Dolly Parton's allergrootste hit in de Nederlandse top 40? Deze.

stond in 1983 zelfs 3 weken lang op nummer 1 in de enige echte. Daarmee moet ik wel zeggen, dit is ook haar allergrootste top 40 hit tot nu toe. Want sinds het overlijden van Dolly Parton gaan haar streamingcijfers door het dak. Jolene staat momenteel op nummer 2 in de Nederlandse streaming top 50. Op de radio wordt ze deze week begrijpelijkerwijs ook volop gedraaid. Dus wie weet zien we Jolene van Dolly Parton volgende week alsnog terug in de top 40 als een nieuwe binnenkomer. Valt niet uit te sluiten, tijd zal het leren. De lijst van deze week gaat door met nummer 13. 3 plekken lager dan vorige week voor Bebe Rexha en Faithless. Dit is New Religion bij Q Music.

Bebe Rexha, Faithless, nieuwe release in deze week op 13. En zo gaan wij langzaam maar zeker al richting de top 10 van deze week. Hebben we dan eindelijk een nieuwe nummer 1 en worden Shakira en Burna Boy ontroond? Zometeen, cheerio!

Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.

0: Boeingbouw.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espresso machines. Bestel de beste voor jou.

0: Business. Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
0: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo 1 euro. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
4: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea, 1,5 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: alleenbakker.nl.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
2: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
3: ik red me wel hoor.
2: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
1: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
6: Nu al hè, dus niet straks.
7: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
6: Nu haal hè, dus niet straks.
7: Fans van Voordeel.
9: Aldi, klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
10: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar 1,50 euro per stuk. Hup, allemaal naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
13: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
16: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies uit ruim 4000 auto's op voorraad.
17: Goedemiddag, het is 4:30. Dit is de Nederlandse Top 40 bij Q. Verkeer van Flitsmeister met 3 vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Deil door een ongeluk. 9 kilometer, 1 uur vertraging. De A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en de Merwedebrug. 8 kilometer met 26 minuten. En ook 26 minuten op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Belfeld en Tielia. Door een ongeluk met een vrachtauto, 4 kilometer. Weekend weer, code geel voor het hele land vanwege onweersbuien. Dat bij een graad of 22. Morgen ook buien, maar af en toe ook de zon en net zo warm als vandaag. Laatste nieuws krijgen we van Nathalie.
18: Goedemiddag. Feyenoord zegt tientallen mensen in beeld te hebben voor een stadionverbod na het vuurwerkincident in het stadion van Cambuur. Afgelopen weekend staken Feyenoord-fans daar vuurwerk af. Meerdere Cambuur-supporters raakten gewond. Feyenoord heeft camerabeelden bekeken en probeert nog meer mensen te identificeren. Het knettert in het kabinet, maar er is geen kabinetscrisis. Dat zegt premier Jette nu er nog altijd geen groen licht is over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA gaan dit weekend zonder de oppositiepartijen verder puzzelen. Onderling is het kabinet er nog niet over eens, maar dat is volgens de premier niet zo erg.
0: Als het niet zou knetteren, dan zouden we geen knip voor de neus waard zijn. Mensen mogen ook van ons verwachten dat als we vele miljarden aan belastinggeld gaan besteden in een begroting, dat we daar dan ook heel goed over nadenken.
18: Ja, er is wel wat haast bij, want de deadline is maandag. En de Noorse koning Haakon legt komende dinsdag de eed af en dan is hij officieel de nieuwe koning van Noorwegen. Dat meldt de publieke omroep van het land. Hij volgt dan zijn vader Harald op, die overleed vanochtend op 89-jarige leeftijd. En even iets heel anders doen qua werk. Bijna 80% van de Nederlanders staat open voor een carrière-switch, blijkt uit onderzoek. En een oud raadslid uit Amsterdam deed het. Hij wilde trambestuurder worden, maar dat ging niet zonder slag of stoot. Want eerst moest hij van de opleiding weg om eerst meer ervaring op te doen als conducteur. En later zakte hij ook nog eens een keertje voor een examen die zijn reactievermogen testte.
14: Als er dan weer geen zoom is, maar een belletje, dan moet je met je linkervoet erop drukken. Nou, en dat gaat dan ook nog steeds sneller. Na een half uur kon je me echt wegdragen. En als ik dan bijvoorbeeld de richtingaanwijzer wilde aanzetten, zette ik soms per ongeluk de ruitenwissers aan.
17: Het is allemaal wel goed gekomen, toch, neem ik aan? Want ik hoor dat hij op de tram zit nu.
18: Ja, de aanhouder wint na 3 jaar. Vandaag is de man eindelijk geslaagd, zegt AT5 voor zijn diploma als trambestuurder.
17: Gefeliciteerd. Terug naar de hits met Temper City en Self Aware.
19: Top 40. 12.

op dat de top 10 vooral gevuld is met dance hits en Hollandse feestmuziek. Het is duidelijk dat Nederland deze zomervakantie heel graag naar Cheerio en Zwoele Zomernachten luisteren. En als dat niet opstond, dan was het wel een lekker zonnige dancemix van Jonas Blue, The Bowser, Another and Jugal. Wekenlang domineerden zij de top 10 van de Nederlandse top 40. Maar nu is daar Ella Langley om de boel eindelijk weer een beetje op te schudden. Even iets heel anders dan dance- of feestmuziek. Dit is een lekker klassiek staaltje. Yeehaw, country muziek. Twee plekken winst stijgen zo in haar vierde week de Nederlandse top 10 in. Shoes in Texas, nummer 10 in de enige echte Nederlandse top 40. Just when

week stuivertje wisselen tussen Jonas Blue en Cat's Eye. Edge of Desire gaat een plekje naar beneden, naar nummer 9. Wat betekent dat Cat's Eye met Animal een plekje winst pakt op nummer 8? Ja, de meidengroep die de gemoederen flink bezighoudt de laatste periode. Vorige week vertelde ik nog dat de 6 leden van Cat's Eye, dat er momenteel 2 daarvan zich tijdelijk hebben teruggetrokken uit de groep. Een paar maanden geleden maakte Manon bekend dat ze even een pauze neemt en dus uit de band stapt. En een paar weken geleden deed Sophia eigenlijk hetzelfde. Even een stapje terug voor haar mentale gezondheid. Maar sinds vorige week is ook Megan ineens nergens meer te bekennen. Het is echt een raar verhaal. Elk interview dat gehouden werd met Cat's Eye was opvallend genoeg zonder Megan. En nu maakte Cat's Eye vandaag bekend dat ze een groot optreden voor morgen helaas af moet zeggen, omdat die Megan gisteren tijdens een repetitie door haar enkel zou zijn gegaan. Ik wil echt geen complottheorie hier starten, maar ik durf ook niet uit te sluiten dat er achter de schermen meer aan de hand is. Als ze zo bij Bosjes neervallen, dan is het straks misschien wel een duo-act. Voor Suzanne en Freek, maar dan Engelstalig. Misschien valt het allemaal wel mee. Het is in ieder geval hopen dat Megan er snel weer bovenop komt. Want over 2 weken staan ze in een afgeladen Ziggo Dome hier in Amsterdam in Nederland. Wil iedereen deze hit natuurlijk wel dolgraag mee kunnen zingen. Nummer 8 in de lijst deze week. 1 plekje winst dus Cat's Eye. Dit is Animal.

0: enige echte min 1 voor Cameron Whitcomb. Ja, Kingdom of Fear bij Q Music. We gaan bijna beginnen aan de top 6 van deze week. De 6 dikste hits van Nederland. Eerst even een tip voor de top. Ja, ik heb eigenlijk al heel veel van hem laten horen vandaag. In Vogelvlucht ben ik met je door Wild Child gegaan. Het nieuwe album van Alex Warren. Ik heb een paar snippets laten horen. Maar er stijgt eigenlijk één liedje bovenuit. Waarvan ik verwacht dat we hem binnenkort echt wel kunnen gaan tegenkomen in de Nederlandse top 40. Dit is de openingstrack van het album, Emerald Eyes. Een dosis dopamine door je speakers. Een heerlijk stukje disco-pop in de vorm van... Ja, je verwacht het niet bij Alex Warren. Een disco-liedje. Kan niet lang duren voordat dit de top 40 gaat binnenstormen. Tip voor de top vandaag nog, Alex Warren, Emerald Eyes.
1: Tip voor de top.

0: Disco-pop in de vorm van een liefdesliedje. Alex Born, Emerald Eyes. Bij Q. Voor de duidelijkheid nog geen top 40 hit. Alex Born is op weg naar wellicht een volgende top 40 hit. Vandaag nog een tip voor de top. Die top gaat zometeen verder met de 6 dikste van deze week. Afgetrapt door Rutger van Barneveld.
1: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes.
3: Esso. Omdat elke rit telt.
2: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: De maaltijden van Kippie, zoals kip in pangangsaus. Lekker!
11: Kippie.
12: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.

0: bank. Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
8: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
13: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
14: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
15: 5 uur precies. Goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuidenkom.
16: Goedemiddag. Het Rode Kruis in ons land heeft in een dagtijd ruim 7 ton opgehaald voor de slachtoffers van de gigantische vloedgolf daar. De hulporganisatie is daar erg dankbaar voor en legt bij de NOS uit wat er nu gebeurt in Nepal.
17: De eerste 72 uur, heel belangrijk, dus daar zitten we nog net in, gaat het echt om levens redden van mensen. Dus zorgen dat mensen nog uit de modder of van het dak van hun huis gered kunnen worden. Dat gaat op heel veel plekken ook met helikopters, omdat het zo moeilijk bereikbaar is.
16: Zeker honderden mensen zijn omgekomen. Het aantal vermisten is omhoog bijgesteld naar bijna 2000, onder wie 3 Nederlanders. Politiek en experts slaan alarm om een gevaarlijke ecstasypil die in omloop is. In die pil zit een levensgevaarlijk stofje. En als je dat binnenkrijgt, kan je lichaam onder andere oververhit raken en daaraan kun je doodgaan. De waarschuwing komt nu omdat er dit weekend veel festivals zijn. Pillen zijn makkelijk te herkennen. Het hoofd van president Trump staat erop. De Noorse koning Haakon legt komende dinsdag de eed af en dan is hij officieel de nieuwe koning van Noorwegen. Dat meldt de publieke omroep van het land. Hij volgt dan zijn vader Harald op, die overleed vanochtend op 89-jarige leeftijd. En een domper op het introkamp van een hogeschool in Breda. 175 studenten en begeleiders zijn ziek geworden op een camping in België. Waarschijnlijk een voedselvergiftiging, maar wat er dan precies zou zijn gegeten, dat is nog niet bekend. De introductie is afgebroken.
15: Ja, de muziekje ook.
16: Het weekend weer van Weerplaza. Code geel voor heel het land vanwege onweersbuien. En dat bij een graad of 22. Morgen ook buien, maar heel af en toe ook de zon. En net zo warm als vandaag.
15: Ik zou je heel graag een update willen geven. Oh, daar zijn ze van de files. Dat ging ook even niet goed. Mijn internet haperde. Dacht, misschien is er een rekening niet betaald. Maar ik heb ze binnen inmiddels. Flitsmeister meldt 102 files. Vertragingen van 30 minuten of langer. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel 12 kilometer met een half uur. En de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Baardenburg 11 kilometer. Daar ook 30 minuten.
18: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
15: Terug naar de hits.
19: Domien Verschuren.
15: Ja, het is wel een beetje vreemd. 5 uur, maar we gaan beginnen aan de ontknoping. De laatste 6, de heetste hits van deze week. Afgetrapt door Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.

is wel lekker hoor. Tot nu toe blijft er niks op zijn plek staan in de top 10 van de enige rechten. Ook Rutger van Barneveld schuift weer een plekje omhoog. Zwoele zomernachten gaat naar van 7 naar nummer 6 in de lijst. En dat zou kunnen komen door afgelopen weekend. Behoorlijk viraal gegaan dankzij Major Lazer. Ja, van Dance zit als Lean On, Cold Water en Watch Out for This. Afgelopen zaterdag stonden de drie DJ's van Major Lazer te draaien voor een gigantische menigte op Lowlands. Links voor in die menigte stond ik trouwens te zwaaien naar Diplo, een van de DJ's van Major Lazer. En toen werd ik gewoon rustig, stond te dansen, uit mijn bolletje stond te gaan in het zonnetje daar op de heuvel van Lowlands. Ene Dance zit naar de andere Dance zit die om mijn oren werd geslingerd, hoorde ik opeens dit. If you're ready for the sunset, let me see you sing.

zij hebben dus... Amerikaanse grootheden van Major Lazer hebben dus zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld verwerkt in hun set. Wat bleek? Blijkbaar hadden de vrienden van radiozender Slam vooraf een interview met de mannen van Major Lazer. En zij hebben gezegd, als jullie willen dat die hele tint uit zijn plaat gaat, dan moeten jullie eigenlijk deze hit draaien. Zo gezegd, zo gedaan. Shout-out naar Jarno en Anul. Moet ik zeggen, de rest bleek geschiedenis. En voor altijd zullen we het optreden van Major Lazer in 2026 in Nederland herinneren als het optreden waar Rutger van Barneveld werd gedraaid. Het is ook mooi, ik zag een interview met die Rutger van Barneveld bij Shownieuws. Had nog nooit zo'n beetje lezen gehoord. Ik weet niet over wie dat het meest zegt, over Rutger van Barneveld of over een beetje lezen. Appel de Jozef van de Ede Recht, nummer 5 blijft nummer 5 voor Teddy Swims en Mr. Know-It-All.

Waar de nummers 10 tot en met 6 deze week nog een hoop van plek wisselde, lijkt het op 5 aardig vastgeroest tot nu toe. 5 blijft 5, 4 blijft 4 en 3 blijft 3. Maar hoe zit het dan met de nummers 1 en 2? Vorige week stegen Jugal en Solto door van 4 naar 2 in de lijst. Het zilver om de nek. Weten zij dan die lijn door te zetten naar het goud en pakken zij de troon over van Die Die, Shakira en Burna Boy? Of weten Shakira en Burna Boy de 10e week top 40 aan te voeren en het goud in handen te houden? Wie grijpt er deze week net naast en heeft het zilver in handen? Het antwoord

0: En als ik dan mijn rekenwerk goed heb verricht de afgelopen 3,5 uur, dan houden we volgens mij nog één nummer over. De grootste hit van deze week. Je hoort het na de top 10 in 1 minuut.
1: Nummer 10.
0: Ella Langley, Choosing Texas.
2: He's choosing Texas, I can tell.
0: 9. Edge of Desire, Jonas Blue. Animal, Cat's Eye.
2: You move like an animal.
0: 7. Kingdom of Fear, Cameron Whitcomb.
3: Just another day in the kingdom of fear.
0: 6. Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten.
4: Zwoele Zomernachten met zijn
0: feest. 5. Mr. Know-it-all, Teddy Swims op 5.

Bugle, Jamaican Bam Bam op 2. 1. Geen enkele verschuiving waar te nemen in de bovenste regionen van de lijst. En dat betekent dus dat Shakira en Burna Boy voor de 10e week op rij het goud in handen hebben. Die Die, ook deze week de grootste hit van Nederland.

0: I Die ook deze week de nummer 1 van Nederland zou zijn. Voor de 10e week op rij. Weten ze daar ook 11 van te maken? Dat is de vraag. Jugal en Solter met Jamaican Bam Bam zitten flink te aas op die troon. Of ze die troon ook weten te bestijgen, vertel ik je graag volgende week in een nieuwe top 40. Want dat was hem, de lijst voor vrijdag 28 augustus 2026. Morgenmiddag tussen 3 en 6 hoor je alle 40 iets nog een keer. Dan met Stefan Bouwman. En heb je nou iets gemist van de lijst? Check dan snel de top 40 weekoverzicht podcast voor alle hoogtepunten. Staat binnen nu in een paar minuten online op Qmusic.nl, in de Qmusic app en in je favoriete podcast app. Veel spaas zometeen met het foutuur. Veel plezier zometeen met Tom en Judith.
1: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
2: Pas je eindelijk het perfecte...

0: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Ons CW-fotoboek is er.
4: Spannend.
3: Wat is hij mooi geworden?
4: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Het voelt alsof we er weer zijn.
5: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram 1 euro. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd... als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van 4,99 voor 3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
14: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
15: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
14: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
16: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
17: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies uit ruim 4000 auto's op voorraad.
19: Goedemiddag, Q-verkeer van Flitsmeister. 3 files langer dan een half uur. De eerste op de A2 Utrecht Den Bosch bij de Martinus-Nijhoffbrug. 11 kilometer en 35 minuten vertraging. De A27 Utrecht-Breda bij de Merwedebrug. 9 kilometer en een half uur. En op de A50 Arnhem richting Os bij de Maasbrug. 16 kilometer, half uurtje.
20: Dan de flitsers gemeld op de A35 Enschede richting Hengelo. Daar staan ze bij 69,3. Oppas bij de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 213,0. Ook de andere kant op Apeldoorn richting Zwolle bij 209,3. Het weer van Weerplaza. Het is code geel, alleen nog voor het noordwesten vanwege onweersbuien. Het koelt af naar 16 graden. Morgen ook buien, maar af en toe ook de zon en een graad of 22.
19: Het is 1 minuut over 5:30. Dit zijn de headlines van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
21: Goedemiddag. De man die wordt verdacht van de dood van een vrouw in Bokstel werd ook verdacht van de verdwijning van een drugscrimineel 28 jaar geleden, schrijft de Telegraaf. Of er een link is tussen de twee zaken is niet bekend. De vrouw die gisteren dood in huis werd gevonden was een bekende van de man. In het Noord-Hollandse Weesp is vanochtend een 15-jarige scholier opgepakt met een nepvuurwapen, meldt AT5. Meerdere mensen hadden de politie gebeld omdat ze hem met een wapen door een schoolgebouw zagen lopen. Uiteindelijk wist een medewerker van de school het wapen van de tiener af te pakken. Later bleek dat hij nep was. Opnieuw is er iets gestolen uit een museum, dit keer in Wenen. Daar is een kostbare diamanten halsketting gestolen. Dat gebeurde op een moment dat het museum gewoon open was voor bezoekers. Twee mannen sloegen een vitrine stuk en namen de ketting mee en zijn gevlucht. De politie is naar de twee op zoek en heeft beelden online gezet. En op een luchthaven in Rome is een Chinese vrouw opgepakt. Ze had meer dan 100 gelukskoekjes bij zich. Maar daar zaten geen mooie spreuken in, maar cocaïne. Dat is toch even andere koek. De coke heeft een straatwaarde van zo'n 500.000 euro.
19: Zo, fijn weekend.

0: weekend begonnen is.
1: Nou, wat heb ik er zin in.
0: Lekker hoor, we gaan hem starten met the one and the only.
2: Het Foute Uur.

0: way. Christina Aguilera bij Q Music en Dirty. Zo, het is even na 5:30. Een hele goede middag is het dan nog, hè? Ja, ik wilde bijna zeggen avond.
1: Nee, het is nog middag.
0: Het is nog middag. We zijn begonnen met het Foute Uur. Hartelijk welkom met Weekend van Q Music. Judith, daar en Tom, hier.
1: Inderdaad.
0: Zo.
1: Zo, ik kreeg vandaag al in de middag appjes van Tom van der Weert, omdat hij paniek had. Hij had een beetje paniek.
0: Hoezo?
1: Want hij moest zijn huis nog opruimen en de koffer nog even inpakken.
0: Oh.
1: Alles lag overhoop.
0: Ja, ik ben zo slecht in als ik een paar dagen weg ga, vakantie ook, dan pakt alleen altijd de koffer in. Dat kan ik gewoon niet. Dan krijg ik
1: kan niet je eigen koffer inpakken?
0: Ik kan heel veel dingen, maar mijn eigen koffer inpakken, dat kan
1: ik niet. Nee, dit meen
0: je. Nou, en morgenochtend ga ik voor een paar dagen naar Barcelona. Dus ik heb eigenlijk nu al stress. Ik heb nog steeds niks in mijn tas zitten. Dus dat moet ik vanavond nog doen.
1: Maar wacht even, je gaat niet met je vriendin, niet met alleen.
0: Nee, we gaan met de mannen uit de familie.
1: Ah, de mannen.
0: Ja, ja.
1: Maar nu ben je wel jezelf je eigen koffer aan het inpakken.
0: Ja, dat ga ik vanavond nog even doen.
1: Ah, vandaar de paniek.
0: Maar tot die tijd gewoon even hier het feestje vieren.
1: En zo is het.
0: Ja, het Foute Uur. En dat betekent dat je in de Q-Music app kunt stemmen op je favoriete foute hits. Wil je bijvoorbeeld zometeen Modern Talking met You Can Win If You Want? Of wil je Tupa Tupa van ABBA?
1: Ja.
0: Nou, laat het maar weten. En als je dan toch in die app zit,
1: even laten weten wat je weekendplannen zijn.
0: Ja, toch?

0: Abba bij Q Music en het Foute Uur.
1: Troepa, troepa.
2: Het Foute Uur.
0: Ik zie een berichtje binnenkomen van Sjoel via de Q Music app. Jee, Abba, wij zijn net geland vanuit Stockholm, waar we het Abba Museum bezocht hebben. Oh. Ik heb zelfs nu mijn Abba-trui aan. Nou, ja, het had zo moeten zijn.
3: En dat museum is leuk, moet je echt heen.
0: Ben je er geweest?
3: Ja, is fantastisch.
0: Echt waar?
3: Ja, is waanzin.
0: Wat zie je allemaal?
3: Nee. Nou, je kan ook zelf zingen en dansen en zo. Ja, het is echt een heel leuk museum.
0: Wat top zeg.
3: Ja. Kian die stuurt in de Q Music app. Hey Tom en Judith, terwijl ik aan het leren ben voor de theorie van mijn rijbewijs, luister ik mee naar het Foute Uur. Fijne show.
0: Dit is Jacqueline.
4: Nou, mijn weekendplannen voor vanavond. Ik ga gezellig naar de Q Music Foute Party in Warnsveld. Ik heb er super veel zin in. Dus dat wat vind je lekker gek doen en dansen.
0: Ja, dat komt denk ik wel goed. Want Warnsveld, daar is vanavond ons aller Menno Barreveld aanwezig.
3: Kijk, nou dan wordt het
0: chaos.
3: Ja, dat wordt sowieso een feestje. Yvonne zegt weekendplannen op weg naar Frankrijk voor 2 weken.
0: Mitchell die roept hier weekendplannen. Ik moet het hele weekend werken. Nog 5 dagen, dan heb ik vakantie.
3: Chakoen zegt morgen boodschappen doen in Duitsland.
0: En dan heb ik hier nog Jule. Dit is nog een berichtje voor jou, Judith. Hey Judith, ik heb je al via Insta gefeliciteerd, maar ik wil dat hier nogmaals doen. Van harte gefeliciteerd met je nieuwe tijdstip in het weekend.
3: Nou, wat lief.
0: Ja, dat is wel even leuk om aan te stippen, toch? Want inderdaad, vanaf wanneer?
3: Volgend weekend.
0: Volgend weekend ben je ook op zaterdag en zondagochtend om 7 uur al te horen.
3: Ja, oh, ik heb er heel veel zin in, inderdaad.
0: Lekker met iedereen wakker worden in het weekend.
3: Zo is het.
0: Maar nu gewoon lekker het Foute Uurtje.
3: Lekker het weekend beginnen.
0: Met Omi, een cheerleader.

0: Omi, Cheerly, de Bike Your Music. Ja, even een kleine pauze van het foutuur, want het nieuws komt eraan. Alain, goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Bijna 200 studenten en begeleiders zullen hun introkamp niet snel vergeten.
0: En het foutuur gaat zometeen verder met onder andere Atomic Kitten.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion Hypotheken vanuit het hart.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
8: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
9: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
10: 30 augustus start de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
13: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
14: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
15: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
18: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
15: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
13: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
20: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden.

0: sportvoeding.
1: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashewsaus. Lekker,
5: Kippie.
6: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
7: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
10: Ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
12: Kost je maar 3 minuten.
13: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: 6:00, een hele goede avond. Het Q-Music-nieuws van nu.nl.
15: Alain Altena. Goedenavond. Het aantal vermisten in Nepal blijft oplopen. Het zijn er nu bijna 2000, zeggen de autoriteiten daar. En er zitten ook 3 Nederlanders bij. Bij de overstromingsramp zijn ook 100 doden gevallen. En het gevaar is niet voorbij. Er wordt gevreesd voor nieuwe overstromingen. Het kabinet maakt er een crisis van. Dat zegt pro-leider Jesse Klaver over de begrotingsonderhandelingen. Nog altijd is er geen steun voor de plannen, terwijl die wel hard nodig is, omdat het kabinet zelf geen meerderheid heeft. En intussen is de coalitie er onderling ook nog niet uit, zegt premier Jetten.
16: We hebben elkaar ook in de kabinetsformatie gevonden in de overtuiging dat dit land al te lang heel veel politiek geruzie heeft gezien op grote dossiers. Wij willen die dossiers gewoon goed oplossen. En dan morgen het ook af en toe wel even knetteren.
15: Ja, het knettert dus, maar er is volgens hem geen kabinetscrisis. Het opleggen van stadionverboden kost tijd. Dat zegt Feyenoord over de tientallen mensen die in beeld zijn vanwege vuurwerkgeweld. Afgelopen weekend staken Feyenoord-fans vuurwerk af in het stadion van Cambuur. En meerdere Cambuur-supporters raakten toen gewond. En Feyenoord heeft camerabeelden bekeken en probeert nog meer mensen te identificeren. En het was een introkamp om nooit te vergeten voor een hogeschool in Breda. Bijna 200 studenten en begeleiders werden ziek op een camping in België. En volgens Omroep Brabant werd er overal gespuugd, waarschijnlijk door een voedselvergiftiging. En de precieze oorzaak wordt nog onderzocht. Studenten denken aan kip of ei. Ja, wat was er eerder? Dat weet je niet. En de introductie is uiteindelijk afgebroken. Het weer van Weerplaza. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar 16 graden. En morgen af en toe zon, maar ook dan zijn er buien. Het wordt dan 22 graden.
14: Flitsmeister dan viel op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Waardenburg. 11 kilometer en bijna 3 kwartier vertraging. Op de A12 Lunetten-Den Haag bij Harmelen. Op de parallelbaan is een ongeval gebeurd. 6 kilometer en 20 minuten. En op de A27 Utrecht naar Breda bij de Merwedebrug. 8 kilometer 20 minuten.
17: Dan de snelheidscontroles gemeld op de A35 Enschede richting Hengelo. Daar staan ze bij 69,3 te flitsen. De A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 213,0. En ook de andere kant op Apeldoorn richting Zwolle bij 209,3.
18: Tom en Judith.
14: Heel gauw terug naar de foute hits en zometeen... Ja, Happy Hardcore komt eraan.
19: Q Music is proud.

0: Zal ik hakken?
1: Ja, als jij wilt dat ik ga hakken, dan ga ik zo hakken.
2: Het Foute Uur.
0: Party Animals, Mike Your Music in het Foute Uur. Have you ever been mellow? Laten we eens even kijken wat er allemaal voor gezelligheid binnenkomt via de Q-Music app. Dat is natuurlijk veel.
1: Ja, Hanneke die zegt onderweg naar de escape room.
0: Hey,
1: leuk is dat. Ja, heel leuk.
0: Ja, en Charissa hangt hier. Charissa, goeie avond met Tom en Judith.
3: Hoi, met Charissa.
0: Ja, jij hebt ook een bijzonder weekend voor de boeg, toch?
3: Ja, zeker.
1: Wat is de planning?
3: We hebben sinds gisteren een sleutel gekregen van ons nieuwe huisje.
0: Nou, gefeliciteerd.
3: Dank jullie wel.
0: En wie is we?
3: Ik en mijn vriend.
1: Kijk,
3: André.
1: Is het ook de eerste keer dat jullie gaan samenwonen?
3: Ja.
0: Wow. En we vliegen de kwast al door de kamer? Of?
3: Nou, dat gaan we morgen mee beginnen.
0: Moeten jullie veel doen?
3: Nee, het huis is gerenoveerd, dus we moeten alleen verven en laminaat.
1: Oh.
3: En dan...
1: Oh, nou.
0: Gewoon even lekker eigen maken en dan ben je er al.
3: Ja.
0: Nou, wat heerlijk. Dus wanneer trekken jullie erin?
3: We hopen wel binnen een maand over te kunnen verhuizen.
1: Oh ja, oké. Okay, dat is wel snel. Hé, hey, maar Charissa, je zei net al de eerste keer samenwonen met vriend. Maar vind je het niet iets spannend? Lijkt het wel spannend, want het is toch een soort test gelijk.
3: Ja, het is ook spannend, dat wel.
1: Ja.
3: Maar het moet goed komen. We hebben al 6 jaar een relatie, dus dan moet het goed komen.
1: Kijk, daar heb ik allemaal vertrouwen in.
0: Dan lacht de toekomst jullie tegemoet.
1: Wat prachtig, wat leuk.
0: Nou, waar staat jullie nieuwe huis?
3: In Wageningen.
0: Wageningen. Nou, alle liefde en geluk namens ons hier bij Q.
3: Dank jullie wel.
0: En,
1: verf ze.
0: Oh, André is er ook bij, horen we.
3: Ja.
1: Nou, inderdaad.
0: Hey, de groetjes daar, hè.
3: Dank jullie wel.
0: Doei. In de Q-Music app gaat een battle starten voor het Foutuur tussen Flashdance van Irene Cara of The Grease Megamix van John Travolta en Olivia Newton-John. Welke wil je het liefst horen zometeen? Laat het nu weten in de Q-Music app.

0: Zo, 4 minuten 47. Schoon aan de haak. The Grease Megamix, John Travolta, Olivia, Newton-John in het foutuur bij Q. We hebben niet zo lang meer.
1: Kunnen we nu nog één battle doen dan?
0: Ja, dat kan wel hoor.
1: Ja, ja of twee? Wat,
0: nee, één battle dan nog in de Q heb jij.
1: Ja. Oké, één battle. Nou, kun je kiezen tussen Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams Will Come Alive.
0: Ja.
1: Of La Bouche and Be My Lover.
0: Oeh.
1: Wat zou jij kiezen?
0: Ik denk dat ik voor Two Brothers on the Fourth Floor
1: zou gaan. Ik zou voor La Bouche gaan.
0: Oh, nou ja, dan gaan we kijken wat Nederland zegt.
1: Inderdaad.
0: Stemmen maar in de Q-Music app. Wilde jij dat zeggen?
1: Ja, dat wil ik zeggen, maar... Jij bent hier de DJ, dus zeg jij het maar.
0: Jij bent hier de DJ. Jij bent hier de DJ. Oké. Okay. Wat ben jij dan?
1: Ik zit ernaast.
0: Oké, okay, dus jij zit ernaast. Nou, stem maar in de Q-Music app.
2: Ik ben de

Two Brothers on the Fourth Floor. En Dreams by Q-Music. Daarmee alweer het einde van deze vrijdagavondeditie van het Foute Uur. Tenzij ik zo meteen nog een spin in de kop krijg. Maar in principe komt Alex Warren eraan.

0: doe.
1: LibriVuurwerken.nl.
2: Extra fris voordeel, Patrick Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
5: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
6: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
7: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
8: Hey, ben je er weer?
9: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
8: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
9: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
8: Ja, lekker.
10: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
7: Streekt. Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting. Bij Bouwmaat.
11: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
12: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
11: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
12: Social deal, deals die je niet mag missen.
13: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
12: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
14: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
15: Kruidvat. Steeds verrassend. Altijd voordelen.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Elsia van Jumbo.
17: 30 augustus start de week tegen kanker.
18: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
19: Jij waarschijnlijk ook.
20: Iemand die je dierbaar is.
18: Of was.
20: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
18: En de beste zorg.
20: Voor wie geef jij?
21: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
21: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
20: Doneer op kwf.nl.
18: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
23: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
22: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.

0: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
3: Kippie.
4: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf.
7: Dat zeg ik. Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
11: Het verkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lauwman.nl. Kies het ruim 4000 auto's op voorraad.
12: 7:30 geweest, goedenavond. Q-verkeer van Flitsmeister met de langste files van dit moment nog op de A2 Utrecht-Den Bosch bij Waardenburg, 9 kilometer en een half uur. A15 Gorkum-Ridderkerk bij de Noordtunnel, 3 kilometer en een kwartier. En op de A27 Utrecht-Breda bij de Merwedebrug, daar staat 8 kilometer met 20 minuten.
13: Er staan ook flitsers, die staan onder andere bij de A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59.6. De A35 Enschede richting Hengelo bij 69.3. En oppas bij de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 209.3.
12: Wat zeg jij ervan als we gewoon eentje nog? Nog eentje.
13: Nog, ja, kijk, ik vind het allemaal goed, hè? Nou. Ik heb net gevraagd, kunnen er nog twee? Maar dat kon niet tijdtechnisch.
12: Ja, gewoon even eentje.
13: Oké, welke dan?
12: Ja, gewoon iets van One Direction of zo.
13: Ja, leuk.
12: Altijd leuk voor het foutuur.
13: Leuk.
12: Ja.

0: Calvin Harris en Rihanna bij Q Music. And this is what you came for. Het is vrijdagavond. Het weekend van Q Music is begonnen. Tom en Judith hier.
1: Ja, de top 40. Kijk, krijg je dat altijd wel mee? Je mag het wel helpen.
0: Zeker.
1: Ja.
0: Okay. 40, wat is dat?
1: Nou,
0: nee, ja, natuurlijk wel. Als ik hier naartoe rijd, heb ik altijd Domien staat hard aan, hoor. Zeker.
1: Nou, ik zat hier dus alvast even voor te bereiden voor de show. En toen kwam natuurlijk de alarmschijf voorbij.
0: Adela.
1: Ja.
0: Toch? Ja,
1: of Adela.
0: Adela, nee, dat Adela. Is die fan van... dat hebben we vanmiddag ook al gehoord in de top 40.
1: Oh, Adela.
0: Adela is het volgens
1: mij. Oké, nou, dat wist ik nog niet meer zeker. Maar Adela, ik heb haar dus voor het eerst gezien op Lowlands. Althans, ik zat wel thuis, maar ik heb het gekeken op televisie.
0: Was zij deze editie op Lowlands?
1: Ja, ze was deze editie op Lowlands. En ik zag het voorbij komen. Ik kende haar nog niet. Het was mijn eerste blik van haar. En eerst dacht ik, ik ben even benieuwd waar dit heen gaat. Ja. Maar ik vind haar ontzettend leuk.
0: Want dus, hoe kwam ze het podium op dan? Wat was je eerste gevoel erbij?
1: Nou, ze kwam op spietsen. Dat vond ik ook al wel apart met danseressen. En ik weet niet. Gewoon, ik moest gewoon maar er blijven kijken. Echt, ze gaf zo'n goede show weg. Ze komt uit Slowakije. Ze is 22 jaar. Vrij jong. Maar ze is dus nog niet zo heel erg bekend in Nederland. Maar dat wordt dus steeds meer. Bijvoorbeeld Roxy Dekker is ook onwijze fan van haar. Dus ze wordt steeds wat meer bekender. Dus ik ben heel blij dat dit alarmschijf is.
0: Ja, wij gaan ook fan worden. Want een week lang ga je deze extra vaak horen op Q Music.
2: De Q Music alarmschijf.
3: Adela, eend in

0: Wat zei je nou net tijdens Adela?
1: Ik zei, je moet hem vaker horen. Want de eerste keer dat ik hem hoorde, dacht ik ook... Maar als je hem vaker hoort, daar geloof me, dan vind je hem echt lekker.
0: Met de keer dat je hem hoort, wordt hij leuker.
1: Ja, absoluut.
0: De alarmschijf Adela bij Q Music, 1 in LA.

0: Nou, gewoon, smashburgertje. Ja, dat is wel lekker voor de vrijdag.
1: Zo flauw. Nou, die Pinet, 18 kiezen.
0: Zo, die is weggegaan. Heerlijk, ja, het is toch vrijdagavond, hè? Hoort erbij, een beetje vet. Adam Lambert, bij Q-Music. Nieuws van 7 uur komt eraan. Alleen, goedenavond.
2: Ja, goedenavond. Ja, Tom, Judith, ik heb zo'n onderzoek over wie het meeste tijd besteedt aan het huishouden. Mannen of vrouwen?
1: Vrouwen.
0: Mannen?
1: Nee. Ik kan je echt met zekerheid zeggen.
0: Nou, als ik kijk naar vandaag, dan ben ik het.
1: Ja, dus vandaag. Maar goed, het gaat niet over alleen vandaag.
0: Ook in

0: eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
1: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
2: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
3: Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet tijdens de Theater Tiendaagse en ontvang een gratis rangupgrade met hits van The Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
4: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: De kippiepan. Die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
8: Kippie.
9: Oh, het riool is verstopt.
10: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
11: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
12: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
11: Of,
13: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
11: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
10: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
19: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
18: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Ga iets proberen met een reageerbuis vol blauw spul. Of ga lekker een plastic pijp in de machine steken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
23: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
24: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
25: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
26: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
24: Nu bij Dirk, Jan, volkoren pannenkoeken of poffertjes. 1,79.
26: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
27: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagenfoto's. Service. Nu voor maar €10. Nog even lachen. Denk aan de korting.
0: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
27: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: 7 uur, een hele goede avond. Dit is het Q-Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Alain.
3: Goedenavond. Het kabinet komt met nieuwe regels hoe ver windmolens van woningen moeten staan. Concreet is nu afgesproken dat een windmolen van 200 meter hoog minimaal 400 meter van het dichtstbijzijnde huis moet zijn. De laatste tijd lag de bouw van de turbine stil omdat er onduidelijkheid was over deze regels. Het kabinet hoopt dit nu weer op gang te brengen. De man die wordt verdacht van de dood van een vrouw in Bokstel werd ook verdacht van de verdwijning van een drugscrimineel 28 jaar geleden. Dat schrijft de Telegraaf. Of er een link is tussen de twee zaken is niet bekend. De vrouw die gisteren dood in huis werd gevonden was een bekende van de man. Er is meer bekend over 2 van de 3 Nederlanders die vermist zijn in Nepal. Volgens de Telegraaf waren ze op een spirituele pelgrimstocht van Nepal naar Tibet. Intussen blijft het aantal vermisten door de mega-overstroming oplopen. Het zijn er nu bijna 2000 en honderden mensen kwamen om. Dan nog een onderzoek over het huishouden.
4: Ja, leuk.
3: Ja. Wat blijkt?
5: Ja, kom maar.
3: Vrouwen besteden daar 2 uur per week meer aan dan mannen. Ja.
5: Zo.
4: Nou, poepoe.
3: Het gaat dus om de was, de boodschappen, de vaatwasser en noem maar op. Ja, vrouwen geven bij vrijwel alle taken vaker aan dat zij die altijd of meestal zelf doen. Ja, en wat nou als vrouwen die 2 uur cadeau zouden krijgen? Dan zouden ze die vooral gebruiken om helemaal niets te doen.
4: Ja, uiteraard.
5: Snap ik wel. Maar ik weet niet of alle vrouwen dit hebben. Maar ik heb ook altijd dat ik denk, ik doe het wel. Want als jij dat gaat doen tegen een man, dan gaat het allemaal weer niet. Dan is het niet. Dan is,
4: oh ja.
5: Dan denk ik al, laat mij maar doen.
4: Nee, ben ik wel chef huishouden.
5: Ja?
4: Hoor. Ja.
5: Oh?
4: Dat durf ik wel te zeggen.
5: Ja, wat doe je dan al zo?
4: Nou, als ik even kijk naar vandaag. Ik heb ons bed verschoond. Ik heb het bed van Isa verschoond.
5: Oh.
4: Ik heb bij de wc schoongemaakt. Ik heb het afval weggebracht. Ik heb het statiegeld weggebracht. Stofzuiger van onder tot boven gedaan.
5: Okay.
4: Ik heb de gang opgeruimd. Want er staan natuurlijk weer 10 paar schoenen.
5: Ik hoor het al.
4: De keukentafel lag vol met rotzooi. Die is weer helemaal schoon, helemaal leeg.
5: Oké, genoeg. Het is goed hoor. We begrijpen je. We snappen je punt.
4: Nou,
5: maar koffer inpakken vindt Tom van der Weer toch nog best
4: dat
5: wel lastig.
4: Dat kan ik niet. Dat mag alleen doen.
5: Ja.
4: Daar zijn we goed in.
5: Ja. Nee, dat is waar.
4: Ik vergeet de helft.
3: Het weer van Weerplaza. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Het koelt af naar 16 graden. En morgen af en toe zon, maar ook dan zijn er buien. Het wordt dan 22 graden.
4: Boodschap heb ik ook nog gedaan. Brood gehaald bij de bakker. Fruit. Ja.
5: Echt man-eigen. Dit dan ook nog even extra benoemen, weet je wel.
4: Flitsmeister dan. File eigenlijk alleen op de snelwegen rond de grens. Op de A12 bijvoorbeeld richting Oberhausen bij de grens. 2 kilometer en een kwartier. En op de A76 Geleen naar Keulen bij de grens. 2 kilometer, 10 minuutjes.
5: Er staan ook een aantal flitsers. Namelijk op de A2 Weert richting Echt bij 202.1. Dan de A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59.6. Ook oppassen bij de A35 Enschede richting Hengelo bij 69.3. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 209.3.
8: Tom en Judith.
4: Ja, welkom. Het weekend van Q-Music is lekker bezig. Zometeen muziek van Stella Lefty. Boston komt eraan. Eerst Symphony van Clean Bandit. Q-Music.

0: Stella Lefty bij Q Music Boston. Ik zag dus een leuk berichtje binnenkomen van Bobby. In de Q Music app. Bobby, goedenavond met Tom en Judith.
1: Goedenavond met Bobby.
2: Bobby, hoe is het met je? Hoe sta je ervoor?
1: Ja, goed. Ik sta inmiddels veilig geparkeerd.
2: Oh, want je was aan het rijden?
1: Ja. Ik was onderweg naar huis.
2: Oké, wat zijn jouw plannen dan?
1: Naar huis en lekker vakantie vieren. Want ik heb nu 2 weken vakantie.
0: Ja, heel het land is weer hard aan het werk. En Bobby zegt, de ballen.
2: Aju, paraplu.
1: Ja, zoiets.
0: Hey, wat lekker zeg. En ga je nog op vakantie of blijf je in het land?
1: Wij gaan aankomende maandag een weekje weg. Wel gewoon in Nederland, maar wel even lekker weg van huis.
0: Heerlijk. Nederland vakantie vieren is ook heerlijk. Hè? Ik heb ook nog een keer op de Veluwe gezeten. Dat is ook top.
2: Ja,
1: en wat dat is heerlijk.
2: Wat doe je dan voor werk?
1: Ik ben buschauffeur. Buschauffeuse.
2: Leuk.
0: Voor een van de bekendere partijen die we kennen in het land.
1: Nijmegen, Reis.
0: Oh, Reis met dubbel Z of zo is dat toch?
1: Nee, met 3 R'en.
0: Oh, zo was het. Ja, Reis. Even kijken. Oh ja, Reis. Ja.
2: Oh ja, ziet inderdaad. Ja.
0: Wat was het leukste?
1: Voorheen was het Breng.
0: Oh, sorry, wat zei je?
1: Ik zei voorheen was het Breng.
0: Breng?
1: Ja.
2: Oh. Maar wat
0: ik wilde vragen, wat was nou het allerleukste aan het zijn van buschauffeuse?
1: Sowieso het contact met mensen.
0: Ja.
1: Maar ook het feit, ik ben een vrij klein meisje. Ik ben maar 1,68 en behoorlijk iel. En dan op zo'n groot bakbeest van 12 of 18 meter rijden. Ja, ja. Dat is toch wel een heel magisch.
0: Dan voel je toch een soort god, ja.
2: Zo, dat is ook wel stoer.
1: Ja, zoiets.
2: Ja, ik vind het ook... Ik zou het wel echt een nachtmerrie vinden om buschauffeur te zijn. En niet per se om het werk.
0: Ja, maar met jou gaat het ook niet goed, hoor.
2: Nee, ik wil het zeggen. Het
0: kleine karretje van jou, dat kun je niet besturen. Laat staan, die bus van 12 meter.
2: Ja, daarom. Dus daarom is het een nachtmerrie voor mij, want het gaat allemaal niet goed. Kan niet rijden.
0: Misschien moet je een keer les krijgen van Bobby.
2: Ja, Bobby, eerlijk. Dat zou wel een goed idee zijn.
1: Ja, nou ja, ik zit zelf ook nog niet zo heel lang op de bus. Oh. Maar ik wil je gerust les geven.
2: Kijk.
0: Ja, weet wat je zegt, hoor. Want je krijgt hem met 3 deuken terug.
2: Ja, dat wel.
1: Dus, nou ja, zolang het niet op de nieuwe bussen is.
2: Oh, nou.
0: Nee, precies. Dan pakken we gewoon een oudere.
2: Ja,
1: precies.
0: Hey, leuk even te spreken, Bobby. En nou, ga ervan genieten. 2 weken lekker niks.
1: Ja, dat. Oh, dat ga ik ook 100% doen.
0: Ja, af en toe een beetje naar ons luisteren. Vinden we leuk.
1: Doe ik ook zeer zeker.
0: Fijne vakantie.
1: Dus dat gaat ook goed komen.
0: Doei.
1: Ja, dank je wel. En jullie een

0: Martin Garrix, Ed Sheeran. En Repeat It bij Q Music. Ik wil het graag even hebben over onze lieve vriend en collega Stefan Bouwman.
1: Stefan's Piano Bar.
0: Piano Bar. Kijk, wij zitten hier tot 9 uur vanavond. Dan gaan we lekker het autootje in. Gaan we lekker naar Stefan luisteren. En Stefan heeft dan altijd even na 9 de Piano Bar.
2: Ja, dat vind ik ook waanzinnig. Wat een talent is Stefan. Die doet ook altijd op de piano mee.
0: Ja, dat is gewoon heel vet. Dan gaat hij gewoon met de grootste artiesten ter wereld de studio in. En dan zit Stefan op de piano meten. Ja, dat is toch waanzinnig. En ik heb extra veel zin in vanavond. Want vanavond heeft hij The Script.
2: Oh, wow, wat tof.
0: Wist je dat niet?
2: Nee, wist ik niet.
0: Ja, dat is echt... ik ben sowieso al jarenlang fan van The Script. Eigenlijk letterlijk al vanaf dat ze The Man Who Can Be Moved uitbrachten. En thuis luisteren we ook vaak naar muziek van The Script. Sterker nog, op een gegeven moment Helene was zwanger.
2: Ja.
0: Maar dan ga je kijken naar wat voor geboortekaartje ga je maken. Dus nou, stijl en wat komt er dan op. En ik had al heel gauw het idee, ik wil eigenlijk een stukje songtekst van iets wil ik op het geboortekaartje hebben. En niet echt wat in gedachten. Tot ik op een gegeven moment in de auto zat en ik zat te luisteren naar The Script met I Want It All. Waarin twee zinnetjes zitten. You're not just someone I can live with. You're someone I can't live without.
2: Oh, mooi.
0: Nou,
2: ik kom het even diep hoor. Eerlijk,
0: dat hoorde, dacht ik, hey, dat vind ik zo gaaf. En nu is het dus bijna 2. Nu kan ik wel zeggen, het is inderdaad niet zomaar iemand waarmee je leeft. Nee, dan kun je niet meer zonder natuurlijk. Nee. Dus met dat gezegd hebbende, extra veel zin in vanavond. The Script in Stefan's Piano Bar.
2: Ja, dat snap ik.
0: Misschien moet ik gewoon even hier blijven. Ga ik gewoon op de tribune zitten in mijn eentje.
2: Ja, ik zou dit wel doen. Toch een speciaal moment ook een beetje. Eerlijk is eerlijk.
0: Zorg ervoor dat je erbij bent. Vanavond vanaf 9 uur hoor je Stefan Bouwman met dus in de Piano Bar. Dus

0: Over 2 uurtjes hier in de studio in Stefans Piano Bar, de mannen van The Script. I want it all up cue.
1: Ja, ik moet je wat stellen, want mijn moeder belde mij afgelopen week.
0: Ja.
1: Thuis was. En toen zei ze aan de telefoon ineens: ik heb 13 jaar lang, draag ik eigenlijk al een geheim mee dat jij niet kent.
0: Oh.
1: Nou, ik kan je vertellen, mijn hart begon te kloppen.
0: Dat snap ik, ja.
1: Dus ik zei, vertel. Toen zei ze, ja, dat doe ik vanavond als je bij ons bent.
0: Oh, dat is een goede tease.
1: Nou, de hele dag zat ik in een zenuw. Ik denk, heeft ze misschien 13 jaar al een affaire? Of heeft ze ooit een enorme prijs gewonnen?
0: Heb jij nog een zusje?
1: Ja, of heeft ze gewoon een tattoo waar ik niets van weet. Ik dacht, nou, wat gaat het zijn? Hele dag al gemaald.
0: En wat was het?
1: Ja, ga ik zo meteen ook vertellen.
0: Ja, dan ga je ons ook laten wachten. Dus eerst die 13 jaar al en nu wij ook nog.
1: Ja, klopt. Ja, maar het is een te lang verhaal.
0: Ja, moet zeker weer naar het reclameblok.
1: Dat klopt inderdaad. Nee.
0: Dan ben je in ieder geval niet van de melkboer. Echt wel van je moeder, jij. Chris van Amsterdam ook zo meteen.
2: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen, krijg nu tot 500.

0: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
1: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
7: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
11: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN-bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
16: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
17: Nu hou hè, dus niet straks.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
16: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Bri Kiwi Gold. 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar 1,25.
18: Hands van voeding.
16: Aldi.
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
11: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Tom en Judith.
4: Hallo dan.
5: Goedenavond.
4: Hier is Chris Kossel.

0: Q Music, Adele, Rolling in the Deep. Nou, Judith. We hebben 13 jaar en 10 minuten moeten wachten op het geheim van jouw moeder.
1: Ja, mijn moeder belde mij afgelopen week op. We waren gewoon een beetje aan het praten. En toen zei ze ineens, ja Judith, ik heb 13 jaar lang, daar draag ik eigenlijk een geheim bij me, met me, dat jij niet kent. Dus ik zo, oh my god. Ik gelijk helemaal paniek.
0: Ben je er naartoe gegaan? Of wat?
1: Ja, ik zou een avond daarheen gaan. Oh, ja. Dus ik zei, vertel. Dus nee, dat doe ik pas als je hier bent. Want ik wil je gezicht ook zien. Weet je?
0: Nou, jij urenlang heb jij...
1: Ja, vertel het dan niet aan de telefoon, nee. Denk je dan natuurlijk. Maar goed, dus ik was daar. Nou, ik had mijn jas nog niet uit. Dus ik ging zitten. Mm-hmm. Dus zij zei van, ik heb dus een geheim al 13 jaar. Dus ik zit op de bank met hartkloppingen. En zij zegt, weet jij nog, toen je je eindexamen had van je middelbare school... Toen was jij heel zenuwachtig. En ik denk, waar gaat dit heen?
0: Ja, wat?
1: Wat, hè? Dus ik zou, ja, ik weet het. Ik kan niet zo goed onder druk presteren. Dus ik zei, ja, ik was heel zenuwachtig. Het zei ze, ja, in je rijexamen ook was je ook al zenuwachtig. Ik zei, ja, klopt. Ze zei, ja, had ik toch van die kalmeringstabletjes aan jou gegeven? Ik zeg, ja, dat weet ik nog. Dat vond ik super fijn. Dat, weet je wel, daar word je toch rustiger van.
0: Wat waren dat dan? Ritalinnetjes of zo?
1: Nee, toen heeft ze dus uiteindelijk gewoon vitamine C-pilletjes aan mij gegeven. En ik kwam thuis van mijn examen. Wauw, ik wil dit morgen nog een keer. Ik vind dit waanzinnig spul. Ik moet het hebben.
0: Ja.
1: Ja, gewoon vitamine C. Helemaal niks.
0: Heb je niks van gevoel?
1: Niks van gevoel. Placebo effect.
0: Placebootje.
1: Placebo. Ze zei, ja, ik kon niet wachten om je dit te vertellen.
0: Daar heeft ze 13 jaar mee gelopen. En nu dacht ze, dit is het moment.
1: Ja, ze moest er opeens weer aan denken. Want ze werkt ook in een apotheek en zo. Dus ik dacht, nou, ik vertrouw al die pillen die zij mij geeft, vertrouw ik wel, weet je wel. Ja, ze heeft me gewoon 13 jaar lang voorgelogen eigenlijk.
0: Oh, ik vind het echt wel een leuk verhaal. Ja. Dus jij gaat naar die examens toe met het... Oh, ik voel me zo rustig. Ja, ik heb dat pilletje van mijn moeder. Oh, wat heerlijk.
1: Dit
0: komt helemaal goed.
1: En het zieke is ook nog... Ik had het dus mee voor mijn examen. En een vriendinnetje van mij, die wilde het ook hebben. Ik zei, ik heb echt goede pillen hier. Dus hier, kalmeringstabletjes. Ik kan haar gegeven. Zij ook tegen mij. Wauw, die pillen zijn magisch. Wat top, deze pilletjes. Ja, ongelooflijk.
0: Wat grappig. Je kan mensen een hoop wijs maken, hoor.
1: Ja, zeker.
0: Ik moet nu ineens denken aan... vorige week zaten wij... kijk, bij de brandweer doen we serieuze dingen. Maar bij de brandweer doen we ook na de tijd... na een oefening of na een goede brand... willen we ook nog wel eens wat drinken.
1: Ja.
0: Gewoon
1: lekker borreltje.
0: Een biertje of iets anders.
1: Ja.
0: En er is ook een jongen, Dennis heet die. Waanzinnige vent. Die houdt van cola met een tikje jenever erin.
1: Oh, ja.
0: En redelijk op het begin van de avond hadden wij zijn fles jenever omgewisseld. Met dezelfde fles jenever, maar dan gevuld met water. Dus ook op precies de hoogte waar die nog in zat, zeg maar. En meneer heeft, niet gelogen, 3 cola water zitten drinken.
1: Maar heb je dat niet
0: door? Helemaal niet doorgehad.
1: Maar was je al een beetje kachel?
0: Nee, helemaal niet. Het was echt nog het begin van de avond. Hij heeft gewoon 3 cola water heeft hij gedronken. Dat op een gegeven moment wij naar hem toe zijn gegaan. En zeggen van, joh, ja, proef je dan niks? Hé, hey, hoezo? Nou, dus wij hier. Nou, ja, dit is de originele fles met echte jenever.
1: Ja, dit is toch niet normaal? Ja, je kan mensen echt zoveel wijs maken.
0: Het enige wat hij zei, ja, de cola was wel een beetje waterig.
1: Ja.
0: Maar goed, ik heb wel gehoord dat hij de volgende ochtend fris wakker werd.
1: Ja,
0: dus hebben wij ervoor gezorgd. Hè?
1: Kijk, heel goed.
0: Bruno Mars hoor je bij Q Music. I just might.

0: Zet op Q-Music en The Middle. Berichtje van Martijn de Vente via de Q-Music app. Koffer! Of ben ik iets te vroeg?
1: Nou, ik heb hem hoor. Of nou, eentje.
0: Moet ja, maar Martijn is nog wel een beetje vroeg, toch?
1: Ja, een beetje vroeg nog.
0: We moeten het officiële aanmeldmoment aan... Hoe heet je
1: dat?
0: Aanmeldmoment.
1: Het is ook moeilijk praten.
0: Doen we die na 8 uur, ja.
1: Ja.
0: Bijna weekend. Het grote kofferspel dus zometeen. En het nieuws van 8 uur komt eraan. Alain, goedenavond.
2: Ja, goedenavond. Met zometeen sport, want het WK hockey en het WK roeien is aan de gang.
0: En muziek zometeen van Taylor Swift.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Chris?
5: Ja?
4: Hoef jij niet te werken vandaag?
5: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
4: Dus, heb je nu...
5: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
4: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea, 1,5 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: vrije vakantie? Bij Bouwmaat scoor je hier materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
2: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
1: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
2: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
3: Het stormt in lage prijzen bij Prijzenstorm.
4: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
5: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
4: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.

0: in sportvoeding.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
4: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
7: Kippie.
8: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
18: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Plus Klaverland kaasstukken en plakken per 100 gram €1. En hak groenteconserven, pot en stazak per stuk ook maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
19: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Youfone.
23: Exact 8 uur, goedenavond, het Q-music nieuws van nu.nl. Met Alain Altena.
24: Goedenavond. Politiek en experts slaan alarm om een gevaarlijke ecstasypil die in omloop is. In die pil zit namelijk een levensgevaarlijk stofje. Je hoort het Trimbos Instituut bij de NOS.
25: Bij PMMA duurt het enkele uren voordat de effecten merkbaar zijn. Maar al bij een hele lage dosering kunnen er risico's optreden, zoals bijvoorbeeld oververhitting. En dat kan levensgevaarlijk zijn.
24: De waarschuwing komt nu omdat er dit weekend veel festivals zijn. Ja, de pillen zijn makkelijk te herkennen. Het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. Het kabinet komt met nieuwe regels hoe ver windmolens van woningen moeten staan. Is zo'n ding 200 meter hoog, dan moet hij minimaal 400 meter van het dichtstbijzijnde huis afstaan. De laatste tijd lag de bouw van de turbine stil omdat er onduidelijkheid was over deze regels. Het zou zomaar kunnen dat de overleden oorlogsmisdadiger Ratko Mladic een staatsbegrafenis krijgt in Servië. Volgens een Servische minister geldt er namelijk een protocol voor gestorven generaals. Mladic was veroordeeld tot levenslang voor de genocide in Srebrenica. Maar in Servië zien veel mensen hem als een held. En sport, de Nederlandse hockeyers hebben zich niet geplaatst voor de finale van het WK. Ze verloren in Amstelveen met 4-3 van Spanje. Oranje speelt zondag tegen Duitsland of Argentinië op de brons. Een paar honderd meter verderop, op de bosbaan, was er wel Nederlands succes op het WK roeien. De mannen dubbel 2 pakte goud en de vrouwen dubbel 2 won zilver. Het weer van Weerplaza, vanavond op de meeste plekken droog. Het koelt af naar 16 graden. Morgen af en toe zon, maar ook dan zijn er buien. Het wordt dan 22 graden.
23: Flitsmeister dan, geen files.
0: Wel flitsers gemeld op onder andere de A2 weer richting Echt. Daar staan ze te flits bij 202.1. Dan de A28 Zwolle richting Amersfoort, oppas bij 59.6. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 209.3.
1: Music. Tom en Judith.
23: Met zometeen het grote kofferspel. Er komt ook muziek aan van Taylor Swift. I knew it, I knew you. Meijer Stolvenbach, Hurricane.

0: op je music. I knew it, I knew ya. Oh, we gaan het weer doen. Ik heb er zin in. Het grote kofferspel. 4 koffers in de studio. Eentje gaan we weggeven. Misschien wel aan jou. Vraag is, wat is het thema?
1: Het thema vandaag is, eigenlijk zijn goede voornemens. Want het is, ik zal even verduidelijking geven, september komt eraan. En dat is eigenlijk het moment, dat het perfecte moment om weer even nieuwe voornemens te beginnen.
0: Oh, ja?
1: Na de vakantie, ja, januari en september. En september nog wel meer, want dan is de batterij goed opgeladen door de vakantie.
0: Ja, en in de zomervakantie hebben we misschien net wat meer zitten zuipen en zitten vreten.
1: Tijdens de kerst en zo ook natuurlijk wel.
0: Ja, dat bedoel ik. Dus ja, dat je dan na de zomervakantie dat dan 1 september ook weer een goede zou zijn om te starten
1: precies.
0: met...
1: Precies. Frisse start, back to the routine. Dus ik heb allemaal goede voornemens, Thijssen, in de koffer zitten.
0: Wil je meespelen met het grote kofferspel waarin je dus sowieso 1 van de 4 koffers gaat winnen? Stuur dan nu het woord. Wat was dat? Hij zat nog niet in mijn stem. Dus stuur dan nu het woord koffer. In de Q-Music app.
1: Ja, ik ben blij dat jij dit doet.
0: Ja, we moesten wel eventjes. De galmbak moest er nog even een paar schroefjes in.
1: Moest even van ver komen.
0: Ja, moest van ver komen. Maar het is gelukt.
1: Heel goed.
0: Grote kofferspel spelen we zo meteen. Nu.

0: Topic, Becky G en Sorry Papi. We gaan het grote kofferspel spelen en vanavond is het de eer aan Irene.
1: Hallo.
0: Hallo, met Tom en Judith. Hoe gaat het, Irene?
1: Ja, goed.
0: Ja, heb je weekend of hoe ziet het eruit bij jou?
1: Ja, ik ben net vrij, dus ik heb nu weekend.
0: Lekker, leuke plannen?
1: Nou, rustig aan, dat lijkt me een goed plan.
2: Lekker even ontspannen.
1: Nou, zeker.
0: Ja, daar is het weekend ook voor. Maar hoe ziet dat er dan bij jou uit? Is het dan echt dat je vanavond op de bank neerploft en het tot maandag blijft zitten? Of gaan we nog wel iets ondernemen?
1: Nou, we gaan wel iets ondernemen. Ik ben momenteel onderweg en dan haal ik mijn hondje weer op. We hebben net een puppy, dus die nemen we weer mee naar huis.
2: Schattig.
1: Ja, ontzettend.
0: Wat voor puppy?
1: Een Engelse Stafford.
0: Ach, en hoe heet die of zij?
1: Pippa.
0: Pippa.
2: Oh, wat leuk. Ja. Maar dat kost ook wel tijd. Dus dat is een beetje ontspannen en een beetje aan de puppy besteden de tijd, toch? Denk ik dan.
1: Wat je zegt. Ja, ja, helemaal.
0: Ja. Ja, leuk zeg. Lekker weekendje dus met kleine Pippa. Ja. Hey, dan gaan we eens even kijken wat voor prijs jij het weekend mee in gaat nemen. Want je doet mee aan het grote kofferspel. Judith heeft 4 koffers hier in de studio. Bij iedere koffer hoort een cryptische hint. En na de cryptische hint krijg jij 5 seconden bedenktijd, waarin je mag roepen of je de koffer wil, ja of nee. Roep je nee, gaan we door naar de volgende. Roep je ja, gaan we openmaken, gaan we kijken wat je wint.
1: Mm-hmm. Nou, ben benieuwd.
0: Wat was het thema ook alweer?
2: Het thema was de goede voornemens. Omdat in september weer back to routine, kan je weer even je goede voornemens oppakken. Oké, Irene, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er klaar voor.
2: Ik moet wel zeggen, de cryptische hints zijn hints naar de prijs natuurlijk, maar ook een beetje de categorie misschien qua voornemen. Ja.
1: Oké.
2: Misschien bij de eerste is het wat meer duidelijk. Oké, koffer 1.
0: Tot nu toe is nog een warm verhaal.
2: Ja,
0: maar
2: dat begrijp ik.
0: Goed, Irene.
2: Het komt goed. De cryptische hint bij koffer 1 is een zoetsappig prijsje.
1: Nee.
2: Nou, Irene, in koffer 1 zat een smoothie maker.
1: Oh, wel lekker.
2: Ja, daarom zoetsappig. Nou,
0: ja, precies. Ja, je hoeft het niet uit te leggen.
2: Nee, oké, ik begrijp het. Oké, koffer 2. De cryptische hint die daarbij hoort is: zet je beste beentje voor.
0: We hebben al...
2: Ik ga wel even snel vertellen wat er in koffer 3 en 4 zat. In koffer 3 zat een museumjaarkaart. Toch wat meer kennis, als je wat meer kennis wilt doen.
0: Nou, dan geven we die aan Bram.
2: En in koffer 4 zat een professionele fotoshoot. Voor eventueel goede nieuwe werkfoto's, of weet ik het. Ja, maar jij hebt koffer 2 gekozen.
1: Mm-hmm.
2: Ik moet wel zeggen, het wordt dan misschien toch wat minder ontspannen voor je. Maar het is een loopband voor thuis.
1: Oh, heerlijk.
2: Gelukkig. Daar ben je wel blij mee.
1: Ja, zeker. Ik hou van wandelen. En als het slecht weer is, dan kan ik op de loopband.
2: Dat is ideaal.
0: Volgens mij zijn die dingen ook best hip aan het worden.
2: Ja,
0: ik zie heel vaak mensen die...
2: Ik heb er ook één thuis dit aan staan.
0: Uiteraard heb jij die ook thuis.
2: Ja, tuurlijk. Ja. Maar ja, ik gebruik hem nooit. Maar...
0: dus je stuurt die van jezelf, die stuur je naar Irene toe. Hey, Irene, van harte gefeliciteerd. De loopband voor thuis komt naar je thuis. En een heel mooi weekend gewenst.
1: Ja, dankjewel. Hetzelfde.
0: Goedje.
2: Fijn weekend.
1: Doei.
0: Het is nieuwe muziek van Alex Warren.

0: 5 Seconds of Summer, Back to Music, Young Blood. Zometeen gaan we op zoek naar de Boom en de Knal. Een liedje om het weekend officieel mee af te trappen. En ook Bebe Rexha en Fateless, zometeen bij Q.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
5: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex stampasta 3 voor €12... met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Joujou.
10: It's playtime.
11: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
12: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten... en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken. Aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
11: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
13: Oh, het riool is verstopt.
14: Riool verstopt? Geen stress. Bel RRS. Rioolreinigingsservice RRS. Voor elk rioolprobleem.
15: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
16: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
14: Rioolprobleem? Geen stress. Bel RRS. RRS.nl.
16: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
17: Ons CW-fotoboek is er.
18: Spannend!
17: Wat is die mooi geworden?
18: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
17: Het voelt alsof we er weer zijn.
19: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
20: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
21: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
20: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
19: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
22: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: Marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
25: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
22: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
1: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
1: Hit it!

0: klus. En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
3: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.
4: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Tom en Judith.
6: Hallo.
7: Hallo.

0: dit toch ook altijd goed, hè? Coldplay, Back Your Music en Clocked. Hey Judith.
1: Hey Tom.
0: Wij zitten hier nog een kleine 20 minuutjes. Wat betekent dat we nog even de boem en de knal moeten draaien. Dus het liedje om het weekend dan officieel mee in te luiden.
1: En ik heb een gevoel dat jij al een thema hebt gekozen.
0: Ik heb alweer een thema.
1: En dat is?
0: Nou, Spanje.
1: Want jij gaat op vakantie.
0: Ik zit morgenochtend om 10:30 met mijn dikke buik in een vliegtuig naar Barcelona.
1: Oh, wat heerlijk.
0: Dat vind ik zo vet. Daar kijk ik al heel lang naar uit. We gaan een paar dagen daar zitten. En dan maandagavond gaan we naar Camp Nou.
1: Ja, klopt.
0: Moet ik jou gaan uitleggen wat Camp Nou is?
1: Nee, ik weet wat dat is.
0: Ja, wat dan?
1: Ja, voetbal denk ik.
0: Oh.
1: Niet? Oh, dat dacht ik dat je dat zei.
0: Nou, er ligt ook zoveel Nederlandse historie in Camp Nou.
1: Oh, ik dacht...
0: Dat is het stadion van FC Barcelona.
1: Voetbal?
0: Ja, dat is het stadion van FC Barcelona, lieve schat.
1: Maar dat snap ik. Dan zeg ik toch voetbal en dan ga je doen alsof ik het fout heb.
0: Ja, voetbal. Je wist het gewoon niet dat het FC Barcelona was. Maar het maakt niet uit.
1: Ik vind voetbal, het is een goed antwoord.
0: Nou goed, dat is iets...
1: Het is voetbal.
0: Voor een man als voetballiefhebber is dit...
1: Ja, Barcelona.
0: Ah, Camp Nou. FC Barcelona tegen Rayo Vallecano. Daar ga ik naartoe.
1: Nou, ik zit er gewoon tussen. Gaat genieten dan.
0: Ja.
1: Ja, dat ga je ook lekker doen. Hé, maar je gaat met vrienden, toch?
0: We gaan met de familie van Helene, met de mannen. Dus er zijn twee neefjes die hebben diploma's gehaald dit jaar. En daarvan hadden we gezegd, nou, als die diploma's binnen zijn, dan gaan we een voetbaltripje doen.
1: Kijk, heel
0: en,
1: leuk.
0: En dat gaat dus nu gebeuren. Ja. Dus ik dacht, het is wel een beetje how can I make this about me. Maar kunnen we misschien een boem en een knal doen in thema Spanje?
1: Vind ik leuk.
0: Maar dat mag dan alles zijn, hè? Dus... Spaanstalig, maar ook Nederlandstalig, waarin het gaat over Spanje. Of,
1: leuk.
0: Weet ik veel.
1: Ja, ik moet eigenlijk wel gelijk altijd denken aan Despacito. Dat is natuurlijk een fantastische hit.
0: Ja.
1: Vind ik wel echt een leuk nummer.
0: Kan.
1: Ik voel dat jij dit...
0: Lopen nog niet warm voor.
1: Nee, dat hoor ik. Dat snap ik. Cassie Canol?
0: Ja.
1: Die vind je...
0: Joey Benal, ja, dan gaan we alweer... Dit wordt beter.
1: Nee, het wordt wel beter.
0: Wordt beter, ja.
1: Nou, kom jij eens met een banger dan.
0: Get Spanish, de jeugd.
1: Oh ja,
0: kan ook.
1: Ja, waanzinnig ook.
0: Nou, laat me weten, wat komt er bij jou binnen ploppen, binnen schieten? Hoe zeg je dat? Wat schiet jou te binnen in dit thema? Stuur deze kant op via de Q-Music app, dan kiezen wij er eentje uit.

0: Martin Garrix, Love and Math bij Q Music. Oh, lekker tapasje. Cerveza.
1: Heerlijk. Echt een loes hoor. Ja.
0: Eventjes lekker zitten.
1: Je zit al daar met je hoofd.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Morgenochtend 10:30 vliegen naar Barcelona. Dus we dachten even een...
1: een boem en een knal.
0: Ja, een thema Spanje. Dus in de breedste zin van het woord. Hè, mag Spaanstalig, mag Nederlands liedje met, waarin het gaat over Spanje. Of,
1: Nou, Michael die zegt Machar als Spaanse hit.
0: Hadden we ook nog kunnen doen, ja. Wat dacht je van Suavemente? Goedje van Erik. Ja. Ja.
1: Of Caroline zegt, ik dacht gelijk aan Barcelona, Queen.
0: Salsa Tequila komt heel veel binnen.
1: Oh ja, ook een goeie.
0: Jaco bijvoorbeeld. Maar ik heb even gebeld naar Stefanie. Goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Lekker weekendje voor de boeg?
2: Ja, zeker. Een keer rustig weekendje is ook wel lekker.
0: Oh, want normaal plan je hem helemaal vol?
2: Nee, normaal wordt het voetbal van de kinderen en zo. Maar dat is nog niet begonnen.
1: Oké. Dus lekker ontspannen dit weekend.
2: Ja, precies. Gewoon even een keer...
1: Even helemaal niks. Rust. Heb je ook dan helemaal niks gepland? Of
2: ik heb nog een verjaardag van een vriendin. En we gaan nog misschien wat leuks doen.
0: Dus. Ja, tuurlijk.
2: Spontane dingen zijn ook heerlijk.
1: Ja, hè? Dat is het leukste nog altijd wel, hè?
2: Ja, daarom.
0: Wat heb jij met Spanje? Ben je al eens op vakantie geweest? Of,
2: Nee, ik ben er nog nooit geweest. Maar als jij bij mij een bepaald woord zegt, dan komen woorden in me op. En vaak ook liedjes. Dus ja, toen jij zei Spanje, toen ging er al gelijk een liedje af bij mijn hoofd.
0: Ja, want met jou waren er vele anderen die deze instuurden. Ja. Vond ik eigenlijk een top idee. Dus vertel het, wat gaan we draaien?
2: In Spanje. Van Mart Hoogkamer.
0: Fantastisch. Fijn weekend, Stefanie.
2: Fijn weekend. Doei.

0: Ja, sorry. Dat is automatisme.
1: Ja, ja. Stefan en ik denken hetzelfde,
0: ja,
1: volgens mij.
0: Ja, spijt me. Ja, ik heb het opgefokt.
2: Wat hadden we nou afgesproken?
1: Wat hadden we nou afgesproken, ja.
2: Ja, nou, sorry. Mijn scherm T en B. Ik hoor weer trommels en toeters. Terwijl tegenover mij zit een T en een J.
0: Hier zit toch zeker een hele mooie Judith. Ja.
1: Nou, inderdaad, wat lief. Ja. Maar ja.
2: Probeer het maar weer recht te lullen, ja, met een compliment.
0: Tom en Bram muziekje, ja, je hebt gelijk.
1: Opnieuw.
2: Hebben jullie dus wel in de tussentijd een Tom en Judith muziekje gezocht?
0: Nee, natuurlijk niet.
2: Oh, je gaat nu gewoon even snel dan maar iets verzinnen. Nou, wat slecht is, zeg.
1: Jeetje, ik vind dit wel erg, zeg maar.
2: Stemmig.
1: Heel.
0: Kan ook nog.
2: Is dit weer Champions League?
0: Is Champions League.
2: Hebben jullie helemaal niet even over geappt deze
1: week?
2: Nee,
1: ik had er
0: wel veel geappt, maar.
1: Ja, wat is dit nou weer?
2: Porno-bed heet het ook.
0: Dat kan ook nog.
2: Leuk.
1: Oh, dit vind ik leuk.
0: Nou ja, je komt ook uit het land van Laaf, toch?
2: Dat betreft. Ze heeft blauw aan, ze is een smurf vandaag. Pesten op de werkvloer.
1: Oh. Nee, ik kan het gelukkig wel hebben.
0: Jullie kan echt heel veel.
1: Ik kan heel veel.
0: Je moet echt iets heel erg verkeerd zeggen voordat ze boos wordt.
1: Ja.
2: Ik vind het wel gezellig muziek, maar het is echt Efteling.
0: Dit is echt Efteling.
2: Ja.
0: Ja. Nou, stom. Dan hoef je niet live op de radio te brainstormen natuurlijk.
2: Nee, dat had niet gehoeven als jullie je werk hadden gedaan.
1: Ja, dat klopt. Ze hebben echt een fout gemaakt. Ze hebben het echt laten liggen, de kans.
2: Jongen, jongen.
1: Volgende week. Revanche. Ja. Kom maar terug.
2: Ik hou je eraan, hè?
1: Ja, is goed.
2: Ja, oké.
0: Okay. Hey, die ongelofelijke pianobar van jou.
2: Ja, we hebben de script vandaag.
0: Ja, dat vind ik echt heel erg vet.
2: Uit Ierland. Is toch cool?
0: Hoeveel liedjes ga je doen? Gewoon twee met ze.
2: Twee? Ja, nou, hij zit de hele tijd dat hij ook nog een ander liedje wil doen.
1: Oh.
2: Maar ik weet nog niet of dat...
1: Hij zegt,
2: ik wil iets doen wat jij wil spelen. Ja, weet ik veel. Ik wil gewoon liedjes van de script spelen.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja,
2: dus we gaan het zien. Nou. En ook gewoon Stefans vrijdagavondmix. Je mag weer meegokken voor het thema.
0: Veel plezier met Stefan, maar vooral met de script.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
6: Moelenmilk, the moo you can't resist.
7: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
8: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
9: Ga naar een kas vol vleesetende bloemen en rondfladderende vlinders. Of ga lekker naar een opgezet dier kijken. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
8: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
12: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
18: Nu hou hè, dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Hero Cassis, diverse smaken per fles, maar 1,29.
18: Nu hou hè, dus niet straks.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.

0: Die geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Nu bij Dirk. Joma maaltijdsalade. 400 gram. 1,89.
5: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
6: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
7: De meeste mensen horen niks bijzonders als iemand zegt:
8: ik red me wel hoor.
7: Maar misschien heb jij de aandacht om een roep om hulp te verstaan. Ook als die niet wordt uitgesproken. En, hoorde je het? Dan kan jij bij ons aan de slag, betaald of als vrijwilliger. Slachtofferhulp Nederland, waar je aandacht werkt.
6: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
9: 9 uur geweest, goedenavond. Q-Music Nieuws van nu.nl. Alain Altena.
10: Goedenavond. De regeringspartijen onderhandelen overmorgen verder over de begroting. Ook vandaag werd er weer over gesproken, maar de partijen zijn het er nog steeds niet over eens. Toch is dat volgens premier Jetten niet erg.
11: Als het niet zou knetteren, dan zouden we geen knip voor de neus waard zijn. Mensen mogen ook van ons verwachten dat als we vele miljarden aan belastinggeld gaan besteden in een begroting, dat we daar dan ook heel goed over nadenken.
10: Ja, maar de druk staat er volop, want de deadline is maandag. Mensen die trouw blijven aan hun internetprovider zijn vaak duurder uit dan mensen die regelmatig overstappen. Soms wel 15 euro per maand en daar moet een einde aan komen, zegt de Consumentenbond in de Telegraaf. Ze willen nu dat de politiek ingrijpt en prijsverschillen tussen nieuwe en bestaande klanten verbiedt. Er is meer bekend over 2 van de 3 Nederlanders die vermist zijn in Nepal. Ze waren op een pelgrimstocht. Intussen blijft het aantal vermisten door de mega-overstroming oplopen. Het zijn er nu bijna 2000. Honderden mensen kwamen om. En België is boos op de Amerikaanse ambassadeur in het land. Deze Bill White noemde de minister van Zorg eerder al onbeschoft. En nu de Belgische regering bij reclames voor alcohol de slogan "alcohol schaadt de gezondheid" wil toevoegen, haalt de ambassadeur weer uit naar de minister. Op Instagram noemt hij hem de grootste loser van België. En de ambassadeur is nu op het matje geroepen door het kabinet daar.
9: Nee, kom.
10: Het weer van Weerplaza. Vanavond is het droog. Het koelt af naar 16 graden. En morgen af en toe zon, maar ook buien. Het wordt dan 22 graden.
9: Dankjewel. Hij past wel perfect bij Trump, toch? Het is
10: 1 team, denk ik.
9: Het is heel erg Trumpiaans. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. Langste vertraging, eigenlijk de enige ook, A76 Geleen-Brussel. Tussen Kerenzijde en Steiner is de oprit afgesloten. 2 kilometer, 10 minuten omrijden. En het zou tot 2 uur vannacht duren. Nou, dat is lang genoeg. Controles de A2 naar Echt, 202,1. A6 naar Lelystad, 83,8. A15 naar Gorkum, 103,6. 28 Amersfoort, 59,6. De A35 naar Hengelo, 69,3. En de A50 naar Zwolle bij 209,3.
12: Q-Music. Stefan Bouwman.
9: 2 keer knipperen.
13: Weekend!
9: Het is weer zover! Vier uur met Stefans vrijdagavondmix op Q-Music. Alle lekkere remixes op een rijtje waar, zoals jij van mij gewend bent, zo aan de start van het weekend een thema aan vastzit. Maar wat hebben deze 3 tracks met elkaar gemeen? Je mag een gokje wagen in de Q-Music app. Eerst is de Bauza en Magnetic.

0: En zo is het maar net, behalve voor Rick, want Rick is gewoon aan het werk. Hallo Rick.
1: Goedenavond Stefan.
0: Hey Stefans vrijdagavondmix zat weer een thema in verstopt. Ik vind het heel knap. Ik heb het idee dat jij gewoon kan inloggen op mijn Google Drive, want hoe wist je dit al na één liedje?
1: Ja, het is eigenlijk net zoals elke week, gewoon het eerste liedje gewoon gokken. En dan komt het vanzelf wel een keer goed.
0: Oké, maar waarom dacht je dan bij de Bauza Magnetic, dit is het antwoord?
1: Ja, geen idee. Het leek me, ja. Vaak is het of de artiest of het liedje. Ja. En magnetisch leek me een beetje vergezocht. Dus, en laatst had je de Bauza in de pianobar, dus ik denk dan moet het... Misschien Scandinavisch zijn, of Noors of Zweeds. Denk ja. Ik gok het erop.
0: Ja, helemaal goed. Het waren inderdaad alle drie artiesten uit Noorwegen. Dat betekent dat jij het Kiwi Express begint te krijgen.
1: Ja, hartstikke mooi.
0: Ik vind het echt heel knap. Je was overigens ook de enige die het goed had, dus...
1: Oh. Dat is nog niet zo heel moeilijk.
0: Blijkbaar was het stiekem moeilijker, maar jij had hem gewoon gelijk. Hè? Ik zeg werk ze, heel fijn weekend.
1: Ja, bedankt.
0: Maak er maar weer een mooie van, hè.
1: Ja, we gaan ons best doen, hè.
0: Hey, hoi, hoi.
1: Hey, hoi.
0: Ik kreeg net ook een berichtje van Cindy.
2: Hey Stefan,
0: hallo.
2: Hoe is het daar?
0: Goed.
2: Ik heb wel zin in een avondje met de script vanavond.
0: Nou, dan heb ik goed nieuws, want die hoor je zo meteen in

0: Crypt in Stefans Piano Bar, live op Q Music. Strakjes hun nieuwe song, Man in the Arena.
1: Wow, this is so good, guys. Thank you really much. I have goosebumps everywhere. Thank you, thank you, thank you.
0: Lekker, Jette. Nou, gezellig blijven luisteren. Zometeen dus meer muziek. Maaike stuurt ook genieten van de Script in Stefans Piano Bar. Ik verheug me nu al op het concert in november. Zometeen dus een mini-concert op de radio. Eerst Eric Prydz. Dit is Call On Me op Q.

0: Call On Me. Zometeen meer live muziek met de script. Put it on en op Bruno Mars, baby. On my soul. Hoor je zo, Cue Music.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
1: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
7: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Nu bij Dirk, Milka Max. 2,99. Grote reep, kleine prijs.
10: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
15: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
17: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
18: Rustig, adem in,
17: ja, maar misschien
18: uit.
17: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
18: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar 24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
21: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het. En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
0: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.

0: containers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Stefan Bouwman.
5: Hallo. Vrijdagavond met zometeen Bruno Mars. Eerst Afroshaki, a.k.a.

Volgende week vrijdag rond deze tijd, ja, dan lopen ze hier net de deur uit, want ze komen langs in Stefans Pianobar. Ja, en ik draai dus net dit nummer. Zegt Alain van het nieuws ineens: ken je Palermo al van ze? Dat vind ik zo'n lekker liedje. Nee, ik wist helemaal niet dat Alain een flair connoisseur was. Maar Palermo, luister tippie van het

0: Swams, Mr. Know-it-all Key Music. Zometeen het nieuws van 10 uur met Alain.
1: Ja, op een vliegveld in Rome is een Chinese vrouw opgepakt. En dat was met recht een koekje van eigen deeg.
0: Oh, ik wilde iets. Nee, dat kan ik niet maken. Oh, ik wil een grapje maken. Dat kan echt niet.
1: Nou, dat moet je het ook niet doen.
0: Gelukskoekje zeker, wil ik zeggen. Maar dat is zwaar racistisch en dat mag niet. Dus als je een klacht stuurt naar de baas, volkomen terecht. Maar ik hou van iedereen. Allemaal beautiful people. Zometeen David Guetta en CLQ.
2: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
3: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
2: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
10: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.

0: Hey, dat is Tom die net parkeert.
1: Hey, oh, sorry.
0: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
2: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
0: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
3: Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen. Hier, moet je opletten. Chocomel?
4: Sloopmelk.
3: Mona?
4: Ja, ook sloopmelk.
3: Milner?
4: Sloopmelk.
3: Dus koop nooit meer sloopmelk met de sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
4: Sloopmelk.
5: Creon kozijnen. Zo berekend

0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso, omdat elke rit telt. Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
3: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Beeld van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelen.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
7: Eerder stoppen met werken... voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Tien uur, goedenavond. Kim Music Nieuws van nu.nl. Alain Altena.
11: Goedenavond. In het Brabantse Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. Er werd al gedacht aan opzet, maar nu is dat ook bewezen. Of er ook echt een brand heeft gewoed en hoe groot de schade is, is niet duidelijk. De regeringspartijen onderhandelen overmorgen verder over de begroting. Ook vandaag werd er weer lang over gesproken, maar de partijen zijn er na een paar avonden onderhandelen nog niet uit. Volgens pro-leider Jesse Klaver duurt het nu zo lang dat het kabinet er een crisis van maakt. De deadline is namelijk maandag. In Zwitserland zijn zeker 40 mensen gewond geraakt door zware hagelbuien. Een paar moesten ook naar het ziekenhuis. De buien waren zo heftig dat hoogspanningsmasten en vrachtwagens omwaaiden. Ook raakte een vrouw gewond die onder een omgevallen boom terechtkwam. En op een luchthaven in Rome is een Chinese vrouw opgepakt. Ze had meer dan 100 gelukskoekjes bij zich.
10: Hey.
11: Ja, maar er zaten geen mooie spreuken in, maar cocaïne. Ja, dat is toch even een andere koek. Ja, de coke heeft een straatwaarde van zo'n 500.000 euro.
10: Oh, kaching, maar ik maakte dus net een heel slecht grapje. En eigenlijk was het grapje toch stiekem al een beetje werkelijkheid.
11: Je zat heel dichtbij.
10: Gelukskoekjes met cocaïne.
11: Ja, het weer van Weerplaza.
10: Het weer van Weerplaza.
11: Vanavond is het droog. Het koelt af naar 16 graden. En morgen af en toe zon, maar ook buien. En dan wordt het 22 graden.
10: Kijk. Alain, dankjewel.
11: Alsjeblieft.
10: Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Moet echt zoeken naar files. Maar desteen, de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer, 10 minuten. Verder naar nergens langer dan 5. Wel controles. De A6 naar Lelystad, hectometerpaal 83,8. Dus ik heb hem struikel. A35 naar Hengelo, 69,3. A50 naar Zwolle, 209,3. En de A58 naar Goes, 140,7.

0: City en Self-Aware op Q. Het is gezellig in de Q-app. Althans, bij Mark is het vooral even rustig. Hij heeft een zware rugoperatie gehad, is weer thuis. Maar wat denk je? In de OK stond Q-music aan. Toch grappig, hoor je ons terwijl je langzaam in slaap valt. Nou, ik hoop een spoedig herstel, Mark. JP, die is een gelukkig man, vorige week een andere auto gekocht. Nou, daarover gesproken, ik ook. Ik krijg daar af en toe vragen over. Hoe gaat het nu met je auto? Daar kom ik straks op terug. JP heeft een dikke Audi A6 gekocht. Gefeliciteerd je, JP. Huub heeft net lekker voetbal gekeken. FC Volendam 5-1 gewonnen. Gefeliciteerd. De tv die staat aan bij Stephanie. Die is gezellig bezig. Vanavond het eerste schoolfeest georganiseerd. Oktober komt de tweede. Thema Halloween. Nu druk allemaal dingetjes zoeken. En DIY's en zo. En gekkigheid met Q op de tv aan. Nou, en ook creatief bezig geweest bij Tanja. Tanja!
1: Hallo.
0: Nou, jij hebt een feestje georganiseerd met iets minder mensen. Wel kinderen. En het gebeurt iets sneller dan een schoolfeest.
1: Ja, klopt. Ik heb samen met een vriendin haar huis versierd. Want daar vieren we morgen de verjaardag van 3 van haar kinderen.
0: Ja, wat leuk. En wat lief dat je daarbij helpt ook.
1: Ja, natuurlijk. Ja, daar heb je vrienden voor. En mijn dochter zit er nu ook nog. Dus,
0: Die staat gewoon nog aan het spelen of zo?
1: Nee, die blijft daar slapen. Die helpt nog eventjes met de laatste dingetjes.
0: Leuk. En is dat een drieling? Zijn die allemaal een beetje even oud? Of hoe zit dat?
1: Nee, eentje is net 7 geworden. Eentje is vorige week 4 geworden. En de derde wordt aankomende maandag 3.
0: Oh ja, zo. Dat is wel flink uiteenlopend. Ja. Er wordt een huis vol, hè, dit weekend.
1: Ja, zo. Gelukkig wel.
0: Ja. Hey, Tanja, vertel me, hoe wordt tegenwoordig een verjaardag? Want ik ben al een tijdje geen kind meer. Hoe wordt dat anno 2026 gevierd?
1: Ja, met cadeautjes, slingers, ballonnen, taart, gezelligheid, familie, vrienden. Ja. En ik denk dat dat gewoon het belangrijkste is.
0: Dus eigenlijk is er in de afgelopen 36 jaar geen reet veranderd.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Precies zoals vroeger. Nou, heel erg veel plezier dan morgen.
1: Gaat zeker lukken.
0: Hyper de Piep Hoera keer 3.
1: Ja, zeker.

Michelle vindt het een top alarmschijf. Nou, Michelle, goed nieuws, want je gaat hem komende week nog heel vaak horen. Eend in L.A., Adela op Q. Ook een berichtje van Joost, die zegt... Heb je je oude jaar eens ingeruild, ja? Nou, Joost, bijna. Een tijdje terug gingen we op zoek naar een namen van de auto's. Sigrid's Kia Picantootje, die heet Gebakje. En Nicole, haar auto heet Quispel, de Peugeotje. Want als ze achteruit rijdt, dan gaan de ruitenwissers kwispelen. De Tesla van Kimberly's man, die heet Megatron, want dat is een enge robot. En Lina Scoopmobiel, die heb je ook nog, die heet Lamborghini. Felroze, echt een eyecatcher, rijdt rond in Rotterdam en Kralingen. Ja, mijn jaar is met 3,5 ton op de teller. Poepie, ze heet Jaantje. En zo kwamen we bij het onderwerp. Maar ja, ze is echt aan pensioen toe. En wat een wereld is dat. Eerlijk, een auto is je vrijheid en een auto kost ook gewoon heel veel centjes. Maar op veel plekken kan ze dat echt niet zo heel veel schelen. Heel veel showrooms waar ze niet eens hallo zeggen. Als je wat vraagt, krijg je een zucht. En toen kwam ik op aanraden van mijn vader bij Zeeuw en Zeeuw in Delft. Nou, het lijkt wel een commercial, maar het is andersom. Ik geef juist geld aan hen. Letterlijk bij aankomst. Vriendelijke meneer die wijst naar een parkeerplek dichter bij de ingang. Nou, wat wil je nog meer in het leven? Kom binnen. Fijn, eerlijk gesprek. Uiteindelijk Mas, die hielp mij. Nou ja, een paar gesprekken verder. De nieuwe naam. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk, want het ging over namen van auto's. Die is er al. Ze heet Eevee. Want het is een Kia EV3 geworden. EV, Eevee, oftewel Eevee. Nou, het dealer moet alleen nog even handtekeningetje zetten onder de financiering. Et voilà. Nieuwe wielen. Enige puntje van kritiek. Ze hebben kaart 538 aan staan daar. Nooit te oud om te leren. En mensen kunnen veranderen.

0: Zeg, ben jij toe aan een nieuwe auto? Of gewoon een dinertje? Of ligt er nog een boete die je moet betalen? Iets anders, maakt mij het uit wat je ermee doet. Als je maar wil knokken tegen de klok. Zometeen spelen we het, wil je meedoen en kans maken op een mooi bedrag? Stuur klok in de Q-app. Ook deze hoor je zo. Kevin Wickham en Kingdom of Fear op Q-Music.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom eraan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi. Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
12: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
13: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
12: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
13: En dit weekend ook extra goedkoop. Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: It's playtime.
17: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.nl.
18: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
19: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
18: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
17: Altijd playtime. Shop de beste deals. EasyToys.nl.
20: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
21: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
20: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
22: Het stormt weer lage prijzen bij Prijzenstorm.
23: De online drogist met enorm veel superdeals in aanmerken. Shampoos, scheermesjes, wasmiddelen, snoetenpoetsers.
24: Het voordeel is enorm bij Prijzenstorm.
23: Prijzenstorm.nl, de online familiedrogist.
25: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
26: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
25: Nu bij Dirk honigpasta. 99 cent. Goeie prijs toch?
27: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving.
26: Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
0: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
2: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo bereik.

0: linkerhoek. Het is een gedegen tegenstander. Elke week te horen, 's avonds en ook op vrijdagavond, is hij of zij, of geef het maar een geslacht wat jij leuk vindt, degene waarin het tegenop moet nemen. De klok. En in de rechterhoek, daar staat de uitdager van vanavond. Die knok tegen de klok. Het is Marit. Marit, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo. Ben je helemaal klaar om te knokken zometeen?
1: Jazeker.
0: Nou, wat fijn. En als jij dan zometeen die handschoentjes aantrekt en die klok helemaal kapot slaat, welk bedrag hoop je dat eruit komt en wat ga je ermee doen?
1: Ik hoop zo hoog mogelijk.
0: Ja, mooi, mooi poëtisch antwoord. Ja. En wat wil je er uiteindelijk mee doen? Heb je een doel met de centjes?
1: Nou, we hebben net vakantie gehad en we hebben eind september weer vakantie. Dus,
0: zo, een leven. Ja, maar geld is op, begrijp ik. Ja, precies.
1: We hebben nieuw geld nodig voor eind september.
0: Waar ga je heen eind september?
1: We gaan een last minute boeken, dus dat weten we nog niet.
0: Oeh, dat hangt er dus vanaf hoeveel er zo meteen in de klok. Ja. Dat hangt heel veel af van deze klok.
1: Ja, inderdaad.
0: Spannend, hé. Dat zo meteen. Heel veel succes alvast.
1: Dankjewel.
2: Zijlo.

0: Jennifer Lopez en Pipu, dale.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: De uitdaagster van vanavond, Marit, goedenavond.
2: Hallo.
0: Ja, je hebt een topleven, je bent al op vakantie geweest en je gaat gewoon eind september weer.
2: Jazeker.
0: Ja, het geld kan niet op, zou je denken, maar toch wel. En daarom doe jij mee met Knok tegen de klok.
2: Dat klopt helemaal.
0: Ja, je hebt niet echt een streefbedrag, je hoopt gewoon zoveel mogelijk.
2: Zoveel mogelijk, maar ik heb geen streefbedrag.
0: Nee, en dan hoop je een last minute te boeken. Ja, zijn er droombestemmingen? Waar zou je het liefst heen willen? Heb je daarover nagedacht?
2: Nee, dat nog niet.
0: Nee. Ook geen dromen?
2: Ook niet. We zien wel wat Schipstrand.
0: We zien wel wat Schipstrand. Nou, ik hoop het niet voor je. Het zou toch wel een beetje een kutvakantie worden.
2: Nou, dan maken we daar een feestje.
0: Je een cruise boekt en het Schipstrand. Nee, daar gaan we niet voor. Hey, ben je er helemaal klaar voor?
2: Jazeker.
0: Top, je hoort zometeen een reeks geldbedragen oplopen. Jou de taak om stop te roepen. Doe je dat op tijd en win je het laatste volledig genoemde bedrag. Maar je weet het, hè, als je te laat bent, dan...
2: Heb ik pech.
0: Ja, precies. Daar gaan we in 3, in 2, in 1...
3: 4 euro. 13 euro. 20 euro. 36 euro.
0: Wat is dit?
3: 40 euro. 67 euro. 32 euro.
2: Stop.
0: Oh ja, nou zou ik ook maar roepen als ik jou weet. Wat is...
2: Ja.
0: Deze klokstranden, vind je niet?
2: Nou, wel een beetje.
0: Wat een rotklok.
2: Nou.
0: Ja, ja, ik maak ze niet zelf voor de goede oren. Dan zouden elke avond 16.000 euro in zitten. Dan zijn we binnen een week failliet.
2: Dat snap ik ook.
0: 132 euro zei jij stop. Dat krijg je sowieso. Nu is even de vraag, tot hoever was de klok gegaan als je dat niet had gedaan?
2: Nou...
3: 164 euro.
0: 164, oeh. 132 erbij. Nou, je had ook echt niet zo gek veel langer moeten wachten.
2: Nou, inderdaad.
0: Ja, 132 euro gaat in de spaarpot voor de vakantie.
2: Nou, daar ben ik in ieder geval heel blij mee.
0: Dat is fijn. En alvast fijne vakantie dan. Ik zie wel een aanzichtkaartje landen.
2: Dat komt helemaal goed.
0: Ja, leuk.
4: Maximum Summer. Q Music. Q sounds better with you.

Kennedy en Power Over Me. Het wordt dit weekend wel een beetje regenachtig. I know. Ik hoop dat het volgende week heel erg zonnig wordt. Waarom? Dan hebben we namelijk iets heel erg stofs. Wat het is, vertel ik je zo meteen.

0: Lady Gaga en Bad Romance op Q Music. Ja, ik zei volgende week wordt het mooi weer, want...
1: Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland.
0: Ja, baby, op het strand van Scheveningen 5 september wel te verstaan. Nou, wie staat er niet? Jeetje, Suzanne en Freek. Ja, daar komen toch wel de meeste mensen voor, denk ik stiekem. En jij kan er ook bij zijn. Het is 5 september, dat is de verjaardag van mijn vader. 99% van de tijd hartstikke mooi weer. Stralende zon en gewoon lekker. Dus als jij erbij wil zijn vanaf maandag... als je een van de acts van de line-up hoort... moet je zomerfeest sturen, de Q, blablabla. Gaan we allemaal nog heel veel uitleggen. In ieder geval vanaf maandag maak jij kans. Zometeen ook het nieuws van 11 uur met Alain.
2: Ja, een hogeschool in Breda was op introkamp. En dat werd er een om nooit te vergeten.
0: Uh-oh. Vind ik al 5?
2: Ja, dat niet.
0: Alex Warren, hoor je zo?
3: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen... voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Het is gekkenhuis bij Leenbakker.

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4.99 voor €3.99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
4: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
7: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef.

0: uur geweest. Q Music Nieuws van nu.nl.
1: Met Alain Altenaat.
2: Goedenavond. In het Brabantse Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. Er werd al gedacht aan opzet, maar nu is dat ook bewezen. Of er ook echt een brand heeft gewoed en hoe groot de schade is, is niet duidelijk. Mensen die trouw blijven aan hun internetprovider zijn vaak duurder uit dan mensen die regelmatig overstappen. Soms wel 15 euro per maand en daar moet een einde aan komen. Dat zegt de Consumentenbond in de Telegraaf. Ze willen nu dat de politiek ingrijpt en prijsverschillen tussen nieuwe en bestaande klanten verbiedt. Spanje vraagt de EU om hulp met de migrantencrisis in Ceuta. Dat is een klein stukje Spanje in Afrika. Vorige maand werd dat gebied bestormd door tienduizenden migranten vanuit Marokko en duizenden van hen zwerven nog op straat. De EU moet nu gaan helpen met het controleren van de migranten. En het was een introkamp om nooit te vergeten voor een hogeschool in Breda. Bijna 200 studenten en begeleiders werden ziek op een camping in België. Volgens Omroep Brabant werd er overal gespuugd, waarschijnlijk door een voedselvergiftiging. En de precieze oorzaak wordt nog onderzocht. Studenten denken aan kip of ei. Ja, wat was er eerder? Dat weet je natuurlijk niet. Introductie is uiteindelijk afgebroken.
3: Really?
2: Het weer van Wim Vlaassen.
3: Nou, kijk, die lach ook op je gezicht, joh. Die grimas.
2: Ja, het was te leuk om te laten liggen.
3: Ja, het is leuk.
2: Ja, ja. Ja, het koelt dus af naar 16 graden. En morgen af en toe zon, maar ook buien. Het wordt dan 22 graden.
3: Going out with the bang. Alleen dankjewel.
2: Alsjeblieft.
3: Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. Files? Nee, natuurlijk niet. Wel controles de A6 naar Lelystad, 83,8. De A35 naar Hengelo bij 69,3. A50 naar Zwolle, 209,3. En de A58 naar Goes bij 140,7.
4: Stefan Bouwman.
3: Ja, twee van mijn lievelings-tv-programma's, Ik Vertrek en Het Roer Om. Mensen die naar het buitenland vertrekken om iets te doen. Ik heb zo iemand in de Q-app.

0: Ik zei net al, twee van mijn lievelings-tv-programma's... Ik Vertrek en Het Roer Om. Mensen die naar het buitenland vertrekken, om welke reden dan ook... vaak om een B&B te starten, maar ik vind het zo lekker. Alles gaat ook altijd fout. En iemand uit de Q-app, die is dat avontuur ook aangegaan. Oh, hallo. Ronald?
1: Ronald.
0: Hey Ronald, met Steven van Q-Music.
1: Hey, wat leuk.
0: Hi. Ja, ik had het vorige keer over dat Juste is verhuisd... van Letland naar Denemarken, voordat ze doorbrak in de muziek. Nou, jij niet vanuit Letland, maar vanuit Nederland. Je bent er ook naartoe verhuisd.
1: Wij wonen ook in Denemarken, ja. Sinds anderhalf jaar.
0: Oh, sinds best nog best kort.
1: Het is best kort, ja, maar het is echt heerlijk.
0: Waarom heb je die keuze gemaakt?
1: We vonden het een beetje druk in Nederland, dus ik ben hier nu heel relaxed aan het wonen.
0: Ja, wat goed. En zit je dan ook echt, zoals je dan op tv ziet, echt in the middle of nowhere in zo'n houten hutje?
1: Ja, wij hebben heel gelukkig een boerderij kunnen kopen. We hebben geen beesten, maar we hebben een boerderij kunnen kopen. 15.000 vierkante meter grond.
0: Zo.
1: Dus het is echt super relaxed wonen.
0: Dus jij staat 's ochtends op, je begint met grasmaaien en na een maand ben je klaar?
1: Dan komt het wel op neer, ja. Tomaatjes plukken, spergieboontjes. Dus het is vanuit Rotterdam, het leven in Rotterdam tot hier is het echt een groot verschil.
0: Dat lijkt me 180 graden.
1: 180 graden, ja.
0: En wat doe je dan om jezelf te onderhouden?
1: Wij werken hier.
0: Gewoon in Denemarken?
1: Ja.
0: Wat je dan vaak op tv ziet, hè? Ik zei dat vorige keer ook van, ik vind dan Ik Vertrek en zo leuk, maar dan spreken mensen nooit die taal. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
1: Ja, wij gaan naar taalles hier. En we hebben heel veel Nederlanders die in combinatie zijn met een Deen of getrouwd. Dus we kunnen Nederlands en Deens onderhouden. Het is zo op die manier perfect te doen.
0: Wat leuk, man.
1: Ja, het is echt leuk.
0: Nou, in het kader van Ik Maak Programma in het Weekend, hoe zeg je fijn weekend in het Deens?
1: Ha, een goeie weekend.
0: Ha, een goeie weekend.
1: Yo.

0: Oké, blijf bij me. We gaan Dora the Explorer doen met Shanna Spyro. Ik weet, heb je Dora ooit gekeken? Dan is het zo van, kan jij zien waar de kaart is? Nou, zometeen moet je dat met je oren doen. Kijken of je iets kan horen in Great Expectation van Shanna Spyro. Ik weet het zelf ook nog niet. Ik heb geen antwoord voor je. Maar ja, zij heeft dus zoiets. Mijn muziek hoeft niet helemaal perfect te zijn. Hoeft niet helemaal gepoetst te zijn en zo. Je hoort dus ook bijvoorbeeld allemaal geluidjes van tijdens de opnames.
1: There was a real like beauty in it, to be honest. And you can hear all the human things. You can hear like the brushes of like, you know, my dress or like my necklace. You can hear it in some of the songs. You can hear like my breath.
0: Ja, dus dan gaan we. Kan jij Shanna's jurk horen? Dat is dus de vraag nu in dit nummer. Ik heb er nog niet op gelet, maar ik ga het nu samen met jou doen. Dus of je een ketting hoort, een oorbeltje rinkelen, misschien een ademhalingje of een hikje. Shanna Spyro Q Music. Great Expectation.

0: Hoe lang werk je nu bij de radio, King?
1: Zeg maar.
0: Hij is aan het kouwen. Hij ramt net echt. Nou, een gigantische driehoek bruine boterhammen zijn mik in. Niet normaal.
2: 4 jaar.
0: 4 jaar, nou.
3: Ja, dat denk ik, Willem-Alexander.
4: Is het Madonna?
3: Is het Taylor Swift?
5: Rinsje Ritsma.
4: Ricky Martin.
6: Kaartje Paffi.
7: Ben je Helene Hendricks?
8: Kane. Who the fuck is Kane?
0: Een klein vreedzakkie, dat is
2: niet
0: Kane.
2: Had je gewoon nog even deze intro erin gegooid, dan had ik het perfect op tijd.
0: Nee, zo werkt het niet. Zo zijn we niet getrouwd. Kane Slobben.
2: Stefan Bouw.
0: Ik krijg wel eens te horen, wauw Stefan, echt lijp dat je zoveel uur draait als ik dan bijvoorbeeld de top 40 doe en deze show of twee shows op rij, morgen trouwens ook. Maar vandaag, Kane Slobben. Jij was hier hoe laat in het pand?
2: Half 12.
0: Half 12. En jij gaat door tot...
2: 2 uur.
0: 2 uur vannacht. Dat is een echte bikkel.
2: Nou, ja, ja. Ja.
0: Normaal gesproken sierpaadje, maar vanavond...
2: Nou, lief
0: bedankt. Vanavond een werkpaard.
2: Ja, nee. Er waren wat extra handjes nodig voor bij de top 40 achter de schermen. En dan, wie ben ik om dan niet te helpen?
0: Als Domien zegt spring, zeg jij hoe hoog? Ja, kader van werkpaardje. Hé, wij gaan de Who the Fuck is Kane spelen. Gezellig dat je er weer bent.
2: Ja, dankjewel.
0: Het spel is in de basis, het devies is heel simpel. Jij neemt iemands rol aan en in de Q-app kan je jouw naam sturen.
2: Ja, je legt dat heel moeilijk uit, maar het is gewoon wie ben ik?
0: Ja, wie ben ik, wie is er? Ik wil gelijk het hele mechanisme erbij. Je kan dan jouw naam sturen in de Q-app, Kane. Kom je aan de telefoon, mag je een ja-nee-vraag stellen. Daar mag je gokje wagen wie jij bent.
2: Dat klopt,
0: ja.
2: Exact. En weet je wat je dan kan winnen, Stefan Bouwman?
0: Ja, dat weet ik.
9: Een all-in arrangement voor 4 personen bij Pam Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen, onbeperkt gourmetten en alle drankjes zijn inbegrepen aan het Pam drankenpakket.
0: En zo is het maar net. Heb jij al een eerste hint?
2: Ja, ik ben een Nederlandse mannelijke bekendheid.
0: Ja, dat zijn er nog maar een paar. Wie denk jij dat hij is? Stuur C-A-I-N en niet anders.
2: Want anders dan mag je helaas niet meedoen, want dan is het niet mijn naam.
0: Nee, slaan we ook in elkaar. Kane dus in de Q-app.
2: Zo is dat. En wie weet bellen we zo terug. Oh, en Olivia, die nog of zo.
0: Oh. Ik wilde bijna dat ding. So easy to fall in love with yourself.
10: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
12: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
16: vakantie!
15: ANWB en gaan.
17: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
19: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
20: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
21: Ping, ping, ping, ping, ping.
20: Gewoon relaxed. Esso. omdat elke rit telt.
4: Stefan Bouwman.
0: Yes, so, en Kees Holm.
2: Hallo.
0: Hi, ja, hoe de fuck is Kees? Gaan we doen?
2: Zometeen, na. Olivia Dean.

0: Dien op Q. Welkom bij het spelletje Who the Fuck is Kane? Kane Slobben.
1: Hallo Stefan Bouwman.
0: Hallo, wat was jouw eerste hint net ook
1: alweer? De eerste hint was net ook alweer dat ik een Nederlandse mannelijke bekendheid ben vanavond.
0: Nou, Lieke, goeie avond.
2: Goeie avond.
0: Shiftleider bij de Appy Hein.
2: Ja, zeker.
0: Ja, maar je bent ook student.
2: Ja, ja.
0: Wat ga je doen als je niet meer bij de Appy werkt?
2: Oh. Ja, dan word ik arts.
0: Oh shit.
1: Zo, dat is gelijk wel een hele grote stap.
0: Carrière maken, bro. Ja.
1: Maar arts, dat duurt toch echt poepie lang voordat je dat echt bent?
2: Ja, ja, en ik had ook voor mijn laatste tentamen een 5,49, dus op 0,01.
0: Zeg, vind ik het leuk bij de Albert Heijn.
1: Is jouw ambitie dan arts of filiaalmanager?
2: Nee, echt wel arts.
0: Dat is een goede vraag.
2: Zeker arts.
0: Wat een goede vraag. Nee, dat gaat helemaal goed komen. Je moet gewoon even iets harder blokken en minder hard werken bij de Appy.
2: Ja, dat is een hele goeie. Ja,
0: en je krijgt nu bonus, want we hebben 16 keer Appy gezegd door jou. Welke ja-nee-vraag wil jij aan Kane stellen?
2: Ja, ik wil vragen of dat deze Nederlandse bekendheid die jij nu bent, of dat hij bekend is van tv.
0: Ja, van tv?
1: Nee, nou ja, zeg maar... Oh. Ja, hij komt wel eens op tv, maar hij is niet bekend van
0: niet
1: tv.
0: Niet bekend van tv, oké. Okay, who the fuck is Kane? Volgens jou, Lieke?
2: Ja, ik ga nu maar een gokje wagen, denk ik.
0: Oké.
2: Okay.
0: Samuel Welten. Uitsloven.
1: Bada bing, bada boom.
0: Is die nieuw?
1: Nee.
0: Samuel Welten.
2: Helaas.
0: Jammer. Lieke, zet hem op met die studie. Hè. Ik wil uiteindelijk gewoon op de eerste hulp door jou
1: geholpen worden.
0: Ja, ik wilde gezwachteld zeggen, maar dat staat nergens.
1: Gezwachteld?
0: Ja, nee, dat is niet. Ik bedoel, hoe heet dat nou? Het is een verband.
2: Ja, ingezwachteld.
0: Ja, zie je nou wel. Ik had het wel goed. Verdomme, ik word weer uitgelachen hier.
1: Lieke, ik zie jou morgen al weer op de broodafdeling.
2: Ja.
0: Hoi, hoi.
2: Welkom. Doei.
0: Hey Bart, goedemiddag.
3: Ja, voor de middag.
0: Avond, sorry. Ja, ik ben helemaal... Ja, we zijn allemaal een beetje... Ik ben een beetje in de war vandaag, merk ik.
1: Jij keek naar buiten en je dacht, oh, het is zo donker. Het is vandaag maar namiddag.
0: Ja, een beetje sneeuw aan het worden, heb ik het idee. Hey Bart, welke ja-nee-vraag wil jij een keer instellen?
3: Ben je een zanger?
0: Ben je een zanger?
1: Nou, zeg maar, dit zijn altijd weer net wat gecompliceerdere, genuanceerdere vragen.
0: Waarom is dat nou weer gecompliceerder, genuanceerd?
1: Nou, dat komt omdat ik dus niet van principe zanger ben, maar ik zing de laatste tijd wel op bekende liedjes.
0: Oké. Okay. Dus je ook, ja, oké. Okay.
1: Maar ik sta er niet op bekend dat ik zanger ben.
0: Oké. Okay. Who the fuck is Kane? Volgens jou, Bart?
3: Hardwell.
1: Vind ik geen gekke gok.
0: Welk liedje heeft hij gezongen dan?
1: Geen gekke gok.
0: Hij is wel stemacteur, weet ik.
1: Hardwell?
0: Ja, die is echt een hele goede stemacteur. Doet allemaal films en zo.
1: Hardwell? nee, ik ben niet Hardwell.
0: Niet Hardwell. Jammer. Bart, rijd voorzichtig.
1: Ja, maar dus wel even benieuwd, Bart. Wat zingt Hardwell dan? Zingt hij tegenwoordig
3: ook? Ja, geen idee. Ik zeg maar wat. Het is de beste wat
0: hem opkwam. Ja, maar hij is echt goed, Bart. Sascha!
4: Ja, goedenavond.
0: Hallo. Welke ja-nee-vraag wil jij een keer instellen?
4: Sta je op het podium als DJ?
0: Sta je op het podium als DJ?
1: Ja!
0: Ja! Who the fuck is Kane volgens jou?
4: Chesto?
1: Blijf in de Breda-hoek, merk ik.
0: Nee,
1: ik ben niet Chesto.
0: Jammer, heb ik nog nooit horen zingen ook op een liedje. Wat was jij vanavond aan het doen?
4: Ik kom net uit mijn werk.
0: Uit je werk? Wat voor werk is dat dan?
4: Ja, we hebben een eigen evenementenbedrijf in verhuur van podium, lichtgeluid en al dat soort.
0: Nou, wat een leuke job!
4: Zeker.
0: En wie hebben er vanavond allemaal op jouw podium gestaan?
4: Vandaag een band bij een studentenvereniging.
0: Ja.
4: En we hebben een ander setje opgebouwd voor morgen. Er komt een DJ uit Lelystad zelf draaien.
0: Ja, wat leuk.
4: Ja.
0: Nou, top! Ik zou zeggen... al dat vieze bier van die studenten even eraf poetsen.
4: Ja, gaan we zeker doen.
0: En dan ben je morgen weer klaar voor het volgende feest.
4: Uiteraard.
0: Doei, Sascha.
4: Doei, doei.
0: Wat moet je doen als je mee wil spelen, Kane?
1: C-A-I-N sturen met een berichtje via de Q-app. Dat is aan Kane. Wel echt die letters, anders dan doe je helaas niet mee.
0: Nee.
1: Bellen we je misschien zo wat terug.

0: Boston. Stella Lefty op Q Music. Welkom bij het spelletje Who the Fuck is Kane Kane?
1: Hallo Stefan Baum.
0: Wil jij even een resumeetje doen?
1: Omdat jij het zo lief vraagt. Nou. Ik ben vandaag een Nederlandse mannelijke bekendheid die niet per se bekend is van televisie, alhoewel ik wel eens natuurlijk op tv kom. Ik ben ook niet bekend als zanger, hoewel ik wel de laatste tijd op bepaalde liedjes zing. En ik ben wel vooral bekend als DJ. Maar ik ben niet Hardwell, niet Chesto en ook geen Samuel Welte.
0: Ja, maar wie dan wel, hè? Dirk-Jan, goeie avond.
2: Een hele goede avond.
0: Hallo, wat was je aan het doen deze vrijdag?
2: Ik kom net van een feestje in Raalte. Daar ben ik als fotograaf werkzaam geweest. En ik ga nu door naar Harlingen voor de volgende klus.
0: En wat ga je in Harlingen doen dan?
2: Ja, ook weer foto's maken.
0: Sorry, dat was een domme vraag. Dat wist ik. Ik bedoel, wat is er in Harlingen dan?
2: Je hebt in Harlingen de visserijdagen dit weekend.
0: Oh, leuk. Zo laat nog? Of ga je daarheen en dan morgenochtend begint het?
2: Nee, ik ga er nu heen en dan maak ik foto's in een club daar.
0: Oh, in een club. Oh, joh, de visserijdagen zijn lit.
2: Ja, zeker weten.
0: Ik heb daar een heel ander beeld van. Want al zo zie ik niet met club.
1: Ja, want zeg maar, wat heeft het visgedeelte er dan precies mee?
0: Aan de paling op de dansvloer.
2: Ja, ik heb echt geen idee wat de historie erachter is eigenlijk. Maar ze hebben wel buitenpodia ook.
0: Jij moet lachen, joh. Nou, wat leuk. Ja. Helemaal feest. Ja.
2: Ja.
1: Goed. Zouden ze daar binnen dan allemaal snoekeren?
0: Ja. Kut grap. Je gaat niet meer over je filiaal manager komen. Nee, je hebt al gepiekt vanavond, Kane.
1: Sorry, dat spijt me. Hey, laten we dan met de zaken gaan komen, Dirk-Jan.
0: Welke ja-nee-vraag wil jij aan onze grote vriend Kane stellen?
2: Heb jij heel toevallig kort geleden een collab opgenomen met Ed Sheeran?
0: Een collab?
1: Yes. Ja, dat heb
0: ik. Ja, who
3: the fuck is Kane
0: volgens jou?
2: Ja, het is denk ik Martin Garrix.
1: Dirk-Jan.
2: Ja.
1: Jij denkt dat ik Martin Garrix ben?
2: Ja.
0: Ik ben Martin Garrix!
2: Hey! Ja!
0: Dirk-Jan! Gefeliciteerd!
1: Je ziet het niet, maar in de studio doen we de wave voor jou.
2: Yes. Lekker.
0: Oh, waarom deden we niet erbij? Doe nog eens.
1: Dat zag ook zo
0: jij eerst,
1: uit.
0: Dan moet ik.
1: Dat zag er zo zielig uit.
0: Doe even met heen erbij.
1: Hey!
0: Ja, leuk.
1: Wat doet van de productie zich ook even? 1, 2, 3.
0: Ja, maar de microfoon staat uit.
1: Hey!
0: Ja, echte wave vibes. Leuk. Dat betekent dat je binnenkort niet naar Harlingen moet, maar naar Zwijndrecht, want jij wint...
4: Een all-in arrangement voor 4 personen bij Pam Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen op een bergroulette. En alle drankjes zijn inbegrepen uit het Pam drankenpakket.
2: Zo, wat leuk.
0: Ja,
2: dankjewel.
0: Heel erg veel plezier daar.
2: Yes, dankjewel.
0: Ja, en jij noemde net zijn samenwerking met Ed Sheeran, maar hij heeft er toevallig ook nog één gemaakt. En Kane wist mij net vertellen dat er nog veel meer...
1: Ja, Madonna heeft helaas nog gemaakt en hij gaat een heel collab-album weer uitbrengen.
0: Wat leuk.
1: Met alle helden waar hij al heel lang ooit mee samen wilde werken. Dus Ed Sheeran staat erop. Nou, Madonna zal er waarschijnlijk ook voorbij komen. Daarom dus ook... Jij ook.
0: YouTube.
2: Ja.
0: Nee, filiaalmanager blijft nog steeds de beste grap van vanavond.
1: Ja, sorry.
0: Veel plezier in Harlingen!
2: Hey, dankjewel.
0: Hoi.

0: Zo meteen Kane Slobben.
1: Hallo.
0: Bijna middernacht.
1: Dat klopt.
0: Oké, dan, dit is nieuw. Wil jij zo meteen weer van iedereen weten wat ze aan het doen zijn?
2: Ja, dat vind ik dus wel altijd heel leuk om te weten. Maar dan wel in de vorm van een audioberichtje.
0: Ja, en dan heel specifiek.
2: Dat je zegt,
0: hey Kane, ik ben nog wakker omdat... Puntje, puntje, puntje.
2: Met je eigen invulling op de puntjes.
0: Ja.
2: Het kan namelijk zomaar zijn dat je lekker aan het sporten bent. Dat je nog aan het werk bent. Dat je onderweg terug bent van een voetbalwedstrijd.
0: Ja.
2: Dat is helemaal gaande, hè, voetbal.
0: Zeker. Het is lekker ook 's nachts sporten trouwens. Ik heb een 24 uur sportschool. Dat is geen hond.
2: Nee, dat is niet heel gek. Maar ga je dan ook echt om 2 uur 's nachts sporten?
0: Ik doe het wel eens, ja. Als ik dan echt te veel energie heb. Soms heb ik het al, dan lig ik op bed. Dan heb ik te veel energie. En dan lukt ook wakker liggen niet. Snap je wat ik bedoel? Dat je het echt in je lijf voelt. Dat je iets moet doen. En dan ga ik naar een sportschool gaan sporten.
2: Doe dat in Den Haag?
0: Ja. Snap Fitness, Elandstraat.
2: Ja, oké. Zeg maar,
0: geen aandelen, betaal gewoon.
2: Vind je het nooit spannend om dan nog zo laat 's nachts over straat te gaan?
0: Nee, ja, nee. Jij?
2: Ja, ik heb dat dus wel.
0: Je woont tegenwoordig niet meer.
2: Ik woon in Leiden.
0: Ja, je woont niet meer in een dorp. Je woont eerst in een dorp.
2: Dat klopt. Maar ik vind het, ja, ik vind, 's nachts voel ik me toch wat minder veilig.
0: Ja, oké.
2: Okay. Nou, tot zover. Waarom ja, ben jij kan. Nog wakker? Stuur even een audioberichtje. Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik nu over straat loop en ik voel me niet zo veilig.
0: Jezus, ook deze hoor je zo. Hey! Vraag dan een hele enge meneer in een regenjas aan de overkant van de straat. Heb je even voor mij?
2: Wat is er gebeurd dan?
0: Ja, overkomt Kane elke keer weer.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Fanta Zero of Sprite. 1,5 liter, maar 1,69.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Bri Kiwi Gold. 500 gram maar 2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten. 300 gram maar 1,25.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
8: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
9: Simpel.
10: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
11: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Nu bij Scapino. Op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel 50% korting.
12: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
13: Müllermilk, the moo you can't resist.
14: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Wie was er aan de beurt?
16: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: Beta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
4: Spieropbouw, afvallen of

0: beste in sportvoeding.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: 1 over 12, goeienacht. Het Q Music nieuws krijg je van, Thijs Bennema.
6: Goeienacht.
7: Door droogte is de oogst op het land dit jaar een stuk minder, schrijft Trouw. Vooral boeren in het oosten en zuiden van het land zijn de pineut... omdat daar vaak niet beregend mocht worden. Toch lijken niet alle boeren het somber in te zien. Een lagere opbrengst betekent namelijk ook dat de prijs omhoog gaat. Spanje heeft de EU om hulp gevraagd bij de migranten die nog in Ceuta zijn. Een maand geleden werd het kleine stukje Spanje in Marokko overspoeld. De meeste zijn teruggekeerd, maar er zijn er ook nog een paar duizend over. Spanje wil dat de grensbewakingsdienst van de EU helpt om die groep onder controle te krijgen. Er komen nieuwe regels hoe ver windmolens van huizen af mogen staan. 2 keer de lengte van het hoogste punt van de windmolen. Nu verschillen die regels nog per provincie, maar het kabinet wil daar een einde aan maken. Niet iedereen is er blij mee. Een branchevereniging voor windenergie noemt de nieuwe regel schijnveiligheid. Meta vraagt TikTok en YouTube om tieners op hun platforms beter te beschermen. Dat doen ze onder andere met grote advertenties in Amerikaanse kranten. Eerder deze week stond Meta zelf nog terecht in een zaak die ging over de bescherming van jongeren op social media. Daarna beloofden ze hun platforms minder verslavend te maken. En dan het weer van Weer Online. Vannacht begint het overwegend droog, later wel hier en daar een bui. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook vanochtend wisselvallig, met later kans op onweer... en dan wordt het maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Slobben. 12 uur geweest. Je weet wat dat betekent. We beginnen de dag niet goed, maar we beginnen de dag lekker fout. Met Frans Bauer als foute start.

Hey, dat ben ik. Een hele goede nacht en welkom bij het begin van zaterdag 29 augustus 2026. Leuk om te horen waarom je zo laat nog wakker bent. Ja, ik ben blij om je weer te mogen vergezellen naar huis. Of naar waar je ook bent. Of naartoe gaat. Ik ben er even tussenuit geweest zelf in de vrijdagnacht. Een paar weekjes lekker op vakantie. Vorige week nog lekker naar Lowlands geweest voor het eerst. Maar ik heb er wel weer helemaal zin in om je even lekker door de nacht te slepen met goede muziek en leuke verhalen. Over leuke verhalen gesproken, om 1:15 vannacht, ook weer als vertrouwd, een verhaal waar je eigenlijk even voor moet opblijven. Ik belde namelijk met Q-luisteraars Freek en Eva. Ze zijn een stel en zij hebben een onbewoond eiland gewonnen. Dit is echt waar, dat is geen leugen. Ze hebben een onbewoond eiland voor een jaar lang helemaal voor zichzelf. Ze zijn rechtmatige eigenaar van een onbewoond eiland. Nou, over iets meer dan een uur vertellen ze hoe ze dat eiland dan hebben gewonnen en wat ze er allemaal mee gaan doen. Hoor je dus om 1:15. Eerst muziek van Direct. Dit is My Blood in de Q-nacht.

ATC. Around the World, La La La, bij Q Music. Daarvoor nog nieuwe muziek van Karol G en Bruno Mars. Ex-alarmschijf, je hoorde stil. Ik ben gisteren een klein beetje te kakken gezet op de radio door mijn lieve vriend en collega Joost Swinkels. Daar wil ik straks wel nog even mijn kant van het verhaal over delen. Ik heb namelijk iets gedaan op Lowlands wat hij blijkbaar heel schattig vond, maar ik vind er helemaal niks schattigs aan. Eerst Ella Langley, Choose in Texas.

0: Damiano David, Tyler, Nile Rodgers, Talk to Me bij Q. Ik zat gisteravond in de auto met Q Music aan te luisteren naar mijn lieve collega's Joost en Quinty op de donderdagavond. En ik hoorde ineens mijn eigen naam voorbij komen. Hier, let op, dit was het verhaal.
1: Ik wil nog één keer terug naar Lowlands. Afgelopen weekend, daar waren wij allebei. Ik kwam daar dus op een gegeven moment collega Kane Slobben tegen. Het is 11:45 in de nacht en ik kom hem tegen bij de wc's. En ik zeg, Kane, kom, je moet even mee, want we staan hier met een hele groep van Q-collega's. Dus ik loop vast vooruit en ik kijk even achterom of ik Kane nog steeds zie, of hij wel volgt. Nou, het is goed om te weten, Kane, mijn lieve vriend, geboren 3 februari 2003... En Kane, zoals hij zelf zegt, en dan quote ik hem, ik drink alleen maar water, melk en appelsap. Kane is gewoon een beetje mijn kleine broertje. Dus op een gegeven moment, Kane loopt achter mij en ik zie iets op zijn gezicht. En ik denk helemaal, oh mijn god, dit is niet goed. Dus ik zeg, Kane, ik zeg, joh, er zit bloed op je gezicht.
2: Oh joh.
1: Ik denk, die heeft zich opengehaald of zo aan iets, weet je wel. Het is ook, ja, misschien is Kane even flink gaan stunten, weet je wel.
2: Ja, het kan gebeuren.
1: Kort straf. Waarop Kane zegt, zit er iets op mijn gezicht? Ja, dat is waarschijnlijk chocopasta. Ik heb net een pannenkoek gegeten.
2: Nee, stop.
1: Ja, schat.
2: Niet chocopasta.
1: Hij zei dus een chocopasta op mijn gezicht. Ik heb net een pannenkoek gegeten.
2: Oké, ik heb helemaal van die cuteness aggression van hem.
1: Maar je wil hem toch knuffelen?
2: Ik vind dat helemaal niet normaal.
1: Helemaal. Ach, Kane, de schat.
0: Ja. Nou, mag ik even zeggen. Allemaal lief en aardig en leuk. En ik hou van Joost de Quinty, ja, dat voorop. En het klopt ook dat ik alleen maar watermelk en appelsap drink. Daar is geen woord aan gelogen. Ik heb nog nooit een druppel alcohol op. Ik heb nog nooit drugs gedaan. Maar er is toch helemaal niets raars of kinderlijks aan pannenkoeken eten? Daar kunnen we toch over eens zijn met elkaar? Kijk, ik ben dat weekend gewoon alle eetkraampjes afgegaan. Van de Chinees tot aan de oesterkraam. En om 11:30 had ik gewoon, ja, trek. En ik liep toevallig langs de pannenkoekentent. Toen dacht ik, nou, dan ga ik lekker een pannenkoek eten. En laten we eerlijk zijn, een pannenkoek met Nutella, dat is gewoon een heel stuk lekkerder dan een pannenkoek met stroop of poedersuiker. Maar nu laat Joost het helemaal lijken alsof ik een pannenkoekrestaurant Hans en Gietje uit kwam gelopen met een stuiterbal en een mok in de vorm van een leeuw, die ik gratis bij mijn pannenkoek kreeg. Maar dat valt allemaal hartstikke mee, hoor. Gameslo-

0: shout-out naar Charelle en Renate in de Q-Music app. Die zijn het helemaal met me eens. Er is helemaal niks raars, kinderachtigs of schattigs aan pannenkoeken met Nutella eten. Dat is gewoon hartstikke lekker.
1: Q-Music presents het grootste zomerfeest van Nederland.
0: Hey, als ik buienradar moet geloven, dan ligt de zomer langzaam maar zeker achter ons. Vind ik toch jammer. Vandaag wordt er ook een hoop regen en onweer verwacht in Nederland. Maar volgende week zaterdag, dan gaan we de zomer weer of geen weer toch nog even lekker oprekken. Op het strand van Scheveningen is dan namelijk het grootste zomerfeest van Nederland. Het is een heerlijke festivalsetting waarin je kan kijken naar artiesten als Suzanne en Freek, Agda en Munnik, Bente, Flemming, De Bankzitters, Kraantje Papi en nog veel meer artiesten. En dat terwijl je dus lekker met je voetjes in het zand zit, je een cocktail in je hand hebt en je de zon onder kan zien gaan. Nou, denk je nou, dat lijkt mij een heerlijk vooruitzicht. Maar ik heb helaas geen tickets. Dan heb ik goed nieuws. Vanaf aanstaande maandag maak je de hele week namelijk kans op tickets voor het grootste zomerfeest van Nederland. Bij Q-Music hoor je hier op Q namelijk een oproep voorbij komen. Van iemand uit de line-up. Dan moet je zomerfeest sturen met een berichtje via de Q-Music app. Bellen we dan terug en kom je op de radio. Dan win je 2 tickets voor het grootste zomerfeest van Nederland. Nou, wie weet zie ik je dan ook wel volgende week. Want ik ben er zelf ook om radio te maken live. Wordt helemaal gezellig. Dus vanaf aanstaande maandag jouw kans op tickets voor het grootste zomerfeest van Nederland. Alleen bij Q-Music.

Fields Part 2. Bij Q Music, daarvoor nog Bob Marley en de Wailers. Could You Be Loved? Ik ga een liedje voor je draaien dat ik zelf al heel lang niet meer gehoord had. Apologize van One Republic. Kwam afgelopen week ineens weer voorbij in een oude playlist. En toen dacht ik, die moet ik echt weer eens draaien op de radio. Maar het grappige is dat toen dit nummer voorbij kwam, en ik dus nog niet de titel van het liedje zag, maar hem gewoon nog hoorde via mijn playlist, dat ik eigenlijk eerst dacht dat het Nu Wij Niet Meer Praten was van Pommelien Thijs en Jaap Reesema. Die hou ik al best wel een langere tijd door elkaar, heb ik het idee. Want ik had toen Nu Wij Niet Meer Praten hit was, namelijk altijd het idee dat het Apologize was van Timbaland en One Republic. Ga ze even naast elkaar leggen. Misschien dat ze echt, als je ze echt direct naast elkaar hoort, dat het dan minder opvalt, kan ik me voorstellen. Maar je gaat het pianoriedertje wel terug horen. Let op, dit is Nu Wij Niet Meer Praten. Van Jaap Reesema en Pommelien Thijs. En dit is Apologize van One Republic. Nou, gewoon hetzelfde akkoord, hetzelfde riedeltje, toch? Hoe dan ook, dan weer even een lekkere trip down memory lane. Dit zijn Timbaland en One Republic. Apologize. In de Q-nacht.

Miguel Soto, Jamaican Bam Bam bij Q Music. Hey, vrijdagnacht, begin van het weekend. Ik heb een onbedwingbare behoefte om even lekker ABBA te draaien deze nacht. Maar welke precies, dat laat ik aan jou over. Wil je liever Lay All Your Love on Me of Does Your Mother Know horen? Je kan nu stemmen in de Q Music app via een polletje. De winnaar hoor je naar Lola Young. Met Messi.

0: Met 61% van de stemmen gewonnen. Lay All Your Love On Me. De overige 39% ging nog naar Does Your Mother Know. Maar dat mocht helaas niet meer baten. 1 uur geweest, goeienacht. Het Q-Music nieuws krijg je van Thijs Bennema.
1: Goeienacht. Bij een christelijk festival in het Engelse Sussex is een man om het leven gekomen. Hij kwam onder een groot bord terecht dat niet goed vast zat en naar beneden viel. 6 anderen kwamen ook onder dat bord terecht en raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het festival is voorlopig stilgelegd. Staatssecretaris Van der Burg hoopt dat Aruba en Curaçao een rol kunnen spelen bij de wederopbouw van Venezuela en Colombia. Die landen werden afgelopen maanden getroffen door zware aardbevingen. Er moet veel opgeknapt en gerestaureerd worden. Hij denkt dat materiaal daarvoor via de eilanden vervoerd kan worden. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft een Britse radicaal-rechtse influencer opgepakt. Hij woonde al een paar jaar in Amerika, maar hij zou nu langer zijn gebleven dan volgens zijn visum mocht. En dat terwijl hij een jaar geleden op social media nog zei dat ICE-agenten volledige immuniteit zouden moeten krijgen. President Zelensky wil 1000 drones per dag op Rusland afvuren. Dat zegt hij op zijn social media. Nu zijn dat er nog zo'n 300, maar als het aan hem ligt, worden dat er snel meer. Ook wil hij aanvallen dieper in Rusland uitvoeren, vooral op logistieke centra en elektriciteitscentrales. En dan het weer van Weer Online? Vannacht begint het overwegend droog, later wel hier en daar een bui. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Ook vanochtend wisselvallig, met later ook kans op onweer. En dan wordt het maximaal 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ja, ik heb zo'n verhaal voor je waar je echt nog even voor moet opblijven. Ook Cat's Eye komt eraan met Animal na Calvin Harris. Dit is Blessings.

Cat's Eye, Animal bij Kim Music. Het is vrijdagnacht, bijna 1:15. Betekent bijna tijd voor Kane's verhaal om voor op te blijven. Daarin is het altijd de vraag, wat heb jij wel eens meegemaakt wat maar weinig anderen hebben meegemaakt? Nou, straks bel ik met Freek en Eva, want zij hebben een onbewoond eiland gewonnen. Een heel jaar lang zijn zij de rechtmatige eigenaar van een geheel eiland. Dat is echt bizar. Hoe dat zo komt en wat ze ermee gaan doen, hoor je zo na Genesis' Jesus He Knows Me bij Q.

0: voor op te blijven. Er was eens een stel dat een onbewoond eiland heeft gewonnen. En dat stel zijn jullie, hè, Freek en Eva?
1: Ja, ja, zeker, dat zijn wij.
0: Dit is een bizar verhaal. Hoe is dit gegaan?
1: Dan moeten we even terug naar, volgens mij, daar kijk ik even aan, was het in februari, denk ik, zoiets. Maart, in ieder geval begin van het jaar. En toen zag voornamelijk Eva zag via Instagram een oproepje voorbij komen van Visit Sweden. Met eigenlijk een winactie van, joh, win je eigen Zweedse eilandje. En wat we daarvoor moesten doen was een filmpje van een minuut maken waarin we uit zouden leggen waarom wij dat eilandje waard waren. En ja, Eva natuurlijk super enthousiast. Zei, joh, we moeten eraan meedoen, een Zweedse eilandje winnen, super tof. Ik was nog een beetje sceptisch in het begin, want ik dacht, ja, wat moeten we met een Zweedse eiland? We winnen waarschijnlijk toch nooit. We hebben het eigenlijk al druk genoeg met allerlei andere dingen. Toen in het laatste weekend voor de deadline hebben we toch een filmpje gemaakt van maximaal een minuut. Eigenlijk een superleuk filmpje geworden, heel veel lol aan beleefd. Ja, ingeleverd en de rest is een beetje geschiedenis. Toen kregen we inderdaad de mail dat we in het Engels dat we hadden gewonnen.
0: En dit is dus een internationale wedstrijd als het een Engelse mail is geweest?
1: Ja, ja, zeker. Ik heb de cijfers niet direct voor me, maar het waren volgens mij meer dan 2200 inzendingen.
0: Wow.
1: En dus ook over heel de wereld. En uit Nederland waren er alleen al meer dan 80 volgens mij. Ja, wij zijn een van de 5 winnaars die een eigen eilandje hebben.
0: Wat waanzinnig, Freek en Eva.
1: Ja, bizar.
0: Hey, en sindsdien zijn jullie denk ik al naar het eiland geweest, toch?
1: Ja, ja, klopt. We zijn nu denk ik, ja, wat is het, 10 dagen vandaag. 10 dagen terug van ons eilandje. En we zijn er inderdaad meer dan 24 uur geweest. Dus we hebben er ook echt een nachtje geslapen.
0: Want het is echt even een beetje à la Expeditie Robinson. Het is een totaal onbewoond eiland zonder eten, zonder voorzieningen. Je moet je gewoon echt een land voorstellen als het ware.
1: Ja, ja, dus wat je inderdaad kan inbeelden is dat het een heel klein eilandje is. In de Botnische Golf heet het volgens mij. Dus het stukje zee tussen Zweden en Finland. Het eilandje is, nou, laten we zeggen, plus minus 250 meter breed, 250 meter lang. En wat er op dat eilandje te vinden is, zijn sparrenbomen, dennenbomen, heel veel stenen. Er is nog een klein meertje in het eiland zelf. Heel veel mosbegroeiing. En ja, verder inderdaad wat je zegt, helemaal niks. Er is geen stroom, geen gas, geen water, geen licht. Het is totaal onbewoond.
0: Dan vermoed ik dat dat dan ook de reden zal zijn waarom je er maar 24 uur was, of niet?
1: Ja, nou, dat is echt dus exact de reden. Het is natuurlijk super moeilijk om daar te overleven. En we maken natuurlijk een mooie een rondreis van 3 weken. Dus we wilden ook zoveel mogelijk van Zweden zien.
0: Ja.
1: Maar inderdaad, 24 uur of iets, wat is het, denk ik, 28 uur geweest, zoiets, was inderdaad nu.

0: lang genoeg voor ons.
1: Maar je hebt nu dus een heel jaar dat eiland tot jullie beschikking, toch?
0: Ja, klopt. En dat is ingegaan op, moet ik goed zeggen, 31 mei. En dat verloopt dan weer op 1 juni 2027. Dus een jaar lang zijn wij de beheerders van het eiland.
1: Ga je dan nog wat ermee doen? Want ja, je bent er nu 24 uur geweest. Maar, en ik snap het, er zit geen stroom en helemaal niks. Maar je kan er in principe alles opbouwen en doen wat je ermee wil, denk ik, toch?
0: Ja, klopt. En dat is, nou, dat is dus, of ik zeg wel ja, klopt. Maar dat is inderdaad de vraag die we van heel Nederland kregen. Van joh, wat ga je ermee doen? Daar hebben we zelf natuurlijk ook al heel veel over zitten speculeren. Maar dat is eigenlijk het enige wat we niet kunnen of mogen. Omdat we ons moeten houden aan het, de uitspraak zal niet helemaal goed zijn, maar het Allemansrutte. Noemen ze het in Zweden, dat zijn eigenlijk de regels die voor natuurbehoud zijn. Dat je je moet gedragen in de natuur, niks mag achterlaten. Echt respect moet hebben voor de Zweedse natuur. Ah, en ja, daarin staat ook heel duidelijk beschreven dat we niks mogen bouwen, niks permanents mogen achterlaten. Dus dat we echt, ja, ik denk dat een tentje het maximale is wat je zeg maar daar mag neerzetten om er te verblijven.
1: Dus eigenlijk een beetje een lege huls van een prijs die je dan hebt gewonnen, toch?
0: Ja, dat zeggen dus heel veel mensen. Maar het is natuurlijk gewoon een super grote eer om te zeggen van joh, wij zijn als enige Nederlandse stel de beheerders van het eilandje Mjetbo dan in Zweden.
1: Ja.
0: En dat is natuurlijk een bizar vet verhaal om te vertellen, dat sowieso. En wat heel veel mensen niet weten is dat er dus ook met de winactie een travel voucher van, want dat is het, 20.000 Zweedse kronen hebben gewonnen. En dat is dan omgerekend €2.000. Dus dat is best wel een mooie check. En daarvan hebben we nu ook inderdaad die mooie roadtrip van kunnen maken.
1: Wauw, wat goed hé. Maar je hebt verder dus geen concrete plannen van wat jullie het komende jaar nog met het eiland gaan doen?
0: Zeg je heel goed, we hebben nog geen concrete plannen, maar we hebben van heel veel locals gehoord dat we zeker in de winter terug moeten gaan, omdat er dan heel veel sneeuw ligt. Het is super koud. Er is nog grotere kans om het Noordlicht te zien. En het water rondom het eiland is dan helemaal bevroren. Dus je kan schaatsen of skiën naar het eiland toe. Dus ja, dat maakt ons eigenlijk wel zo enthousiast dat we er gewoon nog een keer naartoe terug moeten in de winter. Moeten we wel eerlijk zeggen, er zijn nog geen concrete plannen of vliegtickets geboekt. Maar we gaan er zeker over nadenken om dat gewoon te realiseren.
1: Waanzinnig. Ja, wat een ongelooflijk goed verhaal, Freek. Ik vind het echt waanzinnig voor jullie. Thanks dat je dit even wilde delen.
0: Absoluut.
1: En voor de duidelijkheid, ik zeg de hele tijd Freek en Eva, want Eva staat er wel gewoon nog naast, toch?
0: Ja,
2: ja, zeker. Ja. Oh,
1: nou, Eva, was leuk je even gesproken te hebben. Hey, ik wens jullie heel veel plezier nog met jullie eiland komend jaar. En alvast een heel fijn weekend, hè?
0: Ja, thanks, hetzelfde.
1: Hoi, dankjewel.
0: Joei.
3: Kane's verhaal om voor op te blijven. Q Music.

0: Dit is Q Music.
1: Ella Langley.
2: He's choosing Texas, I can tell.
0: En dit is Q Music.
1: Bruno Mars.
0: En dit is nieuw.
3: Alex Warren heeft gisteren weer een nieuw album uitgebracht. En die zit weer bomvol hits, zoals deze. Dit is Emerald Eyes, nieuw bij Q.

0: een van de allerbeste liedjes ooit gemaakt, als je het aan mij vraagt. Justin Timberlake met Mirrors. Och. Zo ver verwijderd van de 8 minuten versie draaien. Zo ver verwijderd. Maar nee, dat doe ik je ook niet aan, hoor. Dat doe ik je ook niet aan. We hebben nog genoeg andere leuke muziek die we deze nacht met je willen delen. Voor Justin Timberlake hoorde je trouwens het verhaal van Freek en Eva in Kane's verhaal om voor op te blijven hier op Q Music. Zij vertelde hoe ze meededen aan een prijsactie waarmee ze een onbewoond eiland hebben gewonnen. Ja, mocht je een verhaal gemist hebben, je checkt het nu via de Q Music app of in je favoriete podcast app bij Kane's verhaal om voor op te blijven. Daar vind je ook de 64 andere bizarre verhalen terug die al eerder aan bod zijn gekomen. Van iemand die ooit net aan is ontsnapt aan een aanslag, tot iemand die een gigantisch bedrag heeft gewonnen bij de postcode loterij en vertelt wat hij daarmee heeft gedaan. Je checkt het allemaal in de Q-app. En daar kun je trouwens ook met een berichtje ook gelijk achterlaten of je zelf wel eens iets hebt meegemaakt wat maar weinig andere mensen hebben meegemaakt. Wat is jouw bijzondere verhaal waarmee je indruk maakt op verjaardagen? Laat het even weten met een berichtje via de Q Music app. Ik ben benieuwd.
1: Kane Slobben.
0: Hey. Q Music. En dit is Thomas Gray. Rumor.

Swedish Swims. Mr. Know-It-All bij Q-Music. Ja, misschien was ik de enige die dit nog niet wist. Maar ik was afgelopen week aan het werk op de redactie hier bij Q-Music. Terwijl Valerie van Amy Winehouse werd gedraaid op de radio. En op de schermen van de redactie, we hebben heel veel schermen op de redactie, allemaal tv-schermen waar dan de radio mee loopt, dan loopt dan ook de videoclip mee. Waarop een collega van mij ineens tegen mij zegt: wat is eigenlijk slecht nagedaan in die videoclip, hè? En ik zeg: huh? Hoe bedoel je? Dat is toch gewoon Amy Winehouse in die clip? Of wat bedoel je nou? Nee, zegt die collega, Amy Winehouse die was zo verslaafd aan de heroïne dat ze niet kon opdagen bij de shoot van die clip. Dus dan hebben ze random vrouwen verkleed als Amy Winehouse haar na laten spelen. Nou, en dat, lieve mensen, is wat ze het Mandela-effect noemen. Want ik meen mij toch echt te herinneren dat ik al mijn hele leven naar Amy Winehouse heb zitten kijken in die videoclip. Maar het klopt echt. In de videoclip van Valerie zie je helemaal geen Amy Winehouse. Het zijn louter actrices die als haar verkleed zijn. En mocht je me niet geloven, open dan nu even de Q-Music app en kijk mee via Kijk Live. Dan ga je het zelf zien. Amy Winehouse, niet in Valerie.

Deze vrouw begon ooit met country muziek. Is nu juist de grootste popartiest ter wereld. Taylor Swift hoorde je bij Q Music met Apple Light. Maar de man die ik nu ga draaien, die begon juist ooit met keiharde hip-hop muziek en is nu een van de grootste country artiesten ter wereld. Hou de turntables. Dit is Post Malone samen met Morgan Wallen. I Had Some Help in de Q Music Nacht.

Een wereldwijde zomerhit van Nederlandse bodem. Another and 54 Ultra. Talk to You hoorde je bij Q. We gaan richting 2 uur. Muziek van Shakira en Burna Boy is onderweg. Ook Kensington komt eraan. En de lekkere Robin Schulz remix van Prayer in C. Oeh, ken je die nog? Na aha!

Goeienacht. Nederlandse speurhonden gaan de komende weken in Suriname op zoek naar de vermiste filmproducent en DJ Rodney Leisner. Hij wordt al 2 weken vermist. Zijn auto werd vorige week gevonden vlakbij Paramaribo, in brand gestoken, in elkaar geperst en begraven. De politie heeft in de zaak 3 verdachten aangehouden. De Verenigde Staten en Venezuela hebben een oliedeal afgesloten. Volgens president Trump is het de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis.